0: De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer, zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het Radio 10 weer door Weer Online. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: van je dag. Gordon en Vrouwtje op 10 met Huey Lewis en de nieuws. En Carly Rae Jepsen zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt. Dat schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. En buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen. Dat meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. En in de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. En dan het radioteam weer. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. En in het binnenland kan het 21 graden worden.

0: Stemgeluid van Huey Lewis. Deze man kan helaas geen muziek meer maken tegenwoordig. Dat heeft vooral te maken met zijn gehoor.
1: Oh?
0: Ja, dat heb je nodig natuurlijk om muziek te maken.
1: Nou, ik zou je vertellen, ik ben ook zo doof als de... Als de
0: kijk, de best van. Klaart een hoop natuurlijk.
2: Komt die Amsterdam weer naar boven.
0: Goedemorgen.
3: Morgen.
1: Dat gebeurt echt hoor, je wordt gewoon echt doof.
2: Ja, nee, dat gebeurt met leeftijd. Hé, hey, wij hebben een, nou ja, we hebben al best wel een hele ochtend samen achter de rug gehoord. En dat gebeurt nooit. Wij komen hier altijd los van elkaar naar binnen. Maar vandaag, we gaan natuurlijk naar de Alpe d'Huez. Dus we gaan op schoolreis met z'n allen. Ja. En ik reed vanmorgen met Gordon mee. Jij woont inmiddels in Amsterdam, Gordon.
1: Carpoolen hebben we gedaan.
2: Carpoolen.
1: Voor het eerst eigenlijk.
2: Dus voor het eerst. Dus nou, ik ben naar jouw huis gekomen vanmorgen.
1: Ja, ik had gezegd, 5 voor 5 moet je er zijn. En ze was stipt op tijd. En wie stond er op straat?
2: Jij stond er helemaal...
1: Ordinaire straatprostituee stond ik daar
0: te wachten.
2: Hoor, hij stond op mij te wachten en mij zo naar binnen te seinen. Want ik sta dan bij hem in de garage.
0: Ja, want jij reed voor de duidelijkheid, hè?
2: Nee,
1: Gordon reed. Mijn auto. Ik was in mijn auto gegaan, want ik heb VIP-parking geregeld op Schiphol.
0: Tuurlijk.
1: Ik ga natuurlijk niet met jullie mee.
0: De plebs.
1: Er moet afstand blijven. Nee. Maar, dus
2: maar
1: ik
2: mag dus met Gordon mee vandaag. Ik krijg de royal treatment.
4: Ja.
2: Ja, en ik mag dus... Ik reed met Gordon mee in zijn... ik mag toch wel zeggen tanker. Ja, je hebt echt een gigantische bak, heb jij.
1: Ja, nou, valt wel mee.
2: Nou, ja, vond ik wel. Het is dus echt een hele grote auto.
1: Ook, bij Monuta voor begrafenis en uitvaart.
0: Ja, dat past op
2: de kist. En wij reden dus op de snelweg van Amsterdam naar Hilversum. En jij hebt een zwaar voetje. Zo. We scheurden met 160 over de snelweg.
1: Ja, ik ben de Lucille Werner van de...
0: Maar is hij al geflitst? Want het gebeurt één keer in de twee weken.
2: Nee, Gordon zei maar de hele tijd... Nee hoor, op dit tijdstip staan ze niet te flitsen.
1: Nee, ik zweer het je. En als ik hem krijg, staat er altijd leuk op.
2: Ja. Hey, zo meteen feit of fabel. Ja. Waar gaat jouw verhaal
1: over, Gordon? Ik wil helemaal in het thema blijven van de komende dagen. En ik heb iemands leven gered.
2: Oh?
1: Ja.
0: Oh,
2: daar gaan we zo meteen alles over horen.
0: Ja, benieuwd. Feit of fabel. Ja. Komt eraan. Naar Carly Rae Jepsen bij Team.

0: Bij Radio 10, de grootste hits aller tijden, door deze ongetwijfeld bij Hold the Line.
1: Feit of fabel?
2: Ja, elke dag
3: moet ik altijd denken aan nul, nul.
2: Een hele andere Toto.
0: Andere Toto,
2: ja. Nou, we gaan eigenlijk een soort Toto spelen nu. Want we spelen namelijk feit of fabel. Is het verhaal wat je zo meteen van Gordon gaat horen waar? Of is het klinkklare onzin? Voorspel mee en maak kans op een Radio 10 dopper drinkfles. Gordon, jouw verhaal. Ja. Gaat over?
3: Ik heb iemands leven gered. En dat was een fikse aantal jaar geleden. Ik was op vakantie op Aruba. En samen met vrienden. Nou, Patrick was ook mee toen de tijd. En mijn beste vriendin, Marijke. En ik was een beetje op het strand aan het spelen. En ik kom een hele leuke gast tegen. Een hele aardige man met zijn vrouw. Die bleek dus chirurg te zijn in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. En heel leuk gesprek, bla bla bla. Maar goed, ik ga op een gegeven moment weer terug naar mijn parapluutje waar mijn vrienden onder liggen. En ik zie bij Marijke, zie ik op haar hiel een donkere plek. Een soort moedervlek. Ik zeg, lieverd, ik zeg, dat ziet er niet goed uit. Ik zeg, dat is volgens mij niet oké. Dus, wat heb ik gedaan? Ik ben dus naar die vriend van mij gelopen, Arthur. Arthur, jij bent chirurg. Ik zeg, kan jij hier eens naar kijken? Dus die komt aangelopen en die kijkt zo. En die gaat zo aan de hiel. Hij zegt, Hij zegt, dit is echt heel heftig. Hij zegt, dit is melanoom. En dat is de ergste vorm van huidkanker die je maar kan hebben. Hij zegt, en we zouden die volgende dag naar huis gaan. Zij toevallig ook. Hij zegt, zodra je landt, moet je onmiddellijk naar het ziekenhuis. Ik ga zorgen dat je gelijk geholpen kan worden. En dan ga ik je gelijk helpen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ze komt aan, pak gelijk de spullen. Best wel redelijke paniek, want melanomen kan ik hadden we inmiddels ook al over gelezen. Dat is binnen.
2: Dat snap ik.
3: Als je daar laat bij bent, ben je gewoon binnen een maand kun je dood zijn. Ze is dus geholpen. Helemaal tot op het bot hebben ze dat weg moeten halen. En dat heeft haar leven gered. Zij is dus ontsnapt aan de dood. En dat komt omdat ik dus dat plekje aanwees waar zij geen zicht op had.
2: Ja, dus jij hebt haar leven gered.
3: Ik heb haar leven gered, ja.
4: Het lijkt alsof je geëmotioneerd raakt. Of,
3: Ja.
2: Ja,
1: feit. Dat snap ik ook wel. Fabel.
2: Nou, is dit een feit of een fabel? Of is hier misschien een gedeelte van waar? Ja of nee? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
4: Nou, anders krijg je een Oscar voor je acteerkunst.
2: Ja, en anders dan heb je dit heel goed neergezet.
3: En die Oscar goes to.
2: Ja, stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909 300 1010. En maak kans op de Radio 10 topper drinkfles.

0: Blijft goed dit, hè? Cresap bij 10 en Sweet Goodbyes.
1: Feit of fabel?
2: Zojuist vertelde Gordon dat hij iemands leven heeft gered... doordat hij een plekje zag op de enkel van Marijke, een melanoom. Is dit verhaal een feit of een fabel? Ja, ik denk persoonlijk dat dat een feit is. Nou, we zagen ook inderdaad al wat emotie in jouw verhaal. Dus dit verzin je niet. Dit was zo gedetailleerd. Ik denk dat het een feit is. Wat denk jij, Hannelore?
3: Ik vind het een lastige. Want we zagen hem inderdaad allemaal volschieten. Dus dan denk je, dit verhaal is waar. Maar ik denk dat dit weer zo'n gevalletje 50-50 is. Dat een deel van het verhaal waar is en een ander deel niet. Dus ik gooi het dan op fabel.
4: Je bedoelt dat ze dood is nu?
3: Nee.
0: Ze heeft het niet gered.
2: Niet dat gedeelte.
3: Nee, maar misschien was jij niet de enige die dat vlekje zag of zo. Nee.
0: De meest absurde verhalen komen hier naar voren. En Gordon vertelt van alles en nog wat. Dit lijkt wel echt... dit was niet geacteerd. Dit is sluit me aan bij vrouwtje. Dit is een feit.
2: Ja. Ja. Aan de telefoon Ron. Goedemorgen, Ron.
5: Goedemorgen,
0: vrouwtje en Gordon.
2: Goedemorgen. Jij appte dat je zelf ook meerdere melanomen hebt gehad. Hoe kwam jij erachter?
5: Ik kwam erachter dat ik continu jeuk kreeg op één plek. En dat bleek dus een moedervlek te zijn. Ja. En die was op een gegeven moment aan het verdikken, aan het verpurren. Hij werd bijna zwart.
0: Oh.
5: En op een gegeven moment ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan. En dat plekje vertrouwden ze niet. Hebben ze weggenomen, weggesneden. Op de kweek gezet. En inderdaad, het bleek een melanoom te zijn.
0: Maar
5: daarna nog een keer.
2: Ja, en het is dus helemaal weggehaald, begrijp ik.
4: Hij heeft daarna nog een keer gehad.
2: Ja. Maar je bent nu helemaal schoon, zeg maar.
5: Ik ben nooit schoon, denk ik. Want je blijft de rest van je leven onder controle staan.
2: Zeker
5: omdat ik er ook 3 heb gehad. Maar het heeft er een beetje mee te maken, vrouwtje. Als jij een melanoom hebt, dan ligt het ook een beetje aan de dikte die heeft. Ja. En alles onder 0,7 komt weggesneden en dan is het eigenlijk mee afgedaan. Alles wat dikker is dan 0,8, dan wordt het dus inderdaad heel diep weggesneden, zoals Gordon al zei. Tot bijna aan je bot toe.
4: Ja, dat hebben ze bij haar gedaan.
2: Ja. Goed, belangrijk om dit goed in de gaten te houden, hè, als je dit soort plekjes... Ja. Goed, Ron, maar wat denk jij? Denk je dat het verhaal van Gordon een feit of een fabel is?
5: Ik denk dat het een feit is.
0: Ja.
2: Ik denk dat het een feit is. Nou, Gordon, wat is dit verhaal? Is dit een feit of een fabel?
4: Het verhaal wat ik vertelde over mijn beste vriendin... is een fabel. Nee, hoor.
2: Wat? Nee.
4: Wat is het nou? Die kop. Nee, dit is een feit.
2: Het is een feit. Ja, dit kan je bijna niet verzinnen zo op deze manier.
5: Nee.
2: Nou, gefeliciteerd. Jij wint de Radio 10 Dopper Drinkfest, Ron.
5: Dankjewel. Leuk.
2: Hele fijne ochtend. En dankjewel voor je verhaal. Goed om hier weer eens eventjes
4: mee
2: geconfronteerd te worden. Dankjewel, Ron.
5: Is goed. En zometeen allemaal.
2: Dankjewel. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou op?
3: De winkels liggen vol met oranje spullen, maar we kopen nog bijna niks. Waarom niet? Dat hoor je zo.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden.

0: Audimax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Voor dat jij naar een heerlijk strandfeest gaat. Want je maakt kans op 2 tickets van 10 voor Live at the Beach. Dat is op 3 september in Scheveningen met Bluff en Guus Meeuwis onder andere. Hoor je de oproep? Reageer dan met het woordje tickets via de app van 10.
12: Maar eerst het Radio 10 weer. Vandaag een mix van zon en een paar buien bij maximaal 21 graden. En in de US, de Alpe d'Huez, in Zuidoost-Frankrijk grotendeels droog. En de temperatuur ligt daar rond de 13 graden.
13: Oh. Ja, daar gaan we natuurlijk zo meteen naartoe. Hè? Ja. Dus vandaar. Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp 18 minuten door een ongeval. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 5 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond 31 minuten door een ongeval.
11: Ja, 2 minuten over 6:30. Dit is Radio 10, de ochtendshow Gordon en Vrouwtje. En Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
14: Burgemeesters kunnen straks sneller een eind maken aan demonstraties die uit de hand dreigen te lopen. Dat schrijft de Telegraaf. Het kabinet werkt aan aanpassingen in de wet. En ook de politie krijgt daardoor meer bevoegdheden. We lopen nog niet echt warm voor Oranje en het WK. Vooral wat betreft de merchandise. De supermarkten liggen vol met oranje kamerjassen en andere oranje prullaria. Maar we laten alles nog lekker liggen. En dat zou komen doordat het WK in Amerika plaatsvindt. En veel mensen vinden wat van president Trump en de huidige politieke situatie. En ook dat veel wedstrijden 's nachts zijn speelt een rol. Want maar 15% van de Nederlanders zou van plan zijn om de wedstrijden live te kijken.
15: Ja, 15%.
13: Ga jij dat kijken 's nachts?
15: Als Nederland speelt wel, zeker. Ja.
13: Ja, dus dan ga jij s'nachts kijken en dan kom je daarna hier naar de ochtend.
15: Schat, ik doe toch een oog dicht. Ik heb vandaag veel niet geslapen. Dus ik kan net zo goed gaan kijken. Ja, maar ik vind WK gewoon leuk.
13: Ja, en maar ben jij dan ook zo iemand die zich helemaal gaat verkleden in oranje shizzle? Ja,
15: schat, hou toch op. Nee, natuurlijk niet.
13: Nou, nee, natuurlijk niet. Jordi heeft echt een hele doos in de kelder staan met

0: allemaal oranje vlaggetjes, ja, badjassen, slippers.
1: Nee, maar dat heb ik ook. Maar ja, als je nu de supermarkt binnenloopt, inderdaad, overal ligt troep. Maar ja, ik heb ook niet... zal jij zo'n juichjek aantrekken?
0: Een juichjek?
1: Ja, een juichjek.
0: Nee,
1: dat,
0: nee.
2: Maar het is wel waar. Nee. Het voelt al wel iets minder. Het leeft, ja, iets minder. Voel je dat ook?
1: Dat komt ook door die fucking Trump.
2: Oh.
1: Hij is de enige echte oranje fan trouwens. Heb je gezien hoe... Hij is helemaal oranje.
0: Hij is oranje.
1: Hij is helemaal
0: in de
1: sfeer.
0: Ja. Ja.
1: Ander nieuws, schokkend nieuws.
3: Ja, de Amerikaanse R&B-zanger Peebo Bryson is overleden. Op 75-jarige leeftijd. Volgens zijn familie overleed hij gisteravond omringd door dierbaren, nadat hij eerder een beroerte had gekregen. Zijn zangcarrière duurde maar liefst bijna 50 jaar en heeft voor zijn muziek 2 Grammy Awards gewonnen. Dit zijn 3 van zijn hits.
1: Och.
3: Beauty and the Beast.
2: Ja.
3: Mooi.
1: Hij was mijn voorbeeld.
3: Ja, echt een Disney-hits. Hè? Die laatste was van de film Aladdin.
1: Ja, Aladdin.
0: En toch heeft hij niet een hele bekende naam. Als je zegt Peebo Bryson, denk ik dat heel veel mensen denken, huh, wie?
1: Nou ja,
0: ken ik niet.
1: Peebo kent wel iedereen. Zijn vrouw Mamalou laat weten.
0: Hij is overleden, laat het even respect voor houden.
1: Nee, maar luister, hij was mijn grote voorbeeld, serieus. Ik vond hem echt een van de mooiste. Samen met James Ingram. Die
0: prachtige stem, ja zeker.
1: Waanzinnig.
0: Jamal be there, hè, James Ingram. Nou, leuk. Ja. Nou, mooie
2: zullen we wat van draaien stem? Dan, Gordon?
1: Ja, heel graag. Mag ik kiezen welke?
2: Ja.
1: Oh ja, deze.
2: Ik heb hem al ingestart.
1: I can show you the world.
2: Gordon, a whole new world.

0: het is wel mooi. Het is dat Disney-gevoel wat er is natuurlijk uit.
1: Je ziet ze gewoon dansen, hè, over die dansvloer.
0: Gino Bryson. Ja.
1: Prachtig.
0: Helaas is ze overleden samen met Regina Bell, is het trouwens. Ja, we waren aan het genieten. Gordon zelf zoveel dat hij dacht van ik ga even naar de wc. Ik weet niet waar die is, maar...
1: Hij zit even het gebouw op de hoogte.
0: Zometeen alles wat je hebt gemist op televisie gisteravond. Eerst D+.

0: Breakfast at Tiffany's, die Blue Something hoort hier bij Radio 10 in de ochtendshow. Nou, dan praat je even bij, we hebben allemaal gemist op televisie. Hannelore.
1: In de talkshow De Oranje Zomer reageert voetbalexpert Nicky van der Gijp, inderdaad de zoon van René van der Gijp, op het nieuws dat Ajax een nieuwe trainer heeft. De Spaanse Michel. Prima trainer, maar er zijn wel wat taalproblemen.
2: Ja, hoe gaan zij eigenlijk communiceren met elkaar? Want hij spreekt geen Engels, hij spreekt geen Nederlands.
3: Nee, dat is niet helemaal waar, hè? Volgens mij is dat een beetje overdreven. Hij is wel bezig met cursussen, maar het verhaal ging dat Leverkusen niet wilde hebben omdat hij niet goed genoeg Engels sprak.
4: Oh.
1: Oké.
4: Okay. Hey, zie, Nicky van der Gijp, dat is natuurlijk wel pure nepotisme, hè?
1: Want?
4: Nou ja, dat zit er gewoon omdat het er zo'n van is.
1: Nou, dat zal toch niet helemaal alleen maar de enige reden zijn?
0: Ah, hij kan het wel goed duiden, hoor.
1: Kan hij toch ook wel duiden?
0: Ja, dat doet hij goed.
4: Maar goed, even over die trainer. Ja. Dat is natuurlijk wel een probleem.
1: Nou ja, dat lijkt me nogal lastig. Ja, dat iemand dus helemaal niet goed kan uitleggen wat hij wil. Dat is nogal belangrijk op die positie, toch?
4: Dat was met Francesco Farioli. Die zeg maar
1: in jouw huis woont.
4: Oude huurder. Ja, en ik heb een vermoeden dat ze mij weer gaan bellen om hem weer in het huis te krijgen.
1: Dat kan niet meer. Jij zit er nu.
4: Ja, ze had alles eens te kopen.
1: Voor een paar centjes. Het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden heeft de net aangenomen directeur duurzaamheid en communicatie alweer ontslagen. Na één dag. Er was al veel over te doen over de aanstelling van Donald Pols. Hiervoor was hij namelijk de algemeen directeur bij Milieudefensie. In de Oranje Zomer zit Nieuws van de Dag presentator Thomas van Groningen. En die heeft een theorietje over deze zet van Tata Steel.
5: Dit is misschien ook wel van Tata Steel een briljante zet, hè? Dus je haalt een vent binnen bij jouw grootste lastpak, hè, is hij. Want ze hadden echt wel last bij Tata Steel van Milieudefensie. De ene en de andere klimaatzaak aanspande. Die haal je weg, die neem je in dienst. En nog in zijn proeftijd ontsla je hem. Dan heb je gewoon je grootste vijand uitgeschakeld.
2: Ja, natuurlijk.
5: Briljant.
4: Een goede theorie vind ik dat eigenlijk.
1: Ja,
0: nou, zou het?
4: Hakuna Matata, hè? Dat moet ik dan aan denken.
1: Maar het is natuurlijk. Ja, het is
6: vanwege
1: natuurlijk
6: Tata. Oh ja, het duurde even. Hakuna Matata. Ja,
1: okay. Even vallen. Ja, maar kijk, deze man heeft toen hij 19 was, heeft hij natuurlijk allerlei. Foute dingen
6: wat
1: gedaan.
6: Wat heeft hij dan gedaan?
1: Hij zat in een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Eigenlijk die behoorlijk aan het rellen was op dat moment.
4: Nou, maar weet je wat dat betekent? Als je daar in een extreem. Dan zit je in de Terre Blanche richting. En dan moet je praten over echt fascisme.
1: Ja.
4: En nazi's.
6: En daar was hij lid van?
4: Daar was hij lid van.
1: En sterker nog, nee, hij was daar de leider.
4: De leider. 19 jaar ook al.
1: Maar ja, aan de andere kant ook pas. Hè? Want je kan je ook. Want daarna heeft hij zich heel duidelijk ook uitgesproken tegen die organisatie. En heeft hij zich uitgesproken voor Nelson Mandela.
4: Maar had het moeten melden?
1: Hij had het moeten melden, zeker. Maar ik denk ook, we hebben natuurlijk allemaal ook wel heftige dingen gedaan. Tenminste,
4: nou, niet dat soort dingen.
1: Ja, niet dat soort dingen, zeker niet. Maar hij was wel 19. En dat is wel meer dan 30 jaar geleden voor hem.
4: Ja.
1: Hoe lang moet je dan nog daarvoor boeten?
4: Nou ja, dat blijkt voor
1: Goed, hij had het wel moeten melden. Dat
4: maar sowieso is die hele overgang natuurlijk gewoon discutabel. Want ik bedoel, je gaat
1: verhalen, hè?
4: Ja, dat kan toch niet.
1: Bizar.
4: Maar ze hadden hem even moeten polsen, hè?
6: Donald Pols.
0: Ja.
6: En de winnaar van de slimste mens van vorig jaar, neurobioloog Branke Le Frank, die zat gisteravond bij Eva Jinek om te praten over haar nieuwe boek. En dat gaat over haar burn-out. Maar tijdens het schrijven van het boek kreeg ze, bizar genoeg, een tweede burn-out.
7: Hoe is het mogelijk, Branke, dat iemand die intelligent is als jij, die er iets vanaf weet, opnieuw in die val trapt? Hoe kan dat?
8: Ja, dat heb ik me heel vaak afgevraagd ook. Want ik voelde me natuurlijk echt een enorme sufferd. Ik denk dat het voornamelijk was omdat de toedracht anders was. Die eerste keer was het heel duidelijk veel te hard werken. Ook nog heel hard sporten. Maar wat ik me niet helemaal realiseerde was dat er ook andere zaken zijn die je stress kunnen geven. Namelijk interne stressoren, niet alleen maar externe stressoren.
1: Nou, dit is natuurlijk een fantastisch verhaal eigenlijk. Want zij leeft dit boek.
4: Het is natuurlijk heel stom.
1: Ja.
4: Dat je een boek over een burn-out schrijft.
1: Ja,
4: en je krijgt een beetje tijdens het schrijven. Ja, sorry.
1: Nou, ik vind het alleen maar tekenend voor hoe heftig zo'n burn-out is.
4: Oh, en
1: toch? Ja, het is heel grappig. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon fantastisch dat zij hier
4: Naam ook. Ik voel me altijd een Branke Le Frank als ik gewoon lam ben.

0: Waarom zing ik dit altijd verkeerd?
1: Oh, wat zing je dan?
0: Ja, trio.
2: Ik wil een trio.
3: Trio de Janeiro.
2: Nou, feit of fabel? Of zo.

0: Kees Klus met Kees Zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle

0: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
3: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
4: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
3: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine, lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Is het zover? De Alpe d'Huez. En dat betekent dat vandaag onze reis naar Frankrijk begint. Maar zijn we er klaar voor? Is er die bekende reisstress? Je hoort het dadelijk. Eerst het nieuws. Hannelore.
19: Goedemorgen. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. Nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. En nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. En boven Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Iran zegt dat het een vergeldingsactie was voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. En Amerika zegt dat die weer een antwoord was op eerdere Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein. En dan het radioteam weer buien, soms met onweer, maar tussendoor ook af en toe zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen en het wordt 18 tot 21 graden.
16: En aan het radioteam verkeer, er zijn 12 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Lingenbrug en Culemborg, 16 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam, 19 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond, 54 minuten. En het komt door een ongeval.

0: Marley and the Wailers, Iron Lion Zion bij Radio 10. En wat goed dat je er gewoon bij bent. Je dag begin je met Gordon en Vrouwtje op 10 op deze toch wel bijzondere woensdag.
1: Ja,
2: dat is het.
0: Nou, zeker.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
3: Aanstalt om op weg te gaan naar Alpe d'Huez in Zuidoost-Frankrijk. Maar waar zouden we zijn zonder jou, Vrouwtje? Want vanmiddag vanaf 4 uur hoor je Gijs met zijn middagshow vanuit de Alpe d'Huez in Frankrijk. En ons hoor je morgenochtend vanuit de glazen studio bij de finish op de berg. Zag er prachtig mooi uit. Ik heb foto's gezien.
2: Ja.
3: Dit allemaal om iedereen te supporten die de berg op gaat fietsen, lopen of rennen om geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker. En waaronder dus onze eigen Vrouwtje en Hannelore.
2: Ja,
3: hoe staat het ermee, dames?
2: Nou ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Ja, we vliegen inderdaad om 12 uur. We moeten meteen na de show gaan we richting Schiphol, hè?
3: Ja, ik ben het gewend.
2: Ja. Ik niet, hoor. Normaal gesproken ga jij 3 keer per week richting Schiphol.
3: Ja, ik
2: ben wel een beetje... Ik vlieg echt hooguit 1 keer per jaar. En ik vind het altijd zo'n toestand. Denk ik, oh, nee.
4: En je bent ook een beetje
2: en we moeten
4: gespannen.
2: Dan met al die vloeistoffen die dan,
3: schat, nee,
2: die dan
3: niet mee mag nemen. Lopen. Kan je gewoon laten lopen.
2: Nee, maar ik krijg hier echt stress van. Dus Vrouwtje, ik vertrouw helemaal op jou.
3: Ja. Nee, bij ons in het team komen we langzaam ook... Maar bij iedereen een klein beetje achter. Vrouwtje, jij lijkt je toch een beetje te ontpoppen als een soort moeder de gans, een reisleidster.
2: Nou ja, normaal gesproken ben ik dat echt niet, want ik laat alles altijd door Jordi regelen. Maar ja, ik ben wel gewend als alleenstaande moeder om alles gewoon te regelen.
3: Ja,
2: als ik het niet
3: gedaan.
2: Regel, dan gebeurt het niet.
3: Tijdslot geregeld voor de security. Zij heeft iedereen geholpen met inchecken.
2: Ja,
3: inpakkenlijst gemaakt voor iedereen.
1: Ja, heel fijn.
3: Tot
1: heel
3: het
1: fijn.
3: Meest irritant aan toe voor appjes in die groep. Hou op!
1: Ja,
3: hou op!
2: Ja, heel fijn. Nou, je kan het maar geregeld.
3: Ik heb
2: het
3: voor je gekocht, voor de mensen die meekijken live in de uitzending. Ik heb een vlag gekocht, die hou ik nu omhoog.
2: Ah,
3: Nederlandse vlag.
2: Nee.
3: Kijk, wandelkampioen staat erop.
2: Oh,
3: en die kan je dan
2: met
3: omhoog
2: houden
3: op Schiphol. Zodat we je kunnen volgen.
1: Dan lopen wij achter je aan.
2: Zitten jullie me nou uit te lachen? Zitten jullie me nou gewoon voor gek te zetten?
1: Maar voel je een bepaalde stress, Vrouwtje? Is het een soort van stress wat je hebt?
2: Hier, achter me aanlopen.
4: Dat is helemaal wat voor mij.
3: Hey. Hi, I'm from Japan.
2: Ik voel eigenlijk... Nee, ik voel geen stress als ik alles goed geregeld heb. Daar hou ik wel van. Dus ik ben wel zo iemand die dan een week van tevoren al zijn kop weer openlegt. En daar allerlei dingetjes in legt.
3: Kun jij ons even uitleggen, waarom ben jij zo bloedchagrijnig?
4: Ik stond vanmorgen echt mijn koffer in te pakken. En ik heb gewoon echt een kwart van wat ik mee wilde nemen... gewoon niet mee kunnen nemen. Het paste er gewoon niet in.
3: Nee, maar je past niks meer, schat.
4: Nee, maar ik heb daar echt gewoon stress. En denk ik, wat moet ik nou meenemen? Wat voor jas neem ik mee? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? En met die bergschoenen en die laptop heb ik eigenlijk al... alle bagage die ik mee kan nemen.
3: En we vroegen nog of jij een oude jurk mee wilde nemen... want we hadden slaapplekken tekort.
4: Het is natuurlijk ook wel een beetje... Als je nooit vliegt en dan vervolgens moet je en werken... en je moet dingen mee voor, 0 graden op die berg.
2: Ja,
4: dus het gaat heel hard regenen.
2: Maar ik denk dat het ook een beetje is. We gaan naar een plek waar we niet zo goed weten...
4: Ik ben
2: wat de temperatuur
4: helemaal
2: wordt.
4: Van slag.
2: Het regent daar. Ja. Het is volgens mij op de berg echt koud. Het is 5 graden.
3: Maar waarom gaan we dan in godsnaam?
2: Omdat het heel belangrijk is. Het is heel belangrijk om te gaan.
3: En we moeten erheen. Kom
2: we
3: op.
2: Moeten erheen.
3: En wij slepen er mee doorheen. Kom dan gewoon naast Vrouwtje mee
4: zitten. Maar weet je, het gaat niet om mij. Het gaat om
2: jongens, mag ik er heel even tussendoor? Want wat echt belangrijk is dat er heel veel mensen zijn... die kunnen die berg niet meer op, hè? Die zijn overleden, zijn ziek. En daar doen we het voor.
3: Dus
2: laten we dat wel even voor ogen houden.
4: Ja, nee, ik zeg niks meer.
1: De reisstress die is er wel enigszins, zoals je al hoort inderdaad. Maar
3: mij
1: is wel een leuke vraag.
2: Ja, hoe ben jij vlak voor je vakantie? Pak jij je tas echt 5 minuten van tevoren... zoals de meesten hier in dit team? Of staat die de hele week al klaar? Plan je alles of zie je het wel? Wat voor vakantieganger ben jij? Laat het weten via de Radio 10 app. Of bel 0909 300 10.

0: voordat je op vakantie gaat? Laat het even weten via de app of bel 0909-310-10. Er komt van alles binnen, hè?
1: Ja, Ruud die stuurt bijvoorbeeld... Hey Gordon, vrouwtje, ik snap vrouwtje wel. Voor mijn vakantie regel ik alles tot in de puntjes. Smeer zelfs de bammetjes voor onderweg.
2: Oh, hou van dat soort mensen. Ja, en Stephanie zegt, hey, hallo, ik ben een passenger princess. Ik hoor wel welke gate mijn man, waar we naartoe moeten. En hij heeft ook de tickets, hij regelt
1: klinkt
2: alles.
1: Klinkt als jou een beetje.
2: Voor mij als ik bij Jordi ben.
0: Nou, laat het even weten. Ben jij een echte vakantieplanner of zie je het allemaal wel? 0909-300.

0: een goed liedje heeft deze Douwebobben gemaakt. Speciaal voor de actie Alpe d'Huez, All for One. En ja, het heeft alles te maken met morgen. Want dan zijn we daar. De dag waarop het allemaal gaat gebeuren. De dag waarop jullie ook de berg op gaan wandelen. Met zoveel meer mensen voor het goede doel.
1: Zeker.
0: Ja,
1: voor het KWF.
2: En we vroegen aan iedereen, hoe ga jij op vakantie? Ben je totaal voorbereid zoals vrouwtje? Of...
0: Ja, omdat wij natuurlijk onze reisdag hebben vandaag. Ja. Hè, we moeten natuurlijk die kant op. Dus we voelen het even mee met jou als je luistert.
1: Ja.
0: Laat het even weten via de app van Radio 10. Wat voor soort vakantieganger ben jij en heb je last van stress? Zullen we voor mensen terugbellen?
2: Leuk. Aan de telefoon, Connie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hey, en wat voor reiziger ben jij?
3: Ook altijd heel veel stress. Ja, het is echt niet normaal.
2: En hoe komt
3: dat? Ik ben ook alleenstaande moeder met twee jongens.
2: Oh.
3: Ja,
2: dus, dan moet je alles regelen natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Hey, dus
1: wanneer begint die stress? Begint dat een dag van tevoren of ben je er echt al veel langer mee bezig?
3: Nee, daar ben ik al veel langer mee bezig.
2: Oh, dat is niet goed voor je, schat.
3: Nee, ja, dat weet ik. Maar ja, goed, soms dan moet het wel.
1: En ken jij ook, Connie? Weet je wat ik altijd heb, Connie? Misschien herken je dat wel. Dat ik dan ook midden in de nacht een soort wakker word van... Oh, heb ik dit wel bij me? En dat ik dan, en dat ik er dan ook uitga om dat nog even in mijn koffer te leggen. Dat je bent er eigenlijk continu mee bezig.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, zie je
3: en
1: wel.
3: Dan nog een keer de tas leeghalen. Kijken of dat alles er wel in zit.
1: Ja.
3: En dan alles weer erin.
2: Ja, maar god. Heel herkenbaar. Wanneer is je volgende vakantie?
3: Ik heb net een vakantie gehad met mijn jongens in februari. Dus het duurt nog eventjes.
2: Oké. Nou, in ieder geval heel veel sterkte alvast met alle stress.
1: De volgende reis. Dankjewel, Connie.
3: Ja, jullie ook. Heel veel sterkte op de berg.
2: Ja, dankjewel.
4: Doei.
1: Hoi, hoi.
3: Ja,
1: doei. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, vrouwtje.
1: Ja, ben jij een last minute regelaar? Of heb jij je koffers echt al 3 weken voordat je op vakantie gaat klaar liggen?
5: Nee hoor, weet je, ik heb sowieso altijd een paspoort in mijn portemonnee. Dat als ik vervoerd word, kan ik overal heen.
2: Heel goed.
1: Ja. Oh, jij maakt je helemaal niet druk.
5: Nee, vrouwtje, nee. Weet je, ik pak mijn koffer op het laatst en dan denk ik, gooi alle jurken erin, de rest kan je dat kopen. En dan ben je vaak nog een koffer mee terugkopen, weet je wel.
2: Nou ja, zo ben ik dus ook. Ik denk, alles wat je vergeet, kun je toch altijd overal kopen?
5: Precies.
1: Ja. Ik heb altijd dan net het verkeerde bij me en dan is het koud. En dan heb ik het koud en dan heb ik geen warme trui bij me of omgekeerd.
2: Maar ben je wel eens met een bikini naar Alaska gegaan?

0: begin van je woensdag UB40 en Red in My Kitchen in de ochtendshow van Radio 10.
1: Ja, zometeen
2: ben jij er vrolijk van?
0: Ja.
1: Ja, jouw lievelings toch, Gordon?
2: Ja, dol op.
1: Met onze eigen Hannelore. Wat viel jou allemaal op?
3: Duizenden mensen schrijven jaarlijks een brief aan de koning. Wat gebeurt daarmee? Dat hoort je zo.

0: 10.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Elf!
6: GWC!
5: Elf!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
11: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99. FOMAR!

0: Bouwmaat. Werkt voor je. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
1: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
2: De vriendelijke specialist.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog.

0: voor maar 6,99. Fans van Voordeel. Aldi.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Puzzle.
5: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Ja, het kan elk moment gebeuren. Het ticketalarm voor Live at the Beach. Jij kan daar gewoon bij zijn met een vriend of vriendin op 3 september op het strand van Scheveningen. Met onder andere Bluff en Guus Meeuwis op het podium. Nou, hoor je de oproep? Reageer dan via de app van Radio 10.
8: Maar is het Radio 10 weer? Vandaag een mix van zon en een paar buien bij maximaal 21 graden. En in Huez, het plaatsje waar we straks naartoe gaan, waar de Alp d'Huez dus plaatsvindt, grotendeels droog en de temperatuur ligt rond de 13 graden.
9: Oh. Radio 10 verkeer dan. Er zijn 17 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 21 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 21 minuten. En de A65 Den Bosch-Oosterwijk tussen Vught en Kromvoort 20 minuten.
7: Heb je wel een jas ingepakt?
9: Ik heb een jas, ik heb alles.
7: Ik wil niet bijdragen aan de stress, alles. Maar heb je alles bij?
9: Want ik heb alles bij. Okay.
8: Als de berg niet naar Mozes komt,
9: ja.
8: Dan komt Mozes wel naar de berg.
9: Dat gaan we zeker doen.
8: Hannelore,
7: het nieuws.
9: Ja.
8: Het nieuws.
10: De zwangere vrouw die in een asielzoekerscentrum in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid. De beelden die staan allemaal op onze netvliezen. Die is bevallen. Ze zegt, mijn dochter en ik maken het goed bij Al Jazeera, de tv-zender. Toen haar man in het asielzoekerscentrum werd opgepakt, wilde ze een vraag stellen aan de agent. En die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was.
8: Hoe heet het? Ik heb dat filmpje gezien dat ze gebeld werd, ook door Nederlandse mensen. Dat kind dus te vroeg geboren is door die klap. Dus dat
9: heel
8: is
9: heftig,
8: echt een hele heftige impact heeft dat gehad.
10: Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker kunnen worden ontslagen. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal. Vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.
9: Zo.
8: Ik las het net dat er duizenden mensen dus gedupeerd zijn. Ook met Transavia, EasyJet, KLM. Zijn allemaal geannuleerd en hebben geen recht op compensatie.
9: Ja, best een hele drastische maatregel, toch? Dat is echt al het verkeer gestopt is. Er komen heel veel mensen in de problemen, denk ik.
8: Ja, maar wat denk je vooral die mensen die dus geen geld terugkrijgen? Die hun vakantie...
10: Ook heel lang gespaard voor je vakantie.
8: Ja,
10: en
8: dat is
10: dan,
8: echt verschrikkelijk. Ja. Dat is overmacht.
9: Ja, want daar komt dus geen compensering voor.
10: Nee. En wist je dat koning Willem-Alexander wordt bedolven onder de post? Elk jaar schrijven duizenden mensen een brief en echt alles wordt gelezen. Veel mensen krijgen ook een korte reactie terug. 10 gelukkigen waren gisteren uitgenodigd voor een gesprek op het paleis om te praten over hun klacht. Willem-Alexander is namelijk helemaal niet bang voor boze briefschrijvers. Hij en Maxima hebben een luisterend oor geboden en hebben met hun gasten naar de mogelijkheden gekeken om de samenleving te versterken.
9: Maar waar gaan dat soort brieven dan over? Wat is nou een probleem wat je denkt, nou, daar ga ik de koning eens over schrijven?
10: Nou, bijvoorbeeld één organisatie die klaagt dat de zondagsrust steeds vaker wordt verstoord door allerlei evenementen. Voorheen de koningin zorgde dan dat er minder evenementen op zondag waren. Die zijn er nu wel. En die organisatie wilde dat wel aankaarten bij de koning.
8: Maar ook van mensen die zeg maar hun kind ontvoerd is. Dat ze hulp zoeken. Hè?
9: Nou, dat kan me wel wat voorstellen. Zoals die Insia, de moeder van Insia.
7: Maar gaan zij zelf die brieven allemaal lezen?
10: Nee, ze worden gelezen.
8: Maar selectie worden gemaakt.
10: Ja.
8: Dus, maar wat voor brief zou jij naar de koning sturen? Van, hey Willem.
7: Hey Willem.

0: meer kan.
1: Dat, ja.
0: En wat zou jij doen, stellen, toch?
2: Zeg je?
1: Wat zou jij eens schrijven?
2: Nee, ik zou Willem-Alexander geen brief schrijven.
1: Oh, helemaal niet?
2: Nee, een mailtje.
1: Toch de postzegel, hè?

0: hier krijg je toch dat zomergevoel van. Gevoel van op het strand zijn en daarover gesproken.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
2: Ja, dansen aan zee met Bluff op het strand in Scheveningen tijdens Live on the Beach. Nou, het wordt een nacht zoals Guus Meeuwis die normaal alleen in film ziet. En het mooie is, beide artiesten zijn erbij op Live on the Beach. En jij misschien ook wel.
3: Ja, want hoor je deze week de oproep voor Live on the Beach, dan kan het zomaar zijn dat jij 2 tickets wint. Het enige wat je hoeft te doen is tickets te appen via de Radio 10 app. En als je in de uitzending komt, ja, dan ben je erbij. Goedemorgen, Tessa.
4: Goedemorgen.
3: Hey.
2: Hallo Tessa.
3: Hallo.
2: Mijn beste vriendin. Hey, Tessa, wat leuk.
3: Leuke naam.
4: Oh, mooie naam. Ja.
3: Hey Tessa, jij woont in Winterswijk. Dat is helemaal aan de andere kant van het land. Niet echt in de buurt van het strand.
4: Nee.
3: Kom je wel eens op het strand?
4: We hebben een heel groot meertje in Winterswijk. Dus met een soort van strand. En we hebben een strandbad.
3: Oh ja.
4: Maar
2: het is niet wat anders.
3: Ga je wel eens naar de kust?
4: Nee, bijna niet. Niet de Nederlandse kust.
2: Oh, dan is dit wel heel erg mooi.
3: Ja, ja. En wie zou je meenemen als je tickets zou winnen?
4: Ja, ik denk dat ik een paar loodjes moet uitschrijven. En dat we echt loodjes gaan trekken.
3: Oh. Ah. En tussen wie, tussen wie gaat het dan?
2: Wie is de ongelukkige?
4: Ongelukkig wordt gewoon een kaartje naar het strand. Dan moet je niet mee willen natuurlijk.
2: Ja, ja.
4: Nee, ik denk toch wel wat vrienden of mijn vriend... die misschien wel mee wil. We gaan het er even over hebben.
2: We gaan het zien. Oh, okay. Nou, ik ga je in ieder geval feliciteren, want jij...

0: concert. Guus Meeuwis en Bluff live on the beach.
1: Heel leuk.
0: Op donderdag 3 september op het strand van Scheveningen. We wensen je vast leuk, heel veel Tessa. Plezier.
1: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.
2: Veel plezier met loodjes trekken.
0: Maar er is een zeehond, jongens.
3: Nou ja, mocht je er net naast hebben gegrepen, we geven nog de hele dag kaarten weg. Dus hoor je de oproep. Reageer via de app van Radio 10. Misschien wel na 9 uur met Martijn Koopman. Zou zomaar kunnen. Frankie Valli en de Four Seasons.

0: een vrouwtje. En December 1963.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Ja, is Frankrijk klaar voor al die Nederlanders die richting Frankrijk komen? Wij stappen ook vanmiddag in een vliegtuig richting het Franse dorpje Huez. Ja. Dat ligt bovenop die gigantische berg, de Alpe d'Huez. Meer dan 5000 Nederlanders gaan die berg oplopen, rennen of fietsen. Het is een berg van route van 14,5 kilometer lang. Een hoogteverschil van meer dan 1 kilometer. En dat doen we dus allemaal om geld in te zamelen. Ja. Voor onderzoek naar kanker.
3: Nou, en ik breng wel een heel groot offer, want ik vlieg economy. En zometeen gaan wij richting Frankrijk om jouw oren en ogen te zijn bij dit gigantische evenement. En in onze handbagage zit dankzij onze speciale veiling een gigantisch bedrag voor het team Alpe d'Huez. Ben je er klaar voor?
4: Wij zijn er klaar voor, jongens.
3: Ja, ja.
2: De
3: veiling van Radio 10, speciaal voor Alpe d'Huez, heeft opgeleverd via de veiling een bedrag van 100.900 euro.
2: Oh, geweldig. Ja, geweldig dit, hè. En Alpe d'Huez is natuurlijk de speciale tour die Paul samen met zijn hele familie gaat doen voor zijn overleden vrouw Yvette. Ja. Die gaan speciaal daarvoor lopen. En wij lopen met ze mee, Hannelore en ik. En we gaan met z'n allen met de hele ochtendshow gaan we daar naartoe. Gijs Staverman is al eerder vertrokken. En die hoor je vanmiddag vanaf 4 uur al vanuit US. Goedemorgen, Gijs.
3: Hi, Gijs.
5: Goedemorgen.
2: Hoe is het daar?
5: Nou ja, ik was eerst even de tranen uit mijn ogen aan het vegen, omdat ik hoorde dat Gordon dan economy gaat vliegen. Dat vind ik echt, ja.
2: Pittig, hè? Ja.
5: Ik dacht, is er nog zoveel leed in de wereld? Gaat er nog meer leed? Dus,
3: ja, zeg maar over.
5: Goedemorgen, jongens.
3: Ja,
5: we zijn gisteren gearriveerd. Het is, ik zit nu even naar de berg te kijken. We hebben een hotel wat aan de zijkant van de berg ligt. En je ziet hier ook de start en de finish. Het Leuk. Is nu prachtig weer. Gisteren heeft het gegoten van de regen.
3: Oh.
5: En de weersverwachting die zegt dat het morgen ook niet al te best is. Maar laten we daar niet de pret door laten drukken natuurlijk.
2: Nou, we hebben de poncho's al in onze rugzak zitten, hè?
5: Ja, dat is wel verstandig. Ja. Hey, misschien moet je twee meenemen, want het is waarschijnlijk nodig.
3: Ja, ik heb sowieso heel veel rubber bij me voor de komende dagen.
2: Je weet nooit waar je tegenaan loopt.
5: Ja, want het vindt niet lekker economy natuurlijk. Dan moet je ook gek zoeken natuurlijk, dat begrijp ik. Maar wat heel belangrijk... Nou, jullie vertelden het al. Er zijn heel veel Nederlanders hier naartoe gekomen. Het is natuurlijk heel belangrijk om die... want dat is in eerste instantie het belangrijkste... om die vreselijke ziekte de wereld uit te helpen. En mensen fietsen omhoog, mensen lopen omhoog... mensen op wat voor manier dan ook... om in ieder geval aandacht te vragen om geld op te halen. En het is heel bijzonder als je... Wij stonden beneden aan de berg gisteren... en we zijn met de auto omhoog gereden.
3: Ja.
5: Je ziet overal posters hangen, je ziet overal banners hangen... persoonlijke verhalen. Nou ja, en dat is heftig. Wat we vanmiddag ook willen gaan horen. Ja, het is... Nou ja, aan de ene kant is het heftig, aan de andere kant is het ook heel mooi. Want mensen die doen iets voor hun dierbaren, ze willen dat zelf graag doen. Ze willen vaak de berg op, ze willen wat minder vaak de berg op. Maar ze willen gewoon geld ophalen, dat is het belangrijkste.
2: Ja, en ik denk ook,
5: naar kanker is
2: en
5: het,
2: ik denk
5: is
2: ook
5: het
2: dat, Gijs, we doen dit met z'n allen. We zijn hier ook met z'n allen natuurlijk met de middagshow, zeker. Met de ochtendshow, heel met Radio 10. Ook om te laten zien van, hé, je bent niet alleen. We zijn met z'n allen samen. Dat is denk ik ook de reden dat wij de berg op gaan en dat we,
5: nou
2: dat
5: ja,
2: we dit
5: dat,
2: met
5: dat
2: z'n allen
5: heel
2: doen.
5: Belangrijk. En de slogan is natuurlijk ook opgeven is geen optie. Als mensen ziek zijn, mensen die zitten in een traject dat ze weer beter worden. Maar ja, dat duurt natuurlijk enorm lang. Dan vinden mensen ook via 1 of 2 of 3 of misschien wel 6 keer die berg op. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld en dat is niet zo moeilijk. En als andere mensen het kunnen om kanker te overwinnen, dan kunnen wij die berg ook wel op.
3: Hey, en wat gebeurt er vanmiddag vanaf 4 uur op Radio 10? Vertel even.
5: Nou,
3: kort.
5: Wij gaan radio maken hier bij de finish. Vandaag is het veel voor vrijwilligers die al een rit mogen maken de berg op. Of lopen of fietsen. Dat is vandaag. En wij maken radio, wij maken de middagshow, Gijs op 10. Met een aantal mensen die wij ook die hier al zijn. Douwe Bob, die heb ik gisteren al gezien.
3: Oh, leuk.
5: Er komen nog Ronald Molendijk, die is ook onderweg. Die gaat ook fietsen. Een hele delegatie nog van Van Esbe. Van Esbe. Nee, is heel leuk. Allebei. Haai in, hè, want ik haai in de gaten.
2: Ja, dus ja. Jullie gaan gewoon lekker de hele middag sfeer proeven en al die bijzondere verhalen horen.
5: We gaan lekker veel muziek draaien, dat doen we sowieso. We gaan natuurlijk ook het spel spelen. We gaan ons eigen.

0: Een fluitje voor Hannelore.
1: Die is allergisch voor fluit.
0: Ja, dat kan ze niet tegen. Room 5, Christina Aguilera.
2: Oh, wat een dag.
1: Nu al.
0: Moet nog beginnen. Ja, morgen staat Radio 10 dus in het teken van de Alp du Zesde. De actie voor de strijd tegen kanker. En ook jij, als je luistert, kan bijdragen. Hè? Jouw donatie is welkom. Klein of groot. Ja, maakt allemaal niet uit.
3: Kan nog steeds. Ja. Kan nog steeds. Gordon. Radio 10.
1: Zodat Gordon eindelijk business class kan.

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
13: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: extra goedkoop? Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws over Harry Mens. Ja, daar gaat het de afgelopen dagen al over en zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen. We gaan hem zo even bellen. Maar eerst het nieuws, Hannelore Zwitserloot.
7: Goedemorgen. Het gaat goed met de vrouw die in een asielzoekerscentrum in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt terwijl ze zwanger was. Ze is inmiddels bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een paar steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat ze de gemeente ze kan helpen. En de helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. En veel bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel. 2 op de 3 hebben er last van. Maar volgens het CBS is de aanpak ervan wel veranderd. Werd eerder nog ingezet op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van banen. Nu zoeken bedrijven de oplossing vooral in automatisering, verhoging van de productiviteit en AI. En dan het radioteam weer. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 21 graden.
8: Het radioteam verkeer, er zijn 33 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 26 minuten. De A27 Gorkum, Utrecht voor Lexmond, 21 minuten. En de A65 Den Bosch, Oosterwijk tussen Vught en Kromvoort, 33 minuten.

0: Agda en de Munnik en de kapitein, deel 2.
1: Hannelore, wat hebben we allemaal gemist in Showbiz Country?
2: Ja, er speelt weer van alles. Gerard Joling stopt ermee.
1: Yeah! Nou. Oh, jij bent er toch ook een paar jaar geleden mee gestopt, zei je ook?
0: Maar ik heb mijn woord gehouden.
1: Oh? Met zingen, toch? Ja, ja, met weer een single uit.
2: Ja, Geer zegt, hij blijft wel optreden met de toppers. Oh, en hij blijft ook nog gewone kleinere optredens doen. Maar Geer gaat geen solo shows meer doen. En daarom geeft hij in februari in Rotterdam Ahoy een helemaal over de top afscheidsshow.
0: Ja, kortom, er is geen nieuws. Hey, maar waar ik me dus afvraag, hij is daar gewoon mee weggekomen. Hè, met die hele toestand met die jongen op het podium. Waar hij een schop tegen zijn kop geeft. En
2: dat was die jongen die gooide bier, die, toch, vanuit het publiek?
0: Ja,
1: dat is een paar weken geleden alweer. Ja.
0: Ik vermoed dus dat dat gewoon afgekocht is. Die hebben die ouders gesproken en die hebben gewoon geld betaald.
2: Ja, dat waren wel heftige beelden. Weinig over gehoord, inderdaad.
0: Als ik dat had gedaan, had ik op een marktplein gestaan, hadden mensen mij gestenigd.
1: Nou, er waren ook heel veel mensen die het ook met hem eens waren. Hè, want die zeiden van, er wordt wel bier naar hem gegooid.
0: Maar dat staat niet. Ik heb al heel vaak bierincidenten meegemaakt. Dit is echt...
1: Nee, het waren wel heftige beelden.
0: Absoluut.
2: Maar denk je dat hij daarom stopt met solo optredens, de grote shows?
0: Ja, dat
2: want de kleine optredens blijft hij wel doen.
0: Het staat er los van, denk ik. Maar ik bedoel, Gerard er niet in de aandacht staan. Nee, dat zijn twee
1: waarom
0: dingen.
1: Zou hij dit doen? Jij denkt echt, is dit aandacht? Of is dit gewoon echt, heeft hij gewoon geen zin meer in? Dat kan ook, hè? Ik snap ook dat je op een gegeven moment denkt, nou, doei.
0: Interview is opgetekend door zijn grote woordvoerder Evert Zandegoets. Nou, dat zegt toch al genoeg. We gaan verder met ander nieuws.
2: Ja, het gaat al een paar dagen hier in onze ochtendshow over business class presentator Harry Mens. Hij is in opspraak door zijn vrouw onvriendelijke opmerkingen tijdens een interview met Catherine Keil. En wie, oh wie, komt Gordon deze week tegen? Spontaan, in een restaurant. Nou, diezelfde Harry Mens. En Harry heeft Gordon toen spontaan uitgenodigd als gast in zijn tv-programma Business Class. En Gordon vroeg gisteren aan de luisteraars van Radio 10 of dit een goed idee is.
3: Ja, Gordon, je moet zeker gaan.
0: Ja, waarom?
3: Met jouw humor. En dan de miscommunicatie met Harry. En al die schuine grappen. Er wordt één lachen gieren brul uitzending.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ja,
1: ik
2: je bent wel heel goed met bejaarden natuurlijk. Ja.
0: Oh, ik durf hem bijna niet aan de... Goedemorgen, Harry Mens.
4: Morgen, Gordon.
0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey,
4: Over die Joling. Kijk, hij probeert natuurlijk... Die concert even heel snel uit te verkopen.
0: Ja, natuurlijk.
4: En dan gaat hij er nog 2 of 3 dagen achteraan plakken. En dan heeft hij er weer een tonnetje wat bij.
1: Nou, zie je, dus jullie zijn het nu al eens.
0: We kennen hem.
1: Harry, waarom wil jij Gordon überhaupt in je programma hebben?
4: Het was een spontane ontmoeting in een hotel Le Rob op het terras. En er komt een jonge man naar me toe. Ik denk, wie is dat toch? Hij lijkt op Gordon. Maar hij was er zelf.
0: Hij kende me echt niet.
1: Hij komt toen dat hij zo afgevallen is, hè?
4: Ik vond het echt heel knap. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan?
0: Ja, ik heb gewoon gesport en heel veel diëten gevolgd. Hey, maar Harry, is dat niet voor jou iets?
4: Maar niet die Lisbeth prikken?
0: Nee. Hey, maar is dat niet voor jou zo'n covershoot, de Harry Mensheld?
4: Op dat blad Hels of zo.
0: Ja, maar Mensheld. Ja.
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weeg me af en toe. Ik weeg nu 81 kilo. En ik heb ooit meer gewogen, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Hey, maar Harry, wanneer neem jij business class op trouwens?
4: Elke zaterdag.
1: Nou, de luisteraar van Radio 10 heeft met 71% van de stemmen bepaald dat het dus een goed idee is voor jou om langs te komen, Gordon.
4: Waarom die andere 29% niet dan?
0: Hey Harry,
4: wat hebben die tegen ons?
0: Wat zullen we doen? Zal ik zaterdag komen?
4: Nou, zaterdag heb ik Willem van Hanegem.
0: Okay.
4: En dan moet ik uitgebreid over de voetbalplaten. En ik heb ook Lisbeth van Dijk. Dus zeg maar, dat lukt me vandaag.
0: Oké, volgende week.
4: Maar misschien dat ik wel... Ik ga nog wel even kijken of ik iets eruit kan gooien. Want ik vind het heel belangrijk. Ik ben natuurlijk heel belangrijk. Jij komt.
0: Ja, natuurlijk. Maar, is wel leuk.
4: Alleen mijn kijkers zeggen ze, waar ga je het erover hebben met Gordon?
1: Ja, de goede vraag, waar ga je het over hebben met Gordon, Harry?
0: Nou, over ondernemen natuurlijk, hè, en van achter.
4: Ja, maar dat lukt niet zo voor jou, toch, last, hè?
1: Ik vind dit nu al leuke tv, hoor. Ik zit klaar.
4: Jij komt dus uitleggen hoe het diep wordt.
0: Nu al leuk.
4: Maar, Gordon, ja. Weet je, ik vond die koffieshop toch jammer dat je ze niet dicht doet. Want dat was best wel een goede formule.
0: Ja, nee, heel goed. Maar het leverde geen stuiver op. En je weet, als ondernemer moet je risico's nemen.
1: Hé, maar Harry, ik wil het ook nog even met je hebben over die vrouwenvriendelijkheid. Want wat vind je ervan dat je daar zo van beschuldigd wordt?
4: Ik was juist vrouwenvriendelijk. Ik had het over mijn moeder, dat ik netjes een kopje thee kreeg als ik uit school kwam.
1: Ja.
4: En dat ze dan een kopje soep maakte voor me.
1: Ja.
4: En als ik dan boven mijn huiswerk maakte en het was koud, kwam ze met een kacheltje.
1: Ja.
4: Dus ik pleitte eigenlijk voor het moederschap.
1: Ja, je bedoelt eigenlijk de verzorgende rol van de vrouw, vind jij heel erg belangrijk.
4: Ja, vind ik wel, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: De gemiddelde vrouw die tegenwoordig gaat eerst proberen carrière te maken. En dan komen ze 2,43 van die hormonen werken. En dan komen ze erachter dat ze hun kinderen zijn vergeten te maken.
1: Ja, ja, ja. Ja,
4: en die man die was het al lang vergeten. Dus die is daar lang tegengekomen.
1: Hij is wel een beetje een ouderwetse manier van denken, toch, Harry? Zo is dat toch nog niet meer tegenwoordig?
4: Kijk, je moet die mij dus de kost geven. Die heeft de 42e voor de spiegel staan. Zeg, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou niet gedaan?
0: Hé, hey, Harry, we gaan het er uitgebreid over hebben in Business Class. Laat me weten of ik welkom ben aanstaande zaterdag.
4: Ben je nu al klaar met me?
0: Ja, we moeten door, schat. We
1: hebben helaas.
0: Nog heel veel andere mensen. We gaan naar Frankrijk ook. En we worden al omgeroepen. Harry, dankjewel, hè.
1: Dankjewel, Harry. Hij is aan de zondag om 11 uur op RTL 7. Dus Business Class met niemand minder dan Gordon.

0: op €250. En hoe toevallig. Het is vandaag Wereldfietsdag. En dat is toch wel leuk, zo'n dag voor de Alpe d'Huez, waar natuurlijk ook de berg op gefietst wordt. Hè, dus dat is grappige toeval. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En het gaat vandaag over deze hit. Voor of na 1986. Stuur het in via de app van Radio 10 en misschien win jij vandaag zomaar wel €250.
1: Allereerst het nieuws met de hoogtepunten daaruit.
2: Ja, zometeen hoor je onder andere: de Belgen worden rijk van ons statiegeld. Hoe dat zit, hoor je zo.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december. AFAS Live. Met de iconen van het goede doel. Toontje Lager. VOF de Kunst. En veel meer. Zing mee met klassiekers als België. Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
20: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
19: Zo geregeld. 123inkt.nl.
21: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw.
0: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
24: Radio 10 in volle voorbereiding op morgen, de Alpe d'Huez. Wij vertrekken straks naar de show. En vanmiddag hoor je Gijs Staverman vanaf 4 uur. Dan is hij bovenop de berg, de Alpe d'Huez. En ja, het wordt een prachtig evenement, hè? De actie in strijd voor de strijd tegen kanker. Daar gaat het allemaal om.
25: Maar is dat Radio 10 weer? Vandaag een mix van zon en een paar buien bij maximaal 21 graden. En datzelfde weer speelt een grote rol morgen in de Alpe d'Huez. Het is vandaag namelijk grotendeels droog en de temperatuur ligt rond de 13 graden. Maar morgen verwachten we wat lichte regen.
26: Och, vreselijk. Dat is wel echt jammer.
24: Ja, jij mag er doorheen wandelen.
26: Ja, Hannelore en ik allebei. Ja, we hebben de poncho's al mee, hoor. De regenponcho's. Ja. Het radioactief verkeer. Er zijn 41 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. 21 minuten door een ongeval. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Moorgestel. 34 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen... Die had ik net al gehad. Ja, hij

0: Radio 10 en Hannelore met het nieuws.
1: Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen de politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen.
2: Nou, gelukkig maar.
3: Ja. Huppakee.
1: Voetbalnieuws. Denzel Dumfries staat voor een absolute droomtransfer. De 30-jarige rechtsback van het Nederlands elftal gaat een contract tot 2030 tekenen bij Real Madrid. Wow. Door de verschillende bronnen. Spaanse grootmacht betaalt zo'n 20 miljoen aan Inter hiervoor.
3: Wauw. Lekker. Ja. Ik vind het zo'n leuke jongen ook. Hij is de beste speler op dit moment van het Nederlands elftal.
2: Dat is wel grappig, want mensen hebben allemaal verschillende meningen over Dumfries.
3: Ja, hij
2: is
3: natuurlijk een beetje...
2: Nou ja, hij is natuurlijk een beetje... Hij is echt wel een ster, vind ik. Ja. En ook hoe hij zich kleedt, weet je. Hij ziet er altijd een beetje extravagant uit. En sommige mensen vinden dat helemaal te gek. Ja. En andere mensen hebben zoiets van, nou, doe maar gewoon normaal. En
3: kennen jullie deze uitspraak nog? Mr. Dumfries, I'm free!
1: Ja, van...
3: Wordt u wel geholpen?
1: Ja, dat ja. Ja,
2: dat was
1: ja.
2: Mr. Humphries, toch?
0: Compleet anders.
1: Waar moet jij dan aan denken?
3: Ja, dat moet ik aan denken.
1: Zo werkt jouw brein.
3: Ik zie hem al lopen op het veld. I'm free!
1: En bizar bericht. Belgen verdienen lekker aan ons statiegeld. Dankzij een slimme truc. De Belgen kopen flessen zonder statiegeld in hun eigen land. En dan rijden ze ermee naar Nederland om ze in te leveren voor dat statiegeld. En daarom staan er dan hele rijen auto's met wit-rode kentekens. Hele bussen zelfs. Voor de inleverautomaat van bijvoorbeeld de Jumbo in Hulst. Omdat die buiten zit. Dan hoeven de Belgen ook niet de hele winkel door. En dat gebeurt nu op steeds meer plekken.
2: Dat is grappig.
3: Dat is toch niet te geloven. Maar waarom betalen ze geen statiegeld in België?
1: Ja, dat hebben ze daar dus niet. Dus als je daar zeg maar voor 2 euro een pak met allemaal bronwaterflesjes koopt. Die drink je op. Vervolgens rijden mee naar Nederland. En dan krijg je ook weer diezelfde 2 euro terug voor het statiegeld. Dus heb je gratis gedronken.
2: En als je dat dus daar niet... Daar gooi je het dus gewoon weg.
1: Ja, daar gooien ze het weg. Ja. Blijkbaar. Hey, ja, ik neem aan dat het plastic wel apart wordt ingezameld. Maar dat is ook weer een aanname, want ik weet het niet.
3: Ik
1: wil
3: niet overgaan tot arrestatiegeld.
0: Arrestatiegeld. Nou ja, goed. Wij doen het ook met de brandstof natuurlijk.
1: Ja, wij gaan daar goedkoop tanken. Dus ergens is het wel weer fair. Het
2: geeft elkaar weer een beetje op. Zometeen ranking de hits, jouw kans op 250 euro.
0: En eerst.

0: Mr. Rock and Roll bij Radio 10. Het is 9:10.
1: Ranking de hits.
2: Ja, dat betekent dat het weer tijd is voor Ranking de hits. Dat gaan we vandaag gezellig spelen met Michel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hallo Michel.
2: Goedemorgen. Jij gaat zometeen hard aan het werk. Jij verkoopt tafels en stoelen.
3: Ja, klopt.
2: Ja, en je gaat het geld gebruiken voor nieuwe gordijnen voor je huis.
3: Ja.
2: Ja, dat is altijd een uitgave, hè, die gordijnen.
3: Ja. Dat is geen goedkope uitgave.
4: Ja. En dat steek je niet onder stoelen of banken?
3: Of banken, nee, zeker niet, Jordan.
2: Hey, we gaan maar snel beginnen. Je hoorde net al deze opgave. Ja, want we gaan vandaag de Alpe d'Huez, tenminste nog niet beklimmen, dat is dan morgen, maar dat is ook met bicycles, hè, dus vandaar ook een beetje in de sferen. Is dit een hit, Michel, voor of na 1986?
3: Voor 1986.
2: Ja, hartstikke goed.
4: Helemaal goed.
2: Uit 1978 is deze hit. Eerste €50 voor de gordijnen heb je al binnen. €250 valt er in totaal te winnen. Maak je een fout, dan houdt het spel op, maar dan win je natuurlijk wel die Radio 10 dopper drinkfles.
3: Ja.
2: We gaan door voor €100. Michel, was dit een hit voor of na 1978? She's a maniac,
4: maniac, that's your love. Die weet jij.
3: Ja, die weet ik. Na 1978.
4: Dat is goed.
2: Laat hier nog even zweten.
4: 1983, Michael Sambello met Maniac. Ja. €100, stop of doorgaan?
3: We spelen door.
4: Oké. Okay.
2: Hartstikke goed. Voor €150, Michel. Was dit een hit voor of na 1983?

0: tijdens de toppersconcerten met hem opgetreden. Was dit een hit voor of na 1983?
1: En dit is voor 1983.
0: Dat is goed.
2: Yes! Ja.
0: 1978, Rivers of Babylon van Boney M.
2: Je gaat lekker.
0: Ja, niet te geloven. €150 inmiddels. Wat gaan we doen?
1: Ik film nog één keer door.
0: Ja, oké. Okay.
2: Je zit er zo lekker in. Ja. Ja, het allerlaatste fragment dan voor €250. Was dit een hit voor of na 1978?
0: Het is een appeltje eitje, hoor.
1: Na 1978.
2: Ja! Gefeliciteerd!
0: 1990. Enjoy the silence van Depeche Mode.
2: Ja, €250 heb je gewonnen. Dus snel die gordijnen gaan kopen. Hartstikke lekker. Ja. Fijne dag nog, Michel.
1: Dankjewel.
2: Oké.
0: Lekker draaien. Dankjewel, Michel.
2: Hoi, hoi.
0: 18 minuten voor 9.

0: Radio 10 en ABBA.
1: Alpe d'Huez, Radio 10.
0: Nou, gisteren hebben we de Radio 10 veiling gesloten. Hè, waarin heel veel geld is geboden op allerlei mooie items.
2: Sensationeel.
0: Dat was fantastisch inderdaad. De dingen ook die aangeboden werden ook ontzettend leuk. Het totaalbedrag van die veiling hebben we ook gisteren in de ochtendshow bekendgemaakt. Aan Paul, hè, de man van de overleden Yvette. Die samen met vrienden en familie morgen de berg op gaat. Ook met zoveel andere mensen die dat ook gaan doen.
3: Team Yvette.
0: Inderdaad. Ja. En voor dat team hebben we dit allemaal gedaan. Even dat moment van gisteren.
2: Ben je er klaar voor?
4: Wij zijn er klaar voor, jongens.
2: Ja. De veiling van Radio 10, speciaal voor Alpe d'Huez, heeft opgeleverd via de veiling een bedrag van 100.900 euro.
3: Heerlijk, ik krijg er helemaal kippenvel van. En vooral ook heel belangrijk, wij hebben dat koffertje bij ons in de handbagage. Nemen we die mee? Ja, 100.000 euro gaan we zo meteen overhandigen aan Paul.
2: Handig dat je het zegt over alle overvallers die nu zitten te luisteren.
3: Nee, heel belangrijk dat überhaupt bestaat. Alpe d'Huez en wij doen dan team Alpe d'Huez doen we mee. Hannelore en ik gaan morgen lopen. We hebben toch wel gezonde spanning, hè, Hannelore?
5: Ja, nou, bijna ongezonde spanning. Oh.
2: Nou, ik wil toch even alle luisteraars bedanken die de afgelopen weken een bijdrage hebben gegeven.
0: En mocht je nog willen bijdragen, dat kan nog steeds.
2: Dat kan nog steeds, maar in ieder geval al die mensen die dat dus gedaan hebben en ook met plezier hebben geluisterd naar deze uitzending. We hebben het met alle liefde gedaan, hè, jongens.
3: Zeker.
2: En ja, applaus voor onszelf? Ja, mag dat?
3: Nou, ver gaan. Radio10.nl/doneer. Je kunt nog steeds doneren voor het KWF en voor Team Yvette, die morgen gaan lopen samen met 5000 andere Nederlanders. En dat allemaal voor het onderzoek naar kanker.
0: Vond ik het wel toepasselijk om dan deze van Pink even te draaien.

0: prachtig nummer.
1: Ja.
0: Walk Me Home bij Radio 10.
2: Ja, en wij gaan op weg naar de Alpe d'Huez.
3: Hele goede reis, zou ik zo zeggen. Ik zie jullie maandag.
2: Jij gaat ook mee.
0: Jij gaat gewoon mee.
2: Dus wij zijn er morgen, maar dan vanaf Frankrijk, vanaf de berg, de Alpe d'Huez.
3: Absoluut. Maar eerst Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party.
0: En dit ga je horen.
4: Zometeen op Radio 10.

0: Lekker, zit goed gevuld.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen weer.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Vakantie vind je bij Bol.
1: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij Fomar. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
2: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
17: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
18: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
17: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleine formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
23: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Woensdagmorgen, 9 uur geweest.
3: Nou wordt het toch nog gezellig.
2: Nou, inderdaad, met de Gibson Brothers zometeen. Maar eerst, Hannelore.
4: Nou zeg.
2: Met het laatste nieuws. Goedemorgen.
4: Het was al zo gezellig. Goedemorgen, Martijn. Deurwaarders kunnen een flinke bijdrage leveren bij het signaleren van probleemschulden. Tijdens een proef in 6 steden vertelden deurwaarders bij mensen thuis dat ze bij de gemeente kunnen aankloppen voor hulp. Een deel deed dat en de helft van die groep had tot dan toe alle problemen alleen proberen op te lossen. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt namelijk met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. En doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een asielzoekerscentrum in Zeist door de politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een gezonde dochter. En het gouden windei voor de meeste misleidende producten gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt waakhond Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appelsap. En in persik-ijsthee van een huismerk zit maar 0,1% persiksap. Dan het Radio 10 weer. Buien met soms onweer, maar tussendoor ook af en toe zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden.
2: 25 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. De A4 richting Amsterdam vanuit Rotterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Vertraging daar 34 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel is een ongeluk gebeurd. Vertraging bijna een uur. En de A65 Den Bosch-Oorschot voor Kromvoort een vertraging van 23 minuten.
5: Deze week maak je

daarvoor de Gibson Brothers met Kees en Rame Vida. Een hele goede morgen, 10 minuten over 9. Het is de woelige woensdag van Radio 10. Leuk, vandaag weer een kans op een bakje regen. Het scheelt toch weer na al dat gesjouw met die gieter de afgelopen dagen. Inderdaad, dat je dan elke avond als de zon onder is plantjes water moet geven. Gelukkig is dit een andere vorm van beweging. Namelijk lekker los in de heupen en de stembanden lekker losmaken met meezingers. Zometeen Wham voor je. Celine Dion komt eraan met I'm Alive, maar eerst de Man Without Hats op Radio 10.

dat is een hele geruststelling. Anders had je het liedje ook niet kunnen zingen. Celine Dion hoorde je met I'm Alive in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen een nummer wat goed zal vallen op minstens 172 plekken in ons land. Zoveel geregistreerde line dance clubs zijn er namelijk in Nederland. Dus cowboylaars aan, stroken in je mond en je cowboyhoed op. Zometeen namelijk John Denver en Take Me Home Country Roads in de Guilty Pleasure Party.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
15: Hak je dag!
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel

In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Temperatuur maximaal 18 tot 20 graden. Flitsmeister met 14 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A4 richting Amsterdam tussen Den Haag en Leidschendam 14 minuten. De A10 richting Koenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Amsterdam Slotervaart. Staat een vrachtauto met pannen, vertraging 14 minuten. En de A65 Den Bosch-Oosterwijk tussen Vught

0: van de Bee Gees.
1: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
0: Zometeen voor je Dolly Parton met I Will Always Love You. En houd trouwens Erik de Zwart in de gaten, mijn collega van het weekend, tussen 10 en 12 op zaterdag en zondag. Hoor je hem de oproep doen voor Live on the Beach? Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Maak je kans op 2 tickets van 10, 3 september, strand van Scheveningen met onder andere Guus Meeuwis en Bluff. En Erik kan zomaar opeens ergens tussendoor fietsen, ook vandaag weer. Zometeen dus Dolly Parton, maar eerst Yves Berendsen, want je krijgt ze elke dag.
1: De beste Guilty Pleasures. Guilty Pleasure Party. Martijn.

En dan starten hier de Nijmeegse Vierdaagse. En deze was speciaal voor jou als je hem gaat lopen met of zonder bagage. Ook als je mensen gaat aanmoedigen langs de kant. Of bijvoorbeeld een lekker biertje opentrekt tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De Proclaimers en hun wandelbeuker. It Gonna Be 500 Miles in the Guilty Pleasure Party op Radio 10. En mocht je nou tijdens het lopen van de Vierdaagse blaarpleisters of een glaasje water nodig hebben, dan bel je toch gewoon ergens aan. Deze vrouw doet namelijk altijd open. Ze heet Anita Ward. Het liedje wat ze ooit zong was Ring My Bell. En je hoort haar nu in de Guilty Pleasure Party op Radio.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
4: Deze week bij DA, 1+1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Oranje fans op.

0: derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: Een duif voor het applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ja, wat is nou beter om de werkdag een beetje goed door te komen? Koffie of thee? Je hoort het zo meteen en ook de Pointer Sisters komen eraan. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen. Dat zijn er iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. Een plofkraak vannacht op een geldautomaat in het winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat tussen twee winkels in de muur. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een woonwinkel de pui eruit ligt en het plafond is ingestort, en dat een Bruna boekenhandel ernaast flink is beschadigd. Wie deze zomer vliegt met Air France, KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu uitziet staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami. En daar speelt Lionel Messi. Radio 10 weer, buien, sommige zelfs met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en dan stijgt de kans op regen. En dat allemaal bij 18 tot 20 graden.
4: Flitsmeister met 5 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-dorp, 13 minuten. A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel, een vertraging van 14 minuten. En de A65 Den Bosch richting Oosterwijk voor Kromvoort, vertraging daar 11 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
8: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
7: Dus, kom op, naar buiten.
8: Univé, daar plukt u de vruchten van.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live

Blijft toch een geinig liedje dit, hè? Fool's Garden met Lemon Tree en daarvoor de Pointer Sisters met I'm So Excited. 8:08 voor deze woensdag. Ja, 10 uur geweest, dat betekent koffie, bakkie nummer 2 voor mij. Heerlijk, zwart en dan uit de automaat met heerlijke bonen. Maar volgens wetenschappers zouden we toch moeten overstappen op een drankje uit dezelfde hoek. Thee is namelijk veel beter voor een langere werkdag, is gebleken uit onderzoek. Koffie zorgt inderdaad voor alertheid en een lekkere energieboost. Maar thee zorgt voor rust in het lichaam, waardoor je je langer kan concentreren. Dus overstappen van de Arabica naar de Earl Grey. Nou, ik moet er niet aan denken, maar goed. We geven de dag wel wat lekker kleur vandaag weer met de grootste hits aller tijden. Zometeen Fair Morrison voor je. She komt eraan. Maar eerst 50 Ways to Say Goodbye. Dit is Train op 10.

Wat een romantiek op deze woensdagmorgen. Van Morrison met Have I Told You Lately op Radio 10. Goed advies van Van. Er is onderzocht welke nationaliteiten het vaakst ik hou van jou zeggen. En daar komt Nederland niet zo goed uit. We eindigen namelijk helemaal onderaan. We zijn een van de minst verbale stelletjes van Europa. En welk land zeggen ze dan bijvoorbeeld ik hou van jou het vaakst? Bovenaan in de lijst staat het meest romantische land ooit, Italië.

alle info op radioteam.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
11: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
10: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het

Andrew Gold met Lonely Boy op Radio 10. Zeg, hoe gaat het vandaag met je? Gaat het oké, of kan je wel een boost gebruiken? Nou, als je die boost kan gebruiken, zon, zingen en frisse lucht. Lekker meezingen met live muziek. Frisse lucht opsnuiven. En het zonlicht wat erbij komt, dat kan stress verminderen, slaap- en immuunfuncties ondersteunen en sociale verbondenheid versterken, waardoor je meer energie krijgt. En dat kan allemaal voor je geregeld worden, want hier bij Radio 10 zit je goed. Je maakt namelijk de hele week kans op tickets van 10 voor Live on the Beach 3 september op het strand van Scheveningen, met optredens van Bluff en Guus Meeuwis. En wil je daar nou bij zijn?

0: Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Hallo Martijn.
0: Wat heb jij zo meteen voor de hele natie in petto om 11 uur?
1: Voor de hele natie in petto, als jij een vakantiebaantje zoekt wat echt heel goed betaalt, hoef je niet ver te reizen. Naar Utrecht moet je.
0: Oh, extra geld verdienen.
1: Heel veel extra geld.
0: Nico, altijd goede tips. Zometeen hoor je het om 11 uur. En tot het zover is de Golden Earring. En dit is Leo Sayer met Thunder in My Heart.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the Tribes.
12: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
18: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
23: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
22: Ja, voor maar €6,99.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
27: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
24: Fans van voordeel.
27: Aldi.
28: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
29: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
30: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Zometeen hoor je artiesten die hun muzikale helden Marvin Gaye en Jackie Wilson wilden eren en daarmee op nummer 1 stonden. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. GroenLinks PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland. Kortweg PRO. De Raad van State veegde de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Zij waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks PvdA nog wel eventjes de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is flink gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste 4 maanden 2,6 miljoen. Dat is 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de niet goedkope boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven. Hij nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. En die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. En als je nou graag wat meer zou willen verdienen in de zomer, let op, ik heb een hele goede tip voor je. Je moet er alleen wel je buschauffeurrijbewijs voor halen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft namelijk een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die verdienen namelijk flink meer geld voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, let op, dan verdienen ze zelfs 2 keer zoveel.
0: Ah, daar houden ze wel mee aan het lijntje dan. En binnen.
1: Buslijntje.
0: Ja. Slecht.
1: Ja, ik leg me fout. Goed, het radioteam weer buien. Sommigen met onweer. Tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat regen. En het is 18 tot 20 graden.
0: Dat was hem. Dat was hem. Volgende halte, dat zijn de vertragingen gemeld door Flitsmeister. Het zijn er 3. De eerste is onze dagelijks knuffelfile. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 14 minuten. A27 Gorkum-Utrecht voor Hagestein 5. En de A59 Zonzeel-Os voor Nieuwkuik. Een vertraging van 22 minuten.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
23: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
24: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
24: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

1609 kilometer. Dat klinkt natuurlijk helemaal niet catchy, dus Vanessa Carlton ging in dit geval voor de mijlen. Het waren 1000 stuks, 1000 miles, en daarvoor Michael McDonald met Sweet Freedom. Ja, kijk op de digitale klok, dan zie je ze weer branden. 4 verticale streepjes naast elkaar. Het is 11:11 en tijd voor 4 nummer 1 hits in 4x1. Met zometeen van die typische dingen die je steeds vaker ziet als de zon begint te schijnen. Maar eerst gasten die het belangrijk vonden om hun muzikale helden te eren. En die helden waren Marvin Gaye en Jackie Wilson. Zitten ook verwijzingen naar hun grootste hits in dit nummer. Zometeen hoor je What's Going On en ook Higher and Higher. En in 1985 stonden ze bovenaan in de hitlijsten. Het gaat om de Commodores. Dit is Night Shift, vandaag de eerste in 4x1 op jouw radio.

Ja, de nummer maakt toch iets los. Berichten van Harry, René en Ideke. Ach, wat lekker dit, Martijn. Gas op die lolly, Steppenwolf en Born to be Wild. Ja, en als de lucht blauw is en de zon schijnt, dan komen ze uit de winterslaap, de motorrijders. Momenteel staan er in Nederland bijna 1 miljoen motoren geregistreerd. En dan kan je toch ook jezelf afvragen, waarom zijn er nog files? Precies. Dus voor al die brandstofbeukers, helmhelden, cilinderrijders en besnoorde bestuurders hoorde je een nummer 1 in 1968 alweer. Steppenwolf en Born to be Wild was vandaag de tweede in 4 keer 1. Met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zo meteen een nummer 1 hit van Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. En dit is een nummer 1 uit 2011. En die is van Licky Lee.

0: Marco Borsato en De Meeste Dromen Zijn Bedrog was de laatste vandaag in 4x1.
1: Alles mag. Op woensdag.
0: Zometeen gaat het los over een half uurtje de lunch. De week gaat door midden met Jeroen Nieuwenhuizen in Alles Mag op Woensdag. En Jeroen heeft muziek nodig, liedjes die hij kan draaien. Hij heeft een lege playlist en hij legt het helemaal in jouw handen. Oh ja, je moet dus aan het werk. Nou, succes. Laat weten via de gratis app van Radio 10 welk liedje Jeroen zometeen na 12 kan draaien. Tractatie voor jezelf of misschien voor iemand anders. En je kan het inspreken of je kan het intypen. En dan hoor je misschien zometeen jouw muziek in.
2: Alles mag op 10.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Deze week bij DA 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrije vakanties.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuis in, mooi wonen.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Hola, collega.
22: Hey.
21: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
22: Mark?
21: En die prijzen.
22: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
21: Oh, ja.
23: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
24: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design.

0: netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Martijn Koopman.
6: Ja, kijk op de klok, nog maar een half uurtje. En dan begint de betere kant van de week met Jeroen Nieuwenhuizen. En tot het zover is Supertramp. En dit is Billy Ocean.

0: Op radio10.nl staat de top 4000, de lijst die altijd traditiegetrouw einde van het jaar hoort. En ik zit er even doorheen te bladeren voor wat leuke suggesties. Er staan echt leuke dingen, bijvoorbeeld dansen op de vulkaan van de dijk. Level 42 met Lessons in Love. Dolly Parton met Jolien, is ook leuk. The Lion Sleeps Tonight van Tightfit of Money for Nothing van de Dire Straits. Allemaal suggesties, maar er zijn er dus 4000 waarin je kunt kijken. En haal een van die nummers uit die top 4000 lijst en stuur die via de app van Radio 10. Spreek het in of typ het in en zie het als een aanvraag voor jezelf, maar ook voor een ander. En dan kan Jeroen het zo meteen afspelen in Alles Mag op woensdag. Het gaat dus om jouw favoriete muziek. Doe dat via de app van Radio 10. En de eerste zometeen na 12 uur, dat is de Bammerammer. Dat is een liedje met extra veel pit om de lunch mee te beginnen. En ook die kun je insturen via de gratis app van Radio 10. Voor Alles Mag op woensdag. Zometeen met jouw favoriete muziek. En dan weet je het, hè?
1: Dan wordt het.

In Ever David met Words hoorde je. Wil jij 3 september naar Live on the Beach in Scheveningen met onder andere Guus Meeuwis en Bluff? Hou dan Radio 10 aan. Hoor je de oproep van mijn collega Erik de Zwart? Stuur dan tickets en dan maak je kans op 2 tickets van 10 voor dat concert op het strand. En wellicht zometeen al bij Jeroen in Alles Mag op Woensdag, waar de week lekker doormidden gaat over een paar minuten. Michael Jackson, hoor je na Aretha Franklin. Dit is Respect. What you

0: vind je bij Bol.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Nog een paar seconden en dan breekt hij aan de betere helft van de week. De woensdagmiddag. Trap af met een uur lang alles mag. Maar eerst de nieuws. Hier is Nicolas Ruis.
20: Goedemiddag. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen en die moet dan binnen 2 weken beslissen. Maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat de naamswijziging van GroenLinks-PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen, is het gedachte erachter. Erben Wennemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en er bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is inmiddels weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water, een hele hoop inmiddels, wordt weggepompt. Radio 10 weer. Buiten ook heel veel buien en regen. In het noordoosten en oosten vooral. Daarna is het droog. Periode met zon bij 18 tot 20 graden. Maar vanavond gewoon overal weer lekker regen.
0: Lekker man. Lekker. Nou, er zijn er wat vertragingen. 7 in totaal. Dit is de top 3. En je raadt het nooit. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Maar weer eens 14 minuten. Waarom lezen we dit nog voor? Dat weet je nou toch wel. A59 Zonzeel-Os voor Vlijmen. 3 kwartier. En A76 Aken-Geleen voor Geleen. 28 minuten vertraging op dit moment.
21: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
24: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
25: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
24: Dus kom op, naar buiten.
25: Univé, daar plukt u de vruchten van.
26: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: En deze woensdagmiddag in de betere helft van de week gaan we beginnen met Sandra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb een foto van je binnengekregen.
1: Ja.
0: Een waarmeesterwerk.
1: Een waarmeester.
0: Ja, ja, ja. Ik moet alleen zeggen, aan de onderkant lijkt het een beetje of het beestje een aandoening heeft.
1: Ja, maar dat gaat helemaal goed komen, kan ik vertellen.
0: Oké. Ja. Voor alle duidelijkheid, iedereen zit een beetje van, waar gaat dit nou weer over? Je bent een poes aan het borduren van een foto eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dat is mijn hobby. Ja.
0: Is het ook jouw poes?
1: Nee. Het is van iemand anders.
0: Oh, ik wil zeggen, anders zit hij wel heel lang netjes stil, hè? Ja. Maar mijn dochter zou helemaal verliefd worden op wat je allemaal maakt. Want die is gek op Dikkie Dik. Nou, daar lijkt hij wel een beetje op.
1: Ja, zeker weten. Het is een rode, hè?
0: Ja, nou mooi. Veel succes er nog mee. En je moet nog wel even. Dus ik zou zeggen, stop er maar eens wat energie.

0: gaat het zijn?
1: Nou, ik ben niet zo'n hele grote eter. Dus ik eet altijd tussen de middag een zo grote volkoren beschuit. En dan doe ik lekker een plak kaas op. Mm. En een kop thee erbij.
0: Ja, wordt wel lastig mee fluiten met je bammerammer dan, hè, zometeen.
1: Zeker weten. Ja. Ik wacht er nog even mee erom.
0: Oké, gaan we doen?
1: Ik zou heel graag Anita Meijer willen horen met Why Tell Me Why.
2: Radio 10, bammerammer.

0: voor Alex. Ja, lekkere bammerammer ervoor. Why Tell Me Why, Anita Meijer voor Sandra. En goedemiddag. Dan is het alweer woensdag de 3e van juni. Dan heb je dit al meegekregen. Nederlanders roken steeds meer gesmokkelde of illegaal geproduceerde sigaretten.
1: Ja.
0: Inmiddels komt bijna 1 op de 4 gerookte sigaretten uit het zwarte circuit. Dat laat de branchevereniging voor tabaks speciaalzaken weten. Ja, die vinden dat natuurlijk niet leuk.
1: Nee, maar ik begrijp het wel. Het is natuurlijk niet goed. Maar een pakje Marlboro kostte geloof ik 13,50 voor een kleintje tegenwoordig, hè?
0: Ja, ja, dan zeggen de mensen, dan moet je maar ophouden ermee. Hè, dan stop je er toch lekker mee. Ja, ja, maar dan moeten wel de accijns weer ergens anders vandaan gehaald worden, hè, die belastingen.
1: Dus ja,
0: dan worden andere dingen weer duurder.
1: Hè. Alles?
0: Hè? Wat?
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, het komt inderdaad door de accijns. De illegale sigaretten zijn een stukje goedkoper natuurlijk, hè. Maar goed.
1: Even slecht. Dat wel.
0: En over de grens heen, dat scheelt ook nogal een duit. De politie in New York, ook wel de NYPD, staat voor een raadsel. Al wekenlang kruipen groepjes mannen in en uit het rioolstelsel, maar niemand weet waarom en ook niet wie de mannen zijn. De groep wordt wel regelmatig gespot, maar verdwijnen al snel weer. Het betreden van het riool is overigens ten strengste verboden.
1: Hoe zien ze eruit dan?
0: Ja, dat weet ik niet, maar er waren wel een paar namen genoemd.
1: Ja.
0: Leonardo, Donatello, Raphaël en Michelangelo.
1: En Splinter, die zat er ook bij.
0: Nou, dan volgt een belangrijke dienstmededeling. Morgen is het donderdag, de dag van de Alpe d'Huez. We halen geld op voor onderzoek naar kanker. Heel veel mensen gaan natuurlijk die berg beklimmen. Daarom is het morgen alles mag voor een mooi bedrag. We doen dit ook gewoon, maar ook 's morgens, waar normaal de Guilty Pleasure Party is bij Martijn, van 9 tot 10 is het ook alles mag voor een mooi bedrag. Dat betekent dat je je plaatje wel draaien, maar dan moet je wel wat doneren natuurlijk voor dat goede doel. Dus heb je daar ideeën over, dan kun je natuurlijk gewoon morgen lekker meedoen. En misschien nog wel eens even nadenken. Kijk eens in de Top 4000 bijvoorbeeld wat een leuke plaat is om aan te vragen. Er staan heel veel geinige dingetjes in natuurlijk, die je misschien niet al te vaak hoort op de radio, maar het zijn allemaal knijters. En als je niet kan wachten tot morgen, of je wil vast even proefdraaien met je plaatje, dat kan natuurlijk ook. Dan ben je nu ook van harte welkom. Sowieso heb je de app nodig van Radio 10. Zet dat ding vandaag op je telefoon, dan kun je morgen meedoen. Nu is het
2: alles mag op woensdag.
0: En tijd voor de niezen.
3: Goedemiddag. Zouden jullie een liedje willen draaien van Sotheby Hawkins met Damn I Wish I Was Your Lover? Ik vind het een heel leuk liedje. En nou ja, om zo de middag mee te beginnen hier op het werk en op kantoor. Fantastisch, als jullie dat zouden willen doen.
0: Ja, leuk, dat ga ik zo even voor je doen.
4: In 1981 had je in Oostenrijk weer Johan Hulzel, oftewel Falco, met Der Commissar. Dat vond ik altijd een hele goeie. Dat lijkt me wel een leuke bammerammer.
0: Oké, John, doen we die even lekker voor je.

0: Ja, Denise, dat zijn ze, hè? De juweeltjes die je echt vergeten was. En in één keer zijn ze weer terug op de radio. Sophie B. Hawkins en Damn, I Wish I Was Your Lover. Hier op Radio 10 in het fijne onderdeel dat heet...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op woensdag.
0: Ja, dat mag zeker. Wat gaan we daaraan draaien, Rob?
2: Hallo jongen, met Rob. Ik zou graag Young MC willen aanvragen. Met Pasta Move.
0: Leuk.
2: Dankjewel.
0: Jo, doen we zo.
3: Hoi, hoi, alles mag. Alle jongens op het strand, hard aan het werk. Wil ik een plaatje voor aanvragen?
0: Ja.
3: Dolce Vita.
0: Oh.

natuurlijk niet echt een lekkere dag om op strand te werken. In principe is de temperatuur nog wel goed, maar er kan nog wel lekkere plans bij komen, zeker aan de kust. Maar hopelijk is dat op 3 september anders, hè? Want dan is het live on the beach. Houd in de gaten, hoor je de oproep, dan stuur zo snel mogelijk het woord tickets en wie weet ben je erbij als bluff optreedt met Guus Meeuwis en al die andere vrienden van ze die altijd leven langskomen.

0: alle info op radio10.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
12: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
13: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
12: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan €8.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt...

0: feit. Die kwam van Danny, hè? Tot Danny.
1: Hoi Jeroen, voor mij graag Lakeside met Fantastic Voyage.
0: Ja, ik heb het goed begrepen, mooi zo. En de vorige voorop, Bust the Move, Young MC in the mix. Ja, zo gaan we hier tekeer, jongens. Nou, niet lang meer. Nog een dik kwartier en is het alweer voorbij. En deze editie van... En wat wil je nog eens horen? Wees er snel bij. Ik zoek nog een lekkere uitsmijter. Dus misschien is dat wat voor jou. Hey, Michel.
2: Hey, Jeroen. Michel hier.
0: Ja.
2: Wat dacht je van Midnight Blue van Lou Gramm?
0: Nou.
2: Nou, die is toch heerlijk voor Alles Mag op woensdag.
0: Ja, dat dacht ik wel, Michel.

0: Met de kus van Joris.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Hey Melanie, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Was het wat?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja, het was heel leuk.
0: En nou moet je gaan bieden natuurlijk.
2: Ja, we gaan ons best doen.
0: Oh jee, is dat met gesloten envelop een bedrag noemen en dan, dan maar kijken of je het krijgt?
2: Ja, er waren meer mensen, dus ik ga straks een mailtje sturen en dan gaan we het zien.
0: Nou, spannend. Spannende tijd. En wanneer weet je het dan, of je het hebt of niet?
2: Ik hoop deze week.
0: Nou, dat zou gaaf zijn zeg, want dan kun je gaan verhuizen naar je nieuwe woning. Ja. Och, en dan moet je natuurlijk weer gaan klussen en zo. En dan zal de overdracht toch wel snel zijn. Ook neem ik aan, hè. Dat toch nog wel deze zomer verhuizen dan, of niet?
2: Ja, dat wel. Ja, dat is best wel snel. Dat is wel fijn.
0: Dan heb je ook wel zin in een verzetje. De 3e september.
2: Ja, dat lijkt me heel leuk.
0: Even die kop op wat anders zetten. Want nou, het geklust ben je er wel klaar mee, denk ik. En dan kan je een beetje zingen bijvoorbeeld. Zou je dat leuk vinden? Ja, gewoon lekker. Stad van Scheveningen. Ja. Mooi. Maar dan ga je het regelen dat er iemand met je meegaat. Gefeliciteerd.
2: Heel leuk, echt heel leuk.
0: Ja, je stuurt de tickets via de app voor Radio 10. Als je de uitzending komt, dan weet je het en dan val je de prijs. Je krijgt van ons kaarten voor het strandconcert Live on the Beach. En dat is Guus Meeuwis en Bluff en vrienden natuurlijk. 3 september op het strand van Scheveningen ben je erbij.
2: Nou, heerlijk. Ik kijk ernaar uit.
0: Heel veel plezier en succes met die woning. Ik hoop dat het gaat lukken voor je.
2: Dankjewel.
0: Oké, Melanie, doei doei. Dit is Radio 10. Nog heel even, een paar minuten nog in... Ja, en alles mag voor een mooi bedrag doen we dus morgen. Vergeet het niet, om 9 uur al. Vraag je plaat dan aan en doneer.
3: Goedemiddag, Jeroen. Ik zou graag van Mart Hoogkamer... Bacardi Lemon willen aanvragen.
0: Ik ga zwemmen.
3: Lekker knallen. Doei.
0: Ja, leuk. Die doen we zo meteen nog even als afsluiting. Maar eerst voor Danielle. Ingrid, tu es voor toe.

0: Hey, die laatste die was van mij, hè?
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Find your joy met de last-minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
6: extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
15: €6,49. Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Radio 10.
0: Zometeen nog een uurtje Jeroen Afternoon. Daarin de top 4000 quiz onder andere. En we gaan dikke 10 uitdelen. Hou hem lekker hier. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruis.
19: Goedemorgen, goedemiddag is het. Als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken. En daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren, dat wel. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. Buitenlandminister Berendsen hoopt dat een deel van het personeel van de Nederlandse ambassade in Iran snel terug kan naar Teheran. Vanwege de oorlog gingen ze begin maart naar Baku in Azerbeidzjan. Met de terugkeer volgt Nederland andere Europese landen zoals Spanje en Zwitserland, zei Berendsen in een kamerdebat. Voor een dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken watertaxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. En Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In de vacature uit 2024 stond dat een man of vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. En dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. Redactie weer in het noordoosten en oosten komen nog buien voor. Daarna droog, een periode met een beetje zon bij 18 tot 20 graden. Maar vanavond, dan gaat het overal weer regenen.
0: Oké, dankjewel. Dan zijn er 7 vertragingen. Je krijgt op de ongebruikelijke plekken. Die Duitsland dingen, die weet je nou wel. A1 Amsterdam Apeldoorn voor Barneveld 14 minuten. Dan de A15 Gorkum Nijmegen voor Deil een kwartier. A27 Breda Gorkum voor Nieuwedijk 6 minuten. A59, dat is een lange. Zonzeel Os voor Nieuwkuik 33. En de andere kant op 9 minuten op diezelfde A59.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
24: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: Dat was Bluff. En dichterbij dan ooit. En het leuke is, je krijgt meteen tickets in de airbox. Zo werkt het niet, mensen. Nee, als je erbij wil zijn 3 september op het strand van Scheveningen, waar Bluff dan live speelt met Guus Meeuwis, dan moet je even de oproep in de gaten houden. Dan hoor je vanzelf Erik vanzelf een keer roepen van, joh, app nu het woord tickets, bla bla bla. Gaat wel even duren, dat kan ik ook eerlijk bij zeggen, want we hebben een half uur geleden die kaarten weggegeven. Dus dat zou wat snel zijn om het meteen weer te doen, maar misschien bij het winnen. Bij ons is er wat anders aan de hand namelijk.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, er valt ook alweer wat te winnen natuurlijk. 4 prijzen in totaal, we gaan van achter naar voren. We hebben de DHB Plus Radio, als je alles goed hebt. Dan hebben we daarvoor nog de Bamarama Broodtrommel. We hebben een Radio 10 pet. En de Radio 10...
2: Zonnebril.
0: Zonnebril. je hoort het, dit wil je winnen. Ja.
2: Het is een mooi ding hoor.
0: Ja, zeker een mooi ding. En ik kan er ook op zitten. Heb ik ook geprobeerd van het weekend. Ik kan gewoon op zitten.
2: En?
0: Kan op elke bril natuurlijk.
2: Ik wou net zeggen.
0: Maar deze doet het nog van.
2: Top ding. Zonnebril.
0: Oké, wil je hem winnen? Let dan op. Je krijgt zo'n oefenvraag. Beantwoord die even via de app van Radio 10. Dan weet ik dat je mee wil spelen en dat je het ook een beetje kan. En dan over ongeveer, pak een beet, gewoon wegleggen neer zo'n 7 minuten. Dan gaan we spelen hier op de radio voor het Echi. Het is woensdagmiddag natuurlijk, hè. Leukste dag van de week breekt aan. Hè. De leukste helft van de week eigenlijk, zo zeggen we het altijd. Hè. Wie staat er in de top 4000 met Glory Days? Wat zijn een beetje de Glory Days van de week, ja. Heb je een idee? Dan stuur zo snel mogelijk dat antwoord via de app van Radio 10... en speel zometeen mee naar Barry onder andere.
3: We got it together, didn't we?

0: Lost Boy, og der beder jeg auktionarier.
1: De top 4000 quiz.
0: Hey Brigitte.
2: Hallo,
0: zeg het goed eigenlijk, want Brigitte kan, Brigitte.
2: Nee, je zei het gelijk goed, Brigitte.
0: Okay, Brigitte, oké. Okay. Zeg, disco is je ding.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja.
2: Lekker de dansvloer op feestjes.
0: Leuk hoor.
2: Ja.
0: En er zijn heel veel soorten disco natuurlijk te noemen. Wat vind je nou eens leuke muziek uit die tijd?
2: Ja, Bee Gees, Tavares, alles van Saturday Night Fever films, Whitney Houston.
0: Nou, ja. Daar gaat jouw spiegelbolletje wel van glimmen, hè?
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wie staat er in de top 4000 met Glory Days?
2: Ja, Bruce Springsteen.
0: De boss, Bruce Springsteen,
2: ja,
0: zeker, ja. Dat was niet zo moeilijk, hè?
2: Nee.
0: Hey Brigitte, als je nou alle vier de vragen goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar hoeveel dingen je wel wist te beantwoorden op een juiste manier. En zoveel prijzen krijg je dan ook, zo simpel werkt dit spelletje.
2: Nou, ik vind het
0: eigenlijk
2: spannend.
0: Zo dat je nooit met lege handen eindigt. Dat is misschien één keer gebeurd in de afgelopen jaren, dat is veel. Maar in principe heb je altijd wel iets goed. Dus dat vind ik wel zo leuk.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, dan gaan we eens even kijken. Hebben we hier...
1: Vraag 1.
0: Ja, vandaag wereldfietsdag. Fiets. Lekker fietsen. Hou je van fietsen?
2: Ja. Nee, helemaal niet.
0: Ik ook niet.
2: Nee.
0: In de lijst vinden we het nummer opfietsen. En nou opfietsen! Van wie is dat? Weet je dat toevallig?
2: Wat zeg je nou? Van wie opfietsen? Nee, nog
0: is het A van Skik, B van de Kast of C van Dikhout?
2: Nou, doe maar B.
0: De Kast, zeg jij.
2: Ja. Dus, nee, wacht even. Nee.
0: Nee, ja. Ja.
2: Nee. Nee,
0: is
2: niet
0: gegeven.
2: Zegt, denk ik nee.
0: Nee, nee.
2: Ja. Nee, het gaat ook lekker zo.
0: Ja, nou ja, die heb je dus niet. Het was de, ja, het was niet de Kast, het was Skik.
2: Oké, nou, dat weet ik voor de volgende keer.
0: Met Daniel Loos, hè? Ja.
2: Ja.
1: Vraag 2.
0: Vandaag de 75, zeg dat goed? Er staan precies voor cursor daar. Nee, het is de 76e verjaardag van Denise Williams. Had liever 75 gehad, denk ik. Maar goed, staat in de lijst met Too Much, Too Little, Too Late, Free ook nog. En schreef nog een heel bekend nummer, deze Denise Williams. Is dat A, Happy, B, Let Me Entertain You, of C, Let's Hear It For The Boys?
2: C, Let's Hear It For The Boys.
0: Ja! Handjes op elkaar voor de jongens.
2: Ik heb haar gezien bij de Ladies of Soul.
0: Oh, ja. Dat is een indruk
2: ook
0: geweest.
2: Ja.
0: Dat heb ik nooit meer vergeten. Nee, nou, hartstikke goed.
1: Vraag 3.
0: Krijg je van ons een intro te horen? Ik wil even weten van je, hoe heet dit nummertje? Het is een lekker lang intro, maar als je het al weet, mag je het zeggen.
2: Jesus, He Knows Me van Phil Collins of Genesis of zoiets?
0: Ja, of zoiets. Of zoiets.
2: Ja?
0: Helemaal goed. Nou, dat is ook lekker.
2: Die kwam van ver, hoor. Die kwam van ver.
0: Ja, maar je had hem wel. Nou, dan gaan we dus door voor de derde prijs, hè. Want je bedoel, je kan er nog eentje pakken. Dan heb je drie prijzen in totaal. Dus luister goed naar Nicola Ruijs.
3: Ja, wij gaan het ook even over prijzen hebben. Maar een prijs die je liever niet zou willen winnen. Consumentenorganisatie Foodwatch heeft de winnaar van het Gouden Windei bekendgemaakt. Dat is dus de prijs van de organisatie voor het meest misleidende voedselproduct uit de supermarkt. Genomineerd waren onder meer Café Cheddar Saus, zat maar 1% cheddar in. Of Milka vanwege de kleinere repen voor meer geld. De zogeheten krimpflatie is dat.
0: Dat was echt dat ik dacht, heb ik nou mijn bril niet op? Of wat is dit? Wat een klein reepje is dit geworden?
3: Ja, het kost nog steeds hetzelfde. Of welke ook mooi is, Protein Tonijnmoot van John West. Daar wordt dan gepresenteerd als iets heel bijzonders. Want er zit allemaal eiwit in.
0: Ja, maar dat schrijven ze overal op tegenwoordig.
3: En in tonijn zit het van nature al. Dus
0: kijk, was aan de keuringsdienst van waren over, over proteïne. Dat is echt, dat slaat helemaal nergens op.
3: Ja, precies.
2: Ik ben benieuwd welk liedje hierover komt.
3: Nou, we zijn
0: dat was heel subtiel, Brigitte. Zo van, jongens, zou je klasse stellen vraag.
3: Ik ga gewoon nog even door. Want de winnaars, dat willen we natuurlijk weten, waren drie producenten van vruchtendrankjes. Van de boom, siroop, peer. Innocent Citrus Shield. En de beste iced tea, persik van de Dirk. Op de verpakking staat namelijk groot met echt fruit. En op zijn hoogst zit er 0,6% echt fruit in. Dus.
0: Oh, zo, met echt fruit dan dus.
3: Het klopt wel, maar het is net niet helemaal wat je verwacht.
0: Goed.
3: Stiekem leugenaars.
0: Nou, over leugenaars gesproken. We hebben er ook eentje in de top 4000. She's a liar.
2: Oh, ja. De Dolly Dots.
0: Nou, dat had je sneller dan ik de vraag had gesteld.
2: Hey,
0: lekker bezig. Lekker bezig. Je liet je niet afleiden door het lange verhaal, hè?
2: De inleiding was zo lang, ik denk ik hou het antwoord kort.
0: Ja, nou, helemaal goed. Dat is zo'n subtiele hint.
3: Zonnebril.
2: Nou,
0: zonnebril, pet en broodrommel. Dag. Geintje.
2: Niks.
0: Doei.
2: Doeg.

0: deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
6: Zo geregeld, 123inkt.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Klauwpillo's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op klauwpillow.com.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: persoon die al de hele tijd in je hoofd en in je hart zit, eens een keertje te benoemen. En eens een keertje op dat podium te zetten. En ook de reden erbij te geven waarom dat dan is. Je hebt vast wel iemand in je omgeving waarvan jij denkt, ja, Jeroen, je begint er nou over, maar dat is die persoon. Dan zet je nu die naam in een appje. En dan zet je de reden erbij waarom die persoon eventjes genoemd moet worden. En je eigen naam. En dat stuur je lekker via de gratis app van Radio 10 naar me toe. Dan kan ik het zo meteen voor je uitzenden. En als je het helemaal af wil maken, dat vind ik altijd het leukst, dan pak je zelf de microfoon die in onze app zit en dan spreek je het gewoon even in. Enthousiast, kort en bondig, maar wel met recht uit het hart zo. De juiste emoties.
1: Ja.
0: Hè? Meer vraag ik toch niet?
1: Nee, het is echt helemaal niet zoveel.
0: Nee. Dat geldt ook voor jou, Nico.
1: Moet ik dat ook recht uit het hart doen?
0: Ja.
1: Met emoties?
0: Ja.
1: Nou ja, oké. Okay. Zal ik proberen. Nee, even zonder gekheid te weten natuurlijk. Morgen is de 19e editie van de Alpe d'Huez. Dus ook ons station doet daar heel erg veel aan.
0: Ja, zeker.
1: Een hoop geld ingezameld. Mensen van ons station gaan ook die berg op. Ik noem een Vrouwtje, ik noem een Hannelore. Dat doen ze samen met 6035 andere deelnemers. En toen dacht ik, nou, die wil ik een beetje in het zonnetje zetten. Niet voordat ik verteld heb wat nou ook alweer die beklimming is. 21 bochten, 14,5 kilometer lang. Het hoogteverschil tussen start en finish is 1100 meter... en de gemiddelde stijging, gemiddeld, hè, is 7,9%. Ik kan je zeggen, dat is echt wel stijl. Dat is wel heel fijn als je daar een beetje voor getraind hebt.
0: Is dat in de buurt van een gemiddelde trap die je neemt in het gebouw?
1: Ongeveer, maar dit is...
0: Of is dat te stijl? Dat
1: ja, is, weet je wat het is? Hij gaat niet 7,9 in één rechte lijn omhoog. Hè. Het gaat even heel stijl, dan even minder, dan weer heel stijl. Dus het is echt wel een hele zware beklimming. Extra veel respect voor de mensen die het doen. Maar toen dacht ik, nou, ik ga iemand, gewoon twee mensen in het bijzonder een dikke 10 geven. Toen dacht ik, de oudste deelnemer en de jongste. De jongste, dat is Julia Achterhorst. Die is 7 jaar oud. 7. En die gaat de berg opwandelen. Doet ze morgen. En de alleroudste, die komt ze ook tegen. Dat is Riet. Riet de Barse van maar liefst 81 jaar uit Drunen. En die gaat hem ook oplopen. Ja, dan denk ik voor iedereen hoor. Heel veel respect in een dikke 10. Maar voor deze twee, net een stukje meer.
0: Zeker. Nou goed, ze zullen wel druk zijn natuurlijk nog met die voorbereiding.
1: Denk maar het wel.
0: Mocht het kunnen, Riet en Julia. Jullie zijn van harte welkom op het podium zo meteen hier om een dikke 10 opgespeld te krijgen. Wie moet er nog meer eentje ontvangen? Pak nu die app en tik dat bericht of spreek het even in en stuur het zo snel mogelijk. Dan kunnen we straks eventjes uitzenden. Dat doen we dan na Simply Red. Stars komt eraan en deze is van de Michael Zegger Band. Let's all chant op 10.

0: John een dikke 10 geven omdat hij vandaag jarig is. Nou, John, kijk eens even. Er wordt even een taartje gesneden en we toeteren. Alsjeblieft. Anouk van 8 jaar oud zegt: ik geef een 10 aan mama omdat ze de liefste is en altijd voor iedereen zorgt. En dan Jeroen: ik wil mijn vrouw Tamara eens even gigantisch in het zonnetje zetten. Ze is een absolute bikkel. Ze heeft gisteren voor de tweede keer in 4 jaar tijd een nieuwe knieprothese aan dezelfde knie gekregen. En ze blijft zo positief. Ze is een echte vechter. Tamara, met trots op je. Je krijgt van mij een dikke 10.
1: Topper.
0: En Sam zegt: mijn 10 is voor Davy. Vandaag voor het eerst zijn eigen lunch heeft meegenomen. Dat is knap, hè? Dat is even wennen. En jarenlang frikandellenbroodjes halen bij de bakker.
1: Een dikke 10 voor jou.
0: Alsjeblieft, man. En dan heb je Peter.
2: Ik wil mijn vrouw Jacqueline een dikke 10 geven, omdat ze altijd voor me klaar staat.
0: Nou, kijk bij deze. En dan hadden we natuurlijk Julia nog en Riet, die morgen meegelopen met 17:30. Die had Nico aangedragen. Dus het is

0: Alsjeblieft.
1: Die is lekker, hè? Die pak je toch even mee, zo. Aan het einde van Jeroen Afternoon. Aan het begin van de rest van de middag, want om 4 uur hebben we Gijs. En het Diergaarde komt eraan. Ik zeg het nog maar een keer. De kans is dat je de oproep hoort van Erik. En dan kun je erbij zijn.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
19: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo. Nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1+1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks. 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
22: vakantie!
21: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: BMW rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
24: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
23: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
25: En na de lunch gaan we er weer even tegenaan. Of zullen we eerst even rekken en strekken met Kylie Minogue zo dadelijk? Na het nieuws van 2 uur... met Nicola Ruis.
26: Een goedemiddag. Een medewerker van het Radboud UMC... wordt de komende tijd vaker getest op het Hanta-virus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. De Iraanse revolutionaire garde claimt de jongste aanvallen met raketten en drones op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De garde noemt het een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op onder meer een Iraanse verkeerstoren. En die volgde weer op eerdere Iraanse aanvallen. Er dreigt een flinke schade aan het historische stoomschip Rotterdam. De Maashaven slipt dicht, waardoor het schip 2 keer per dag in de grond vast komt te zitten. De gemeente zegt dat er snel moet worden gebaggerd, maar ook dat dat een lastige en dure klus is. Er wordt gekeken of er geld voor kan worden gevonden. En terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland en dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper, bekend ook onder zijn eigen naam, Kanye West, is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden dan ook gecanceld. Radio 10 weer in het noordoosten en oosten komen nog buien voor. Later op de dag wordt het overwegend droog. En zelfs periode met zon bij 18 tot 20 graden. Maar vanavond gewoon weer overal regen.
25: De files, 6 in totaal en dit zijn de 3 langste. A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld door pech onderweg 1 kwartier. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Duitse grens 13 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen eveneens voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Me Knowing You. En in Groot-Brittannië kennen ze dat als titel van een Engels tv-programma van de Britse komiek Steve Coogan. En die programmanaam Knowing Me Knowing You was ook echt geïnspireerd op deze ABBA-hit. Maar je kan zowat van alle ABBA-titels wel een tv-programma, film of een musical stuk maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een quiz met als titel Does Your Mother Know? Of een danstalentenshow die Dancing Queen heet? En dit zijn de uren van lang leven, de grootste hits aller tijden. Niet gebaseerd op een ABBA-hit, maar wel op de grootste hits aller tijden van Radio 10. Goedemiddag, ik ben Edwin met Soul Survivor na Pharrell Williams. Maar eerst is er goed nieuws voor de komende zomervakanties. Want Air France, KLM en Transavia zullen deze zomer al hun klanten gaan vervoeren. Het vliegschema kan deze zomer gewoon uitgevoerd worden, ondanks eerdere zorgen die er waren over brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten.

Maar met Burning Heart vinden ze zelf ook leuk om een keer wat anders te mogen spelen. Morgen is het zover, de grote dag, Alduzest 2026. Radio 10 is er de hele dag bij om de duizenden deelnemers te steunen en om verslag te doen van het evenement, waarmee geld opgehaald wordt voor kankeronderzoek natuurlijk. Met de crew van de Radio 10 ochtendshow, Corden, Vrouwtje, Hannelore en Jan-Paul en Gijs natuurlijk met de hele middagcrew. Hij is op dit moment al de klim naar boven aan het maken. En als het goed is, hoor je hem vanmiddag om 4 uur met Gijs op 10 vanaf de berg in de Franse Alpen. De Alpe d'Huez hierbij.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij gebruikt energie,

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikje anders doet.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
3: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
2: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

It ain't no country club either.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
12: De vriendelijke specialist. DA.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
15: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele was

0: aan het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Oranje fans op.

0: nieuws van 3 uur van Peter van Oudheusden.
1: Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al 1 week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten vallen een paar buien. In de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18.
0: En tot zover. Kijken wij nog even naar de files. Dat zijn er in totaal 8 op dit moment. De 3 langste vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. 8 minuten vertraging daar. A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. Een kwartiertje. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum staat een vrachtwagen die pech heeft. En daardoor ben je 18 minuten langer onderweg.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Fribbelen heeft geen zin en verstoppen ook niet. Rhythm is gonna get you. Dat was Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine bij Radio 10. En zie jij het wel zitten om mee te zingen met de hits van Guus Meeuwis en Bluff tijdens een

0: Alle info op radio10.nl.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
3: GWC!
1: 11!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Edwin Diergaarden.
7: Een vulmiddel zorgde voor de eerste grote hit van deze Nederlandse band. Je hoort het verhaal zo in

0: De doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is begin jaren 80. In Tilburg speelt een nieuwe band op kleine podia en in buurthuizen. Ze zijn net begonnen en hebben daardoor nog maar weinig liedjes, waardoor er tijdens optredens extra minuten gevuld moeten worden. Dus schrijft de toetsenist een lang nummer om wat tijd te rekken. Een lied over een meisje op een bank. Gewoon als extra nummer voor de setlist. Dat lied komt ook te staan op de debuutplaat van de band. En ineens gebeurt er iets waar niemand rekening mee hield. Binnen enkele weken staat het nummer al op nummer 1 in Nederland. En daar stopt het niet. Het nummer krijgt een Engelstalige versie en de band trekt vervolgens door Europa. Wereldwijd worden miljoenen exemplaren verkocht, doordat het in meerdere talen verschijnt. Niet slecht voor een liedje dat eigenlijk bedoeld was als tijdvulling. Het liedje heet Suzanne en is van VOF De Kunst.
1: De doorbraak.

0: Voor het geval je last hebt van de woensdagmiddagdeel, dat kan natuurlijk rond de tijd. Het is 12 voor 4. Cheap Trick. En now want you to want me. We gaan naar Frankrijk. Om precies te zijn. Ja. De Alpe d'Huez voor de Alpe d'Huez. Ja. Gijs Staverman, hallo.
1: Nou, goedemiddag Edwin. Ja, wat leuk dat we even een live verbinding hebben vanuit Frankrijk. Je hebt helemaal gelijk. We staan hier bij de finish van de Alpe d'Huez die morgen gaat beginnen. Het is vandaag de Alpe d'Huez. Dat is al een zusje als het ware. En er zijn al heel veel mensen zijn er omhoog gegaan. Er verandert niet zoveel aan de middagshow, maar wij zijn er gewoon. Maar dan vanuit Frankrijk. En we gaan straks even praten met Michael Bogert. Die komt hier in de studio. En Paul is de man die waar wij toch een enorme donatie voor hebben gedaan. Het is over een ton geworden voor Team Divet. De vrouw die hij is verloren aan die vreselijke ziekte. En die hebben wij straks ook even in de middagshow. En daarnaast hebben we natuurlijk top 4000 in 40 seconden. En we hebben cabaret en we hebben zoveel muziek vanuit Frankrijk. Nou, je kan het je bijna niet voorstellen.
2: Maar heel veel gezelligheid natuurlijk. En ondanks het feit dat je in Frankrijk zit, zit je zometeen toch ook weer op de achterbank bij mensen in de auto. Ik vind het knap.
1: En we zitten ook weer op de achterbank, absoluut.
2: Wat goed van je. Veel plezier zometeen. En ook succes morgen wat mij betreft alvast tijdens de Alpe d'Huez. Radio 10 is er de hele dag bij. Het begint al morgens bij de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. En dat gaat door tot laat in de avond.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
21: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's. Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ja, goedemiddag. Over 1 minuut is het exact 4 uur. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voordat ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt sowieso volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar hun huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Komt doordat er bij warm en droog weer meer pollen zijn. En nu het is gaan regenen, verdwijnen die. En we zijn dus met de middagshow van Radio 10, Gijs op 10 in Frankrijk bij Alpe d'Huez. Ook weerman Marco Verhoef is er, die fietst mee en doet ook vrijwilligerswerk. Dus ik kon hem meteen even vragen wat voor weer het morgen wordt op de Alpe d'Huez.
8: De start en de ochtenddeel, dat gaat wel droog verlopen. Misschien nog wat zon. Maar in de middag, zo ergens tussen 1 en 2, begint de kans op regen toch heel snel toe te nemen. En dan wordt het uiteindelijk waarschijnlijk een hele natte boel in de loop van de middag en in de avond.
7: Ja, in de middag, ja, erg nat dus. Er wordt uitkijken geblazen, ook voor hemzelf. Dus hij gaat fietsen zolang het kan.
8: Klimmen in de regen, nou ja, oké, is niet leuk, maar het kan. Maar afdalen in de regen, dat is toch echt wel een linker business. En ik geloof niet dat ik daar mijn leven voor in de waagschaal zou willen stellen.
7: Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar goed, vandaag is het wel een mooie zonnige dag.
6: Zeker.
7: Dus ja, de vrijwilligers die vandaag al de Alp op en af gingen, die bleven in elk geval droog. En in het attractiepark De Waarbeek in Hengelo hebben ze last gehad van een stroomstoring. Die kwam door slakken. Ja, die glibberige beesten vonden hun weg naar een elektriciteitskast en veroorzaakten daar kortsluiting. De stroom in Hengelo viel uit, attracties kwamen stil te liggen. Inmiddels is een deel van het probleem opgelost en draaien sommige attracties wel weer.
6: Ja. Maar het duurt natuurlijk wat langer, hè, want het zijn slakken. Dus dat snap ik natuurlijk wel.
7: Dat je die weg hebt, ben je dag verder natuurlijk. Dat is ook weer waar.
6: Ja.
7: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht trekt de regen over Nederland. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen dan vallen er stevige buien, misschien met onweer. In de middag komt soms de zon even tevoorschijn en dan wordt het maximaal.

0: Weet ik niet, dat weet Robin van der Gie wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, er staan al 50 files, goed voor 285 kilometer totaal. Op de A2 Maastricht-Eindhoven sta je 3 kwartier stil tussen Budel en knooppunt Leenderheide door een ongeluk. Op de A7 een half uur vertraging door een ongeluk tussen Zaandam en Weidewormer. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen sta je een half uur vast door een ongeluk tussen Venrijn-Noord en Boksmeer.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Ondanks dat we in Frankrijk zitten, zitten we gewoon wel lekker bij je op de achterbank. En we blijven deze hele file, blijven we gewoon aanwezig met straks die Imagine Dragons. Ik heb ook George Michael voor je uitgezocht. En we hebben cabaret van Joep van het Hek. En dat gaat natuurlijk over Frankrijk.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: Milan.
1: 17
0: jaar, Milan Sodimaggio Staverman. Hij is vandaag 14 zijn verjaardag. Hij is 3 juni is hij geboren. 17 jaar geleden. Dat was, moet ik even nadenken.
1: Wat een toeval.
0: Ja, anders had ik me vergist nog gewoon. Ja. Goed, nou, wees welkom bij Gijs op 10, rechtstreeks vanuit Frankrijk. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met de hele middagploeg.
2: Hallo!
0: Zitten wij gewoon lekker hier in een prachtige omgeving. En het is hier ongelooflijk zonnig. We kunnen de bergen zien. We zien ook dat er ook nog wat sneeuw is gevallen op de grote bergen. Ja, we zijn hier natuurlijk voor
3: Radio 10 vanaf Alpe d'Huez.
0: En we zitten hier in een prachtige glazen studio. Vroeg mij af, wat doet mij dat toch in hemelsnaam aan denken? Maar

0: Alpe d'Huez, of we noemen het natuurlijk de Alpe d'Huez. En we zijn er al ruim een maand mee bezig. En dat heeft natuurlijk met alle donaties te maken. En doneren kan nog steeds. Dat kan via radio10.nl/doneer. En het wordt echt een prachtige dag in Frankrijk. Maar goed dat onze reisdag gisteren goed is gegaan. Want in Frankrijk, ja, kan het ook zomaar misgaan.
1: We zaten mijn moeder al klaar in de auto. Echt 's morgens heel vroeg. En mijn broer en ik zaten ook al klaar. Maar mijn vader die ging dan staan ouwe hoeren met de buren. Over de te nemen route. Hoe gaan jullie, Herman? Via de periferiek? Ik zal wel moeten, jongens. Dan mag je wel weg, Herman. Dan mag je wel weg. Dat is dus een woord wat ik absoluut niet meer kan horen. Het woord periferiek. De onneembare ringweg rond Parijs. Een oom van mij had ooit 10 dagen in de file gestaan. Op de periferiek. Een man bij mijn vader op de zaak had ooit de verkeerde afslag genomen. Nooit meer wat van gehoord.

0: meen dat ik dat wel eens een keertje heb uitgelegd. Er was een jongen ooit in deze clip bij Blondie. En die had dan een telefoonsnoer. Dat was zo'n gewikkeld snoer. En daar gaf hij dan zo'n zet aan. En dan leek het net alsof dat het geluidje was wat je dan hoorde in die plaat. Tenminste, dat heeft mijn broer mij toen een keer uitgelegd, Remco. En toen heb ik, wat ik nooit heb uitgelegd, dat ik het zelf wel eens een keertje geprobeerd heb.
1: En laat me raden.
0: En nou, je hoorde al helemaal niks. Maar lekkere plaat uit 1979. Blondie en Heart of Glass. En daarvoor in Stavons Disco. Let's go outside, George Michael. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, twee Ajax-supporters moeten de gevangenis in. En er wordt flink wat gehuild hier op de Alduès.
0: Mm-hmm.
1: Maar gelukkig ook flink wat gelachen.
0: Ja.
1: Vooral door mensen uit één bepaalde provincie.
0: En welke provincie is dat dan?
1: Hoor je zo meteen.
0: En dit hoor je ook zo.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: 3 september. Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht regen. Nachttemperaturen van een graadje of 14. Morgen kans op stevige onweersbuien bij een graad of 18. Dat is niet heel fijn. Nou, we gaan even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, wel wat drukker dan normaal voor deze woensdagmiddag. Wel wat drukker ook in Noord-Holland en in Brabant. Al is op de A2 wel de weg weer vrij na een ongeluk. Nog steeds een half uur file tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Op de A10 Oost richting de Nieuwe Meer heb je tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid een half uur file. En op de A73 richting Nijmegen sta je tussen Venray Noord en Boksmeer 3 kwartier stil door een ongeluk.
15: Oh, nou, heel veel sterkte daarmee. Nou, wij blijven sowieso bij je. Kom wel veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Michael Bogert schuift zo even bij ons aan. En dat gebeurt hier in de studio. En ik heb muziek voor je van UB40 en Madonna. Dat hoor je allemaal zometeen in de meeste muziek in de middagshow. Bij Gijs op 10. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Gijs. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze flessen en stenen naar de politie hebben gegooid. Dat meldt regiozender NH. Het gebeurde in Volendam na de wedstrijd tegen FC Groningen. Ze krijgen dus niet alleen 2 weken cel, maar ook een taakstraf en een boete. Bij een bedrijfsongeval in de buurt van Den Bosch is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Hij was aan het sleutelen aan een auto toen er een spuitbus ontplofte. Bijna 60.000 VMBO'ers zitten een dag langer in de rats of ze wel geslaagd zijn voor hun praktijkexamen.
15: Oh?
17: Ja, door een technische fout krijgen ze de uitslag morgen pas in plaats van vandaag. Nou, zit je dan. Uitslag van het theoriegedeelte is niet vertraagd trouwens.
15: Nee, dat is 11 juni is dat, meen ik.
17: Inderdaad,
15: dat? Ja, dat weet ik van mijn zoon. Die
17: zit nog steeds in de rats.
15: Nou, hij zit een beetje nagel te bijten.
17: Ja, dat snap ik heel goed.
15: Dat op zijn verjaardag vandaag.
17: Ja, arme jongen.
15: Okay.
17: Zeg, en de ramen van onze glazen studio hier in Frankrijk worden volgeschreven met boodschappen voor mensen met kanker of mensen die zijn overleden. Spontane actie. Rick van de redactie die legde wat stiften neer. Nou, toen werd het allemaal volgekladderd.
15: Nou ja, niet zomaar gekladderd. Hè. Er staan allemaal mooie teksten, boodschappen, mooie teksten staan erop. Je ziet dat hier wel vaker. Of tenminste van die hartendoeken.
17: Ja.
15: En wij dachten, nou, laten wij de studio daarvoor gebruiken. En een groene stift. Iedereen die wil, die mag er altijd een boodschap even opschrijven.
17: Assen was de
15: studio.
17: Laatste die wat heeft geschreven. Nou, er wordt wat afgesnotterd hier trouwens. Het zijn indrukwekkende verhalen die je hoort. Ik had om 11:00 vanochtend al 3 keer stiekem een beetje gehuild, maar enorme jankert.
15: Ja, dat.
17: Hou jij het een beetje droog, Gijs?
15: Nou, ik hou het wel droog, omdat ik had vandaag even een interview met iemand en die zei, ja, je moet het een beetje vergelijken, dit hele event met Koningsdag, maar dan wel met een belangrijke boodschap. Maar het is wel één groot festijn. De après-ski-hut die staat hier 10 meter verderop.
17: Zeker, zeker. Maar ja, ik hoorde Robin ook al. Jij was ook even.
18: Ik werd op pad gestuurd om allerlei muzikale herinneringen op te gaan zoeken. Nou, dan moet je soms even lekker gewoon
15: je zonnebril aan of zo.
18: Lekker je zonnebril op laten staan.
15: Ja, dat snap ik heel goed.
17: Zelfs de stoerste en vrolijkste mannen zitten hier soms te sniffen, dus het maakt niet uit. En als je zegt, ik huil nooit.
15: Mm-hmm.
17: Ja, dan maak je beste vriendje gewoon met opzet aan het huilen.
19: Traantjes zijn er bij mij al wel gevloeid. Door deze meneer. Dus Meerzak stuurde mij een foto van een kaars.
17: Ja, zo'n kaars met een tekst voor iemand die is overleden.
15: Oh, ja.
17: Ook een motorrijder die lopers en fietsers hier begeleidt, die houdt het soms niet droog.
20: Ik hou het elk jaar niet droog. Nee, het doet, het doet veel met je. Dus het is heel bijzonder. Ja, ik ben nu voor het 6e jaar. En de gouden tip is, draag een zonnebril. Of zeg anders dat je hooikoorts hebt.
15: Of die Fisherman's Friend, wat zijn ze sterk?
17: Ja, sterk spul. Ja. Nou, ik dacht vanmiddag, ik zoek ook nog wat vrolijke mensen, want anders worden onze luisteraars depressief. En wat doe je dan? Dan zoek je natuurlijk mensen met een zachte

Frankrijk. En wij bij Radio 10 houden je deze dagen tot in de puntjes op de hoogte van het reilen en zeilen rondom de Alpe d'Huez. Maar ook onze tv-collega's van SBS6 zijn er natuurlijk weer bij. Een fantastische BN'er-ploeg gaat morgen ook de berg trotseren, geld ophalen en de verhalen vertellen van alle deelnemers. En de teamcaptain van dit sportieve clubje is de

0: Maar dat is toch ook zo? Want als mensen het zwaar hebben, dan ben je toch gewoon een steun en toeverlaat voor ze?
1: Dat ga ik wel proberen te zijn, ja, morgen. Ik weet uit ervaring dat als je het heel moeilijk hebt bergop en mensen beginnen tegen je te praten, dat nog wel
0: dat werkt.
1: Een beetje lastig kan. Het werkt bij sommigen, maar niet bij iedereen. Dus ik ga dat een beetje inschatten. Maar
0: deze Alp, dit is geen onbekend terrein, hè, voor jou?
1: Nee. Ik heb hier denk ik wel een keer of 50 omhoog gereden. Die berg die ken ik goed. Dus ik ken iedere meter. Dus dat is,
0: voor mensen die nu zitten te luisteren, kun je uitleggen hoe zwaar het is om deze berg op te. Want als ik jullie dan ervaren wielrenners omhoog zie gaan, denk ik dat het heel makkelijk gaat. Maar het is eigenlijk best wel zwaar, hè?
1: Ja, bergop is de zwaarste discipline in het wielrennen. Maar ja, vooral het eerste stukje van deze beklimming is loodzwaar. En dan kan je nog wel eens geestelijk een beetje uit je lood worden geslagen.
0: Waarom dat eerste stukje?
1: Ja, dat is gewoon het stelste qua stijgingspercentages. En later wordt hij iets minder stel, maar dan heb je weer een beetje last van de wind. Het is, het is gewoon een hele zware beklimming die, zeker als je hem 6 keer doet, wel gaat doorwegen.
0: En wat moet je nou net niet doen als je een berg op gaat?
1: Wat je net niet moet doen is eigenlijk een te zware versnelling rijden.
0: Ja.
1: Dus ik moet even goed nadenken. Ik kan beter vertellen wat je niet moet doen als je naar beneden rijdt.
0: Wat moet je niet doen als je naar beneden rijdt?
1: Nou, naar beneden rijden moet je vooral heel voorzichtig doen. Zeker morgen als het zo druk is op de berg.
0: Mm-hmm.
1: Maar in het omhoog rijden. Wat je vooral niet moet doen is niet eten. Dus als je vergeet te eten, dan gaat het een heel lastig verhaal worden. Dus je moet daar wel echt proberen iedere 20 minuutjes wat voeding tot je te nemen. En vooral blijven drinken.
0: Dus die moet je dan gewoon in je achterzakje stoppen. En wat moet je dan eten?
1: Frikandelbroodjes?
0: Of wat is verstandig?
1: Nou, dat lijkt me niet handig. Want die eet je dan een keer of 4.
0: Okay.
1: Maar het beste is van die jelletjes. Een beetje suikers, snelle suikers. Eigenlijk aanslaan.
0: Ja, precies. Van die reepjes, als het ware.
1: Ook kan ook. Ja. Reepjes, maar jelletjes, makkelijkst.
0: En dit jaar ben je in contact gekomen met deelnemer Stefan.
1: Ja.
0: Wie is Stefan?
1: Stefan is een man van 56 jaar oud die de diagnose primair tumor onbekend heeft gekregen. Dus die is ongeneeslijk ziek.
0: Ja.
1: En die... ze weten niet waar de tumor zich bevindt. Maar ze weten wel dat er eentje is. Dus hij wordt zwaar behandeld met chemo's. Maar die had als droom altijd al om de Alpe d'Huez te doen.
0: Ja.
1: Ja, die gaat het dit jaar... daadwerkelijk gaat hij het fietsen. En ik ga hem daarbij bij steunen.
0: Je gaat hem coachen, als het ware.
1: Ja, we hebben vandaag al de generale gedaan. En ik heb enorm veel bewondering voor hem. Ondanks zijn ziekte, dat hij hier omhoog gaat.
0: Ja, gaat nou, mooi dat je dat doet. Wat is de les die jij geleerd hebt bij Alpe d'Huez?
1: De les die ik geleerd heb? Dat als je hier bent, dan jullie zien het. Jullie hebben een prachtige stek hier. Zeker. Je ziet dat de sfeer eigenlijk heel uitgelaten is. Echt prima is. Maar als je gaat fietsen, morgen, vooral morgen, maar ook vandaag. Ja, dan mensen klampen je aan met verhalen. Dus wat ik eigenlijk hier heb geleerd is dat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt. Dus dat er een hele unieke sfeer is, wat je eigenlijk op heel weinig evenementen ziet. Dat verdriet en vreugde ook hand in hand kunnen gaan.
0: Ja, precies. Okay. Opgeven is geen optie. Dat is de slogan van Alpe d'Huez. Rob Geus gaat ook mee.
1: Ja.
0: Hoe is de conditie van Rob Geus? Want je begint al een beetje te lachen, maar ik denk, ik moet toch even aan je vragen.
1: Ja, ik ben met Rob. Rob die rijdt harder omhoog dan dat hij naar beneden rijdt. Dat is uniek. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus dat was voor mij ook... Ik ben heel lang wielrenner geweest. Ik ben nu inmiddels 54 jaar oud. En ik heb voor het eerst van mijn leven iemand gezien die harder omhoog rijdt dan naar beneden. Ja.
0: En heeft hij alle bochten geïnspecteerd, wat wel een beetje schoon is?
1: Nou ja, was echt bang om naar beneden te rijden. Dus hij gaat morgen ook met het busje. Ik lul niet. Dat is echt waar.
0: Okay.
1: Ik zeg, hoe kan je dat je zo langzaam naar beneden rijdt? Zeg, ik heb hoogtevrees. Ik zeg, je staat niet op een flatgebouw, man. Ja. Zijn conditie is goed en hij gaat hier zeker omhoog gedaan.
0: Hou iedereen goed in de gaten en ik wens je heel veel toi. En ook veel plezier, want laten we dat ook er even bij zeggen. Het is ook voor heel veel mensen genieten, toch?
1: Ja, zeker. Nee, okay. Het is een heel mooi.
0: Wielrenner en ploegleider Michael Boger, dankjewel.

0: doen op een stoel, maar...
1: Ja, er kwam meteen zo'n EHBO-team aan.
0: Ja, dat zag er niet heel goed uit. Douwe Bob hoor je ook. En zijn speciale song voor de Alpe d'Huez, All for One. Straks sluiten we je werkdag af. En dat doen we met de Jacksons. En wat zit er in het nieuws?
1: Nou, in Zeeland worden vele honderden banen geschrapt. En de mensen hier op de Alp hebben bijna allemaal dezelfde heel eigen kledingstijl.
0: Oh.
1: En dat is flink balen voor de mensen die hier kleren proberen te verkopen.
0: Oh.
1: Mooi zo meteen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd daarna. Maar eerst Lionel Richie op Radio 10.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Kessie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot

0: tegen kanker.
1: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
0: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
2: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Ja, goedemiddag, inmiddels 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Een flinke dreun voor Zeeland, want bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen gaan veel banen verdwijnen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Plan is om meer dan 600 banen in ons land te schrappen. Dat is 20% van het totaal. Dow heeft ook vestigingen in Delfzijl en Dordrecht, maar die zijn een stuk kleiner dan in Terneuzen. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de gevangenis in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd. Dat meldt regiozender NH. Het gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze ook nog een boete en een taakstraf. Een medewerker van de KLM is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij bij het tanken van een vliegtuig 1000 liter kerosine liet weglekken. Bij tanken moet je natuurlijk actief toezicht houden, maar de man ging in de tankwagen zitten.
10: Oh.
9: En daardoor zag hij niet dat de kerosine via de vleugel van het vliegtuig als een waterval op de landingsbaan kletterde. Dat duurde ruim 1,5 minuut. Nou, 1000 liter kerosine inmiddels verder. Ja, was een zeer groot gevaar voor brand natuurlijk. Dus even opletten als we vrijdag terugvliegen, Gijs.
10: Mm-hmm.
9: Het was je misschien al opgevallen. Mensen hier op de Alpe d'Huez hebben allemaal dezelfde kledingstijl.
10: Ja, is dat zo?
9: Ja, het is een beetje ANWB, een snufje praktische sportkleding. Ja, hè? Robin heeft, ziet het ook, ja.
10: Nou ja, nee, maar wij hebben zelf zo'n... wij hebben van die... Ja, hoe noem je dit spul ook weer? Het is een soort vlies...
11: Softshell jas.
10: Het is wel heel veel softshell jas. Ja, dat is wel waar. Ja,
9: softshell is dan weer een band. Softshell is
10: softshell, ja. Softshell was een band, ja.
9: Een beetje ANWB, een beetje sportkleding. Bovenop de Alp is een kledingwinkel ingericht. De hele opbrengst van die kleren gaat natuurlijk naar Alpe d'Huez.
10: Ja.
9: Dus er wordt flink veel verkocht.
12: Als het wat frisser wordt, dan gaan de truien weer heel hard. Dat zijn toch de dingen. De regenjasjes, ja. Dat is ook een hot item.
9: Ja, logisch, want er komt regen aan morgen. Wel jammer. De Nederlanders hier zijn heel eenkennig. Die willen maar 1 kleur.
12: We zijn echt heel kleurrijk dit jaar. Met roze, met oranje, blauw, groen. Verschillende kleuren groen. En dan merk je toch dat zwart heel populair is. Helaas.
9: Ja, maar waarom nou iedereen het liefst zwart draagt? Ik heb nou even een klein onderzoekje gedaan. Niemand die het weet. Is wel goed nieuws, zeggen ze bij het winkeltje. Bijna alle zwarte truien en shirts zijn op. Dus ja, uiteindelijk moeten ze wel andere kleren kopen.
10: Ja, wij hebben keurig Radio 10 groen.
8: ja, hebben wij.
9: En zwart ook.
8: En zwart hebben we ook, ja. Dus wij zijn, wij gaan ook met de tijd mee.
9: Ja, wij vallen niet uit de toon.
8: Het is een softcel jassen.
9: Ja, vanavond en vannacht regen. Nachttemperaturen van een graad of 14. Morgen stevige buien, soms met onweer. Later ook wat zon. En dan wordt het toch nog maximaal 18 graden.
8: Misschien kunnen we straks het weerbericht van morgen hier in de Alp ook even delen. Met alle mensen die zich nu aan het voorbereiden zijn. En een beetje aan het nagelbijten zijn. Want het wordt morgen slecht weer. Maar we houden je in ieder geval op de hoogte. Dat doen we ook met de files in Nederland. En dat weet Robin van der Gie. Want die weet precies waar het stilstaat. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, op een heleboel plekken. Veel meer dan normaal op woensdag. Ruim 530 kilometer totaal. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Kerkdriel. Op de A9 Amsterdam en Alkmaar sta je tussen Knopen de Raasdorp en Kooimeer, 3 kwartier stil. En op de A27 heb je ruim een half uur vertraging door een ongeluk tussen Almere Hout en Huizen.
8: Oké, nou heel veel succes. Kom veilig terug. Wij gaan zo lekker jouw werkdag afsluiten, zoals beloofd, met de Jacksons. En Shake Your Booty. En Paul, dat is de man van Yvette. Die hebben wij straks hier in de studio.
13: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Michael Jackson. Volgens mij op Netflix en dat heet The Verdict. En ik ben heel benieuwd hoe die film eruit. Want net dat, die geweldige film van Michael. Ja, dan moet er natuurlijk toch weer iets tegenhangen. Er moet er een soort balans zijn. De Jackson.

0: Ik ben jarenlang fan van Boy George, toch, Martijn?
1: Jaren en jaren al.
0: Jaren en jaren. Je hebt allemaal posters van hem op je kamer hangen.
1: Ja.
0: Je kinderen vinden het een beetje raar en ik zou ze ook weghalen nu. Maar is het niet zo dat hij met San Marino heeft meegedaan voor het Songfestival?
1: Zeker. En hij heeft daar anderhalve zin gered, soort van.
0: Ja, het was niet best.
1: Ik denk dat hij daar wel een leuk huisje aan over heeft gehouden, hoor.
0: Nou ja, maar ze hebben geen finale plek er dan over gehad.
2: Radio 10. Nee.
1: Was jij verbaasd?
0: Ik was helemaal niet verbaasd.
1: Nee, dacht ik al.

0: gaat niet omheen. Radio 10 steunt Alpe d'Huez. En in het bijzonder volgen wij deze editie Team Alpe d'Huez. Yvette overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. En dit jaar gaat haar man Paul samen met vrienden en familie de berg op om zoveel mogelijk geld op te halen. En we volgen hem al een tijdje. En ik vind het best wel een eer om de captain van het team nu zelf te spreken. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Paul?
1: Yeah. Goedemorgen, Gijs.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag. Ja. Heb je even een dutje gedaan? Heb je even uitgerust?
1: Ben
0: je...
1: Nou, misschien wel. Misschien geen slecht plan, nee.
0: Nee. Gisteren maakte de ochtendshow bekend dat we samen met jou al meer dan een ton hebben opgehaald. Is dat nieuws een beetje ingedaald?
1: Ja, bizar. Het moet nog steeds wel even een beetje landen, ja. Dat was echt boven alle verwachtingen. Dus gigantisch.
0: Ja. En hoe zit jij er nu bij? Dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar ik ben heel benieuwd hoe jij en je team nu zich aan het voorbereiden is.
1: Ja, vandaag een redelijk beetje een rustdag gehouden. Een stuk gefietst, van het mooie weergenoten. Laatste voorbereidingen gedaan, boodschappen. Ja. Alles voor morgen, alle voorbereidingen voor morgen. Dus we zijn er hopelijk helemaal klaar voor.
0: En jullie zitten allemaal bij elkaar op een camping, toch?
1: Ja, we zitten op de camping beneden in de buurt van Bourg-d'Oisans. Met een aantal campers en een aantal huisjes. Dus met z'n 20 zitten we hier allemaal op dezelfde plek. En dat is wel heel, heel mooi. Ja.
0: En dat is niet zomaar, toch, die camping?
1: Hoe bedoel je? Niet zomaar?
0: Nou, volgens mij ben jij met Yvette, jouw vrouw dus, de laatste maanden nog door Europa gegaan. Ook in een camper.
1: Ja, klopt. Ja, nee, wij hielden wel langer van kan kamperen. Dus we zijn al weken met de camper.
0: Ja.
1: En de berg is ons favoriete terrein. Dus dat voelt toch een beetje als thuiskomen om hier zo in de Alpen te mogen zijn.
0: Want jullie zijn hier vaker geweest?
1: Niet specifiek hier, maar wel in de Franse Alpen, ja. Okay. Dus daar zijn wij heel vaak op vakantie geweest. En daar hebben we mooie herinneringen aan. Ja.
0: En hoe gaat het met de kinderen? Met Anouk en met Van?
1: Ja, die hebben het geweldig hier. Dus ook wel een beetje gezonde spanning, denk ik, vanmorgen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Voor hun is het ook wel, voor ons allemaal is het, wat kan je precies gaan verwachten? Maar voor hun natuurlijk nog wat meer.
0: Ja.
1: Dus we zijn gisteren met de auto de berg opgegaan naar Alpe d'Huez om onze tickets op te halen en wat dingen daar te doen. En dan zie je toch wel hoe enorm lang en hoog die is. Dat is wel indrukwekkend om dat dan op die manier...
0: Nou ja, Martijn Nijhuis, dat is onze...
2: maar dat is het eigenlijk, hè? We kennen elkaar met 12 jaar.
0: Als een vliegende kiep. Maar die werd een beetje misselijk in de auto. Terwijl hij niet hoefde te lopen.
1: Ja.
0: Je snapt het wel, hè?
1: 21 haarspelbochten.
0: Ja.
1: Dus het gaat alleen maar omhoog. En het is een enorme afstand. Dus,
0: Dan snap ik dat de kinderen ook gezonde spanning hebben. En fijn dat jullie er ook nog een beetje sightseeing. Want dat je bent niet alleen maar aan het trainen, toch?
1: Nee, zeker niet. We genieten ook gewoon enorm van deze week hier. Dus we zijn allemaal een beetje outdoor fans. Dus vandaag ook weer lekker de bergen in, wandelen, fietsen, van alles en nog wat. Dus we genieten ook echt van de omgeving. En vandaag ook even van het mooie weer. En hopelijk morgen valt het mee. Maar
0: ik heb nieuws voor je. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Je mag het zelf even zeggen. Wat wil je?
1: Beginnen we met
0: het
1: slechte.
0: Bij het slechte nieuws. Het wordt morgen wel een beetje regenachtig.
1: Ja.
0: En het goede nieuws is, we weten niet precies wanneer in de middag. Maar het zal na de middag worden.
1: Klopt, ja. Dus we gaan ook even kijken vanavond op de laatste weerberichten. Hoe vroeg we gaan vertrekken. Afhankelijk inderdaad van het weer. Dat is wel een belangrijke factor, zeker.
0: Het is bijna etenstijd, Paul. Wat ga je eten?
1: Ja, er is maar één gerecht wat goed past natuurlijk de avond voor zo'n inspanning. Dat is pasta. Dus even koolhydraten scoren. Ja,
0: okay, veel koolhydraten voor de tocht van morgen. Morgen is de dag. Kan nog gedoneerd worden? Heel veel mensen die denken dat de veiling nu voorbij is en dat er niet meer gedoneerd kan worden. Maar dat kan nog wel, toch?
1: Zeker, ja. Er kan nog volop gedoneerd worden. Dus ook al hebben we een schitterend veilingbedrag bij elkaar gehaald, er kan nog altijd nog een schepje bovenop.
0: Radio10.nl/doneer. Paul, we wensen je geen succes, want dat is niet goed. We wensen je wel heel veel toi toi toi.
1: Top, dankjewel. En tot morgen. Hè.
0: En we zien je hier bij de finish met het hele team verschijnen. Heel veel plezier en toi toi toi.

0: degelijk, wel degelijk kampioenen. En ze zorgen ervoor dat ze ook absoluut die berg opkomen. En morgen dan begroeten we ze hier bij de finish. Net als vele anderen, zo'n 5000 Nederlanders die meedoen. En straks hebben we het nieuws hier op Radio 10. En wat zit erin, Martijn?
1: Nou, er zijn 3 mensen opgepakt voor het AZC-protest in Apeldoorn. En dankzij de Alpe d'Huez zitten Gijs, Rick, Robin en ik 4 dagen lang op elkaars lip hier in Frankrijk.
0: Zeker. Ja.
1: En daardoor leer je elkaar beter kennen dan je misschien zou willen.
0: Oké.
1: Zo meteen.
2: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

Alle info op radioteam.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
8: Deze week bij DA, 1+1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
9: De vriendelijke specialist, DA.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: bieren voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
8: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: Oranje

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het regenachtig. Temperatuur daalt geleidelijk naar een graadje of 14. Morgen kans op stevige onweersbui en dan wordt het zo'n 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet zelfs hier in Frankrijk waar de files in Nederland staan. Dat is zo knap, is dat, hè?
2: Ja, zeker.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Op 111 plekken. Heel veel drukker dan normaal op een woensdag. Op de A4 richting Den Haag bijvoorbeeld. Een half uur file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook op de A12 richting Den Haag sta je een half uur stil tussen Driebergen en Woerden. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam heb je een half uur file tussen Leerdam en Papendrecht.
1: Oké, nou, heel veel sterkte en kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval sowieso lekker deze hele file bij je. En ik zeg het elke dag, maar ja, ik meen het ook. Wij proberen die file natuurlijk wat draaglijker voor je te maken met een heel leuk spel. En ik denk dat dat ook echt gebeurt, vooral als je meedoet. Top 4000 in 40 seconden, daar heb ik het over. En straks dan heb je weer de kans om mee te spelen. 100 euro aan thuisbezorgdegoed kun je winnen. Maar eerst, want het is 2 minuten over 5:30, het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs. Er zijn 3 mensen opgepakt die betrokken waren bij de AZC-protesten in Apeldoorn afgelopen nacht. Die liepen eerder flink uit de hand. Omroep Gelderland meldt dat op sociale media rondging dat de demonstranten 's avonds laat terug zouden komen. De rechtbank in Amsterdam doet zometeen een uitspraak in de zaak rond rapper J, Kanye West dus. Een Joodse organisatie wil via de rechter zijn optredens in Arnhem tegenhouden vanwege anti-Joodse uitspraken. Zo bracht hij een nummer uit dat Heil Hitler heette en verkocht hij t-shirts met hakenkruizen. J is trouwens al in ons land. En de eerste mensen uit Gaza die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. Omdat ze in eerste instantie niet van Israël weg mochten, riepen ze de hulp in van de Nederlandse overheid.
1: Oké, nou, heel goed.
3: Gijs.
1: Ik heb het gevoel dat de zon nog wat heftiger wordt. Want het wordt wat warmer hier in de studio. Mag ik dat even zeggen? Ja, het is lekker, hè?
2: Ja.
1: Het is hartstikke lekker. Buiten is het wat frisser, maar de zon die schijnt wel. Ja, ik weet dat je het over ons wil hebben en dat we 4 dagen met elkaar op elkaars lip zitten.
2: Ja.
1: Dat je allerlei
2: dingen... En dat jij graag klaagt over de hitte.
1: Ik klaag helemaal niet over de hitte. Maar ik vind het gewoon mooi. Het is,
3: lekker sfeertje.
1: Laten we er nu van genieten, want morgen dan gaat het behoorlijk regenen.
3: Nou, wij zitten dus met de middagshow van Radio 10 in Frankrijk op de Alpe d'Huez om verslag te doen van Alpe d'Huez. Om geld in te zamelen, hè, voor onderzoek naar kanker. Wel 4 dagen lang met z'n allen, bijna 24 uur per dag. Ja, en dan leer je collega's pas echt goed kennen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja. We slapen niet bij elkaar op de kamer.
3: Nee, dat moet er eens bij komen.
1: Nee, dat was wel de bedoeling, maar dat hebben we gelukkig kunnen cancelen.
3: Ik weet inmiddels dat Robin van de regie toch, sorry dat ik het zeg, wel echt een jongetje uit de provincie is.
1: Zeker.
2: Hoezo?
3: Jij bent 1 keer naar Disneyland Parijs geweest, maar...
1: Dat was jouw internationale buitenlandtrip, was dat.
3: Er gaat een wereld voor jou open.
2: Is toch ook Frankrijk?
3: Ja, exotisch eten, mensen die alleen maar Frans praten.
1: Ja.
3: En ik heb geleerd dat er

0: In US, in het hotel. En kijk, ik vries me altijd even lekker op. Ik ga douchen, make-upie, haarjelletje. En Gijs Staafman, ja, ik heb je nog nooit zo slordig gezien.
1: Nee, dat is, nou, vanochtend had ik de jongens, over de jongens en dame natuurlijk van de ochtendshow, had ik aan de telefoon. Toen hadden wij afgesproken, dat was 7:50. Ik had met Rick afgesproken, omdat hij zo positief was. Ja. Ik wil daar natuurlijk niet tegen ingaan. Gaan we om 8:00 ontbijten? Ja, we gaan om 8:00 ontbijten. Dus ik ben heel snel naar beneden gelopen. Dus ik had even geen tijd.
2: Ja, verfrommeld zag je uit.
1: En trouwens, mag ik even iets over jou zeggen? Jij zegt gewoon, ik heb gluten. En je krijgt gewoon 3 hamburgers met kaas krijg je geserveerd.
2: Ja, terecht toch?
0: Ik klaag toch niet.
3: Maar jij zegt dat ik zo streng ben.
1: Nee, je bent niet streng.
3: Maar ik loop hier als een soort moeder de gans de boeren bij elkaar te houden. En wat ik geleerd heb, is dat niemand prioriteiten kan stellen hier. We moeten eerder de lamp in de badkamer bespreken dan het draaien van een item. Ja. Dat is wat ik geleerd heb.
2: Het is echt de normaalste die hier rondloopt.
0: Is die inmiddels gemaakt?
1: Mag ik even zeggen over de lamp in de badkamer dat dat een soort blacklight is?
3: Ja. Die alleen Ron Geus die heeft de tijd van zijn leven dit week.
1: Dat is geweldig. En Martijn, hebben we Martijn al gehad of niet?
2: Muziek!
1: Nee, maar jij bent heel soepel.
2: Ja.
1: Want jij hebt dus jezelf een beetje in die auto gevrongen. We hebben een klein autootje om hier naartoe te gaan. Ja. 2:03, ik zat wel in een soort koekblik.
2: Ik ben leniger dan je denkt, hè?
0: Ja, en het is superleuk dat je constant nieuwe mensen leert kennen op Grindr.
1: Ja, dat is
2: Grindr.
1: Ja.
2: Ik heb er nooit van gehoord.
1: Nee, daar heb je wel van gehoord, ja. Ik heb ook een vrouwen-app nog gehoord.

0: Leuk.
1: Inmiddels 6:06. Met straks de top 4000 in 40 seconden. Maar eerst Matthew Wilder.

Nee, maar dat, je kon dat heel erg goed. En we hebben een stuk verkeerd gelopen, dus dat is ook wel weer grappig. Goed, top 4000 in 40 seconden. Dat gaan wij doen. Je kunt je kwalificeren als je mee wil.

0: Jij kan heel goed Gordon imiteren.
1: Dat kan ik helemaal niet.
0: Ja, dat kan je wel, want wij zijn met z'n tweeën teruggelopen. En dat was van het restaurant, toen moesten we omhoog. En zeiden, oh mijn god, ik ben zo blij dat er geen camera's zijn.
2: De top 4000 in 40
1: seconden. Ik vind dat jij dat veel beter had gedaan.
0: Ja, maar ik vind het zo jammer dat ik het niet heb opgenomen. Dat schoot me net even te binnen. Dat vond ik...
1: Je weet dat Gordon luistert, hè?
3: Ik wil net zeggen, hij zit nu in de auto te luisteren.
0: Ja, maar dat is toch lekker? Dat is toch leuk?
1: En dat is hartstikke leuk. Ja,

zal gebruiken. Nou, als je wil kwalificeren, dan moet je de volgende vraag goed beantwoorden. Ik ga zo The Weeknd draaien met Daft Punk. Daft Punk die werkt wel vaker met grote sterren. Met welke zanger maakte zij bijvoorbeeld de hit Get Lucky? Dus met welke zanger maakte Daft Punk de hit Get Lucky? Heb jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Dan nu bij Gijs op 10. The Weeknd.

0: naar de Alpe d'Huez. Ik zit me alleen de hele tijd af te vragen waar deze verwijzing dan aan gaat. De weekend. Ja, dat... Oh, natuurlijk. Ja, dat hebben we ook geleerd van Matthijs. Ja, dat snap ik ook wel. Goed,
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we gaan het spelen. Top 4000 in 40 seconden. En ik ga dat vandaag doen met twee mensen. Niet één, Stef en vrouw Robella uit Amsterdam. Goedemiddag.
2: Een hele goede dag.
0: Goeiedag. Nou, wat fijn. Stef, voel jij, ben jij de woordvoerder eigenlijk?
2: Ja, vandaag wel even.
0: Ja, ja, dat is andere dagen niet zo, hè?
2: Ja, je hebt je momenten.
0: Ja, je moet je goed kiezen ook. En Robella, ook wees welkom. Wat fijn dat je meedoet.
3: Hoi.
0: Hallo. Nou, Stef en Robella, jullie mogen meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Met welke zanger maakte Daft Punk de plaat Get Lucky? Dat is...
2: Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, hartstikke goed. Nou, dat betekent dat je 40 seconden de tijd krijgt. Of jullie krijgen 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk of de titel of de artiest roepen. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd even stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt, binnen 40 seconden, als jullie 10 platen of artiesten weten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed.
2: Och man, die zou het zo goed uitkomen.
0: Ja, zou het goed uitkomen, want je hebt iets in gedachten.
2: Ja, we hebben een grote verjaardag dit weekend.
0: Nou, dat zou helemaal te gek zijn, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, nou, wij zijn jullie steun en toeverlaat hier op de Alp in Frankrijk. We mogen natuurlijk niks zeggen, we mogen niets voorzeggen, want de computer die laat de fragmenten horen. Maar ik denk dat jullie het wel gaan redden. En nou, laten we voor de verjaardag dan gaan. 100 euro aan thuisbezorgd, goed. Zullen we gaan beginnen?
2: Lekker.
0: Oké, hier is Iris. Dan is hier eerst fragment nummer 1.
3: Pharrell Williams.
0: Hoorde ik, ja, dat, hoorde ik dat goed? Ja, I feel it coming. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Hier is nummer 2.
2: Kate Bush
0: is ook goed. En Running Up That Hill, hier is de derde alweer.
2: Queen.
0: Ja. Niet om elkaar heen praten, hè, want anders kun je het niet verstaan. Queen, hartstikke goed. En I want to ride my bicycle. Hier is de volgende.
2: 500 miles an hour.
0: Ja, heel goed. Zeg ik dat wel? Dat het, ja, 500 miles. I'm gonna be van de Proclaimers. Nou, ik heb er nog één. Dire Straits, ook lekker. Oké, 25 seconden zijn er nog over. Jullie hebben er 5 en jullie moeten er nog 5. Nou, dat moet wel lukken, toch, met z'n tweetjes?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, oké. Nou, ik wens je ook heel veel succes. Hier is de volgende. Ja, wat wilde je zeggen, Robella?
2: Nee, dat is een Nederlands ventje, maar ik weet niet of ze naam komen.
0: Ja, dat is een Nederlandse band. Skik en op fietsen. Oké. Niks aan de hand. Hier is de volgende.
3: I love you.
0: Ja, dat was een lastige. Je hoort het wel in de verte. I can Tina Turner en River Deep, Mountain High. Ja. Oh. Ja, oké, niks aan de hand. Hoewel, daar heb je wel wat seconden mee weggespeeld. Jullie moeten er nog 5. En ik heb nog 15 seconden voor je in de aanbieding.
2: Oh,
0: let goed op, hier is de volgende.
2: Stoma.
0: Stroma. Nee. Zei je nou stoma of zei je...
2: Stroma.
0: Oh, stroma. Ja, oké. Nee, dat is heel goed. Formidable, ik heb er nog één. I'm so scared in case I
2: fall off my chair. Bye.
0: Steelers wheel and stuck in the middle of you. Ja,
2: geen makkelijke vandaag, jongens.
0: Nee, het is nee. Computer die heeft een beetje op een andere manier zijn best gedaan. 6 heb je er nu geraden. 4 moet je er nog. 9 seconden hebben jullie nog over. Nou, even kijken of je deze herkent.
2: Heart of mine.
0: Ik denk het komt nog. Het Burning Heart, dat zongen ze ook natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is. Ik moet je teleurstellen. Ik vond het heel vervelend. Ja, Vandenberg. Dat was
2: van
0: hem.
2: Van de Berg, ja.
0: Ja, van de Berg. Dat kan ook. Nou, ik wens jullie wel een hele fijne dag. Je gaat niet met lege handen naar huis. Helaas niet die 100 euro aan thuisbezorgdegoed. Maar ik heb wel de gijsblokjes voor je. En dan drijf ik binnenkort...
2: Ja, dankjewel, man.
0: Ja, dan drijf ik in jullie glas als het lekker weer is. Goed, nou, ik wens jullie heel veel plezier mee en een fijne avond, hè.
2: Dankjewel, hè.
0: Hoi.

0: meteen ook even liet weten dan. Ja, die Sandra, die is ook van Boys, Boys, Boys. En je weet wel van Boys. Ja, die had behoorlijke
1: mooie
0: boys.
1: Mooie ogen, ja.
0: Ja, die had, maar dat is
1: Sabina, hele,
0: dat is,
1: bedoel
0: ik. Dat is Sandra, ja, helemaal niet.
1: Ja, gewoon. Joh, het is een vrouw, weet ik.
0: Oké, okay, Never Be Maria Magdalena. Maria Magdalena. Daarvoor hoorden wij twee kandidaten waar het niet zo ontzettend goed mee ging. En dat vond ik toch een beetje vervelend, want ze hadden een verjaardag. Stef en Robella, maar ja, zo wordt het spel helaas gespeeld. En aan de andere kant, het is ook heel mooi, want we geven heel vaak geven een bon van 100 euro voor thuisbezorgd geven. Ja. En vandaag is dat helaas niet gelukt. Morgen dan zitten we hier tijdens de Alpe d'Huez gewoon het spel weer te spelen, dus dan heb je weer een kans. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: In Ter Apel zijn tenten neergezet voor asielzoekers en je mag geen reclame meer maken voor vlees in Amsterdam. Burger King doet dat nog steeds door een trucje te gebruiken.
0: Oh. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99. FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR,
3: voordeelmarkt. Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
7: Aldi.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, lekker.
9: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man.
9: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Ja, goedenavond. Over 8 seconden is het exact 6 uur. En dan is de hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond, Martijn.
22: Goedenavond, Gijs. Het Rode Kruis heeft 3 steviger tenten neergezet op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten moeten de asielzoekers die wachten op een plek in het overvolle aanmeldcentrum beschermen tegen flinke regenbuien. De tenten zijn alleen bedoeld voor overdag, niet om in te slapen. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken en de verkoop van spullen met hakenkruizen. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de rechtszaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten moeten worden geschrapt. Ze mogen dus sowieso doorgaan. In Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft de Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de hele stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan heel klein staat dat ze vega zijn. Niemand kan het zien. Partij van de Dieren die is daar niet blij mee. En hier op de Alpe d'Huez in Frankrijk lopen, rennen en fietsen mensen dus de berg op en af om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Ze worden geholpen door honderden vrijwilligers. En daar zit ook een vrouw bij die zelf kanker heeft en niet meer beter wordt. Ja, maar ja, ik heb geen zin om zielig in een hoekje te gaan zitten, zegt ze.
23: Ik doe het omdat ik nog geen afscheid wil nemen van het leven. Het leven is gewoon nog zo mooi. Ik heb een man, kinderen, hele lieve vrienden. Daar wil ik voorlopig nog een poosje bij blijven.
22: Ja, er wordt dus geld ingezameld om kanker de wereld uit te helpen. Maar wat veel mensen niet weten, dat is niet het enige. Het wordt ook gebruikt om mensen iets langer te laten leven.
23: Ik merk zelf dat de verlengende kuren die ontwikkeld zijn mij deze tijd geven. Dus ik ben het levende bewijs van dat het zin heeft om geld te doneren, omdat het echt helpt om mensen nog iets langer op deze mooie aarde rond te laten lopen.
22: Ja, het geld wordt trouwens ook gebruikt om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren door betere pijnstilling bijvoorbeeld en geestelijke ondersteuning. En doneren kan nog steeds trouwens via radioteam.nl/doneer.
21: En heel veel geld is gewoon nodig. En dat is ook heel mooi dat deze vrouw dat ook vertelt.
22: Ja.
21: Want ja, het is gewoon zo. Door heel veel geld komen er steeds meer therapieën komen er beschikbaar.
22: Ja.
21: En ze willen gewoon dat het een chronische ziekte gaat worden.
22: Ja, en het is natuurlijk
21: of gewoon helemaal de wereld uit.
22: En door al dat geld is ook al heel veel
21: zeker, goed. Zeker, is al heel veel bereikt.
22: Vanavond vanuit de Zuidwesten regen. Ook vanavond nog nat. Vannacht een graadje of 14. Morgen kans op stevige onweersbuien.
21: Mm.
22: En dan wordt het een graad of 18.
21: Oké. Okay. Ja. Dat is dan wel weer lekker. En dan gaat het, als het morgen dan 's ochtends heeft geonweerd in Nederland, gaat het 's middags hier een beetje regenen in de Alpen.
22: Ik vind het mooi verdeeld.
21: Ja, toch?
22: Ja.
21: Oké. Okay. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie, want die weet nog steeds waar het stilstaat in Nederland op de Nederlandse snelwegen. Goedenavond.
24: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je een half uur stil tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar ben je lang onderweg. Een half uur ook tussen Leerdam en Sliedrecht-West. En op de A58 Tilburg richting Breda. Daar sta je een half uur in de file tussen Tilburg Centrum Oost en Knoop het Galder.
21: Oké. Nou, heel veel sterkte erbij. Wij blijven in ieder geval lekker deze hele file bij je. En ik heb even een vraag aan jullie, jongens. The Big Challenge Farmer Against Cancer. Zegt jullie dat iets?
22: Ja, inmiddels wel.
21: Maar ja, oké. Okay. Nou, John Bruin is daar de aanvoerder van. En die hebben wij straks even in de studio. En je kan ook even nadenken over jouw vergeetmenietje. Welke plaat is al heel lang niet meer op de radio geweest? Die ga ik dan zo direct met liefde voor je draaien.
25: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beat.

0: uit in de Spin Doctors en Two Princess, die hoorde je daar weer voor. En wees welkom hier natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. Oh. En dat gaat zo ongelooflijk snel. We zijn hier live aan het uitzenden. En dat doen wij hier vanuit de berg. De Alpdeur. Sorry, ik ben af en toe ook even wat techniek. Ben ik nog even aan het...
1: Gijs, een iPad is toch een dodelijke combinatie.
0: Ja, nee, maar dat is... Ja, maar
2: toch
0: serieus,
2: maar, 60, hè?
0: Ik ben iets ouder geworden. En soms dan kan ik niet al die knopjes tegelijk meer indrukken. En we hebben hier ook een studio. Een prachtige studio van Radio 10. We staan hier bovenop de Alpdues. We staan hier in een soort glazen... Huis. Het is echt niet normaal. Geweldig. Maar sommige knopjes zitten even op een andere plek. Het is alsof je een nieuwe auto hebt. En dan moet je af en toe even proberen in te rijden. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Mijn naam is Gijs Tafelman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: Zou ook even nadenken. En de hele middagcrew! Gewoon lekker bij je op de achterbank. En we blijven deze hele file bij je. We gaan zo proberen om even contact te maken met Lex in Hilversum. Want dan kunnen we live hier op de berg ook een crypto knoepert knijter kunnen we spelen. Dat zou wel heel leuk zijn. En je had het er net over. Ik mag dan inmiddels wel eind 59 zijn. Maar ik ben natuurlijk op de hoogte van de allernieuwste trends onder de jongeren. Nu is het bijvoorbeeld ontzettend hip om in de supermarkt een plastic bekertje met ijsklontjes te kopen. Voor werkelijk een belachelijk bedrag. Het gaat om een heel dun plastic wegwerpbekertje van het merk 528. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Met daarin een aantal bevroren premium ijsklontjes. En deze kun je voor bijna een euro in de supermarkt kopen om vervolgens je drankje in te gieten en deze koel te houden. 1 euro. Voor een plastic bekertje met bevroren water. Nou, er is nog heel veel gedoe over duurzaamheid. Want het is natuurlijk allemaal plastic troep. Maar toch zijn die bekers ijs niet aan te slepen. Nou, ik sla die trend even over en zoek verkoeling met echt ijs. Natuurlijk bij mijn favoriete ijskoman.
3: En toen werd ik ijskoman. Was ik ijskoman, dan had ik zo mijn eigen ijskookkar. Zoals het. Weet je nog, die ijskoekkaart, weet je nog, dat had ik zo opgezet, zo ijs. En dan stopte ik op het dorpsplein. En dan kwamen uit alle hoeken en gaten kwamen de kleine kindertjes aanlopen. Met rode koontjes van de opwinding. En die stonden dan zo rond die kar. En die waren helemaal opgewonden en die riepen door elkaar heen. Hé, wat doet de vloed? Ik wil vanille, ik wil dit, ik wil dat. En dan zei ik, jongens, gewoon even normaal doen. Want het gaat tetter aan mijn kop. Ik word daar knettergek van.
4: Op Gijs Staverman. De meeste muziek in de middag.

0: Nights on Broadway van de Bee Gees.
1: Radio 10 support de Alpe 6.
0: Ja, ik geef je even een beeld. We staan hier in een mobiele studio. Ik vertelde je het net al, het is af en toe best wel een beetje warm. Vlakbij de finish van de Alpe 6. Morgen wordt hij dan verreden. Morgen om, dan moet ik even aan Rick vragen. Rick van de redactie, die weet vrijwel
2: alle
0: feitjes van... hoe laat gaat hij officieel beginnen?
3: Oeh, ja, dat is wel... Volgens mij gaan ze om 4:30 al naar beneden... en ja, om 4:30 starten ze dan.
0: Dan wordt er gestart. Ja. Oké, nou dan morgen vroeg beginnen... want dan ben je nog net voor de regen. Dat zal na de middag zal het ongeveer gebeuren.
3: Het wordt wel steeds later, dus het is wel, het is goed nieuws al.
0: Ja, en het leuke is dat er staan hier best nog wel wat mensen hier op het plein... om even een beeld te geven. Ik kan wel even kijken of ik, dat plein even kan laten horen. Kunnen jullie mij horen allemaal? Oké, nou heel goed. Dan weten we dat de techniek heel goed werkt. En op dat plein vond ik ook iemand. Tenminste, ik zag iemand buiten lopen. En die hebben we even naar binnen gehaald. Want die heeft waarschijnlijk een goed verhaal. Want er staat op het t-shirt... Big Challenge Farmers Against Cancer. Goedemiddag, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij bent John, toch?
4: Ja, John Bruin.
0: En kun je iets over jezelf vertellen, John?
4: Uiteraard.
0: Nou, dat is mooi. Zou je dat willen doen ook op de radio?
4: Ja, nou, John Bruin. Ik doe al een aantal jaren mee met Alpe 6 in het team van Big Challenge.
0: Oké. Okay.
4: En Big Challenge is een team van allemaal mensen uit agrarische sectoren.
0: Mm-hmm.
4: En dat is in 2009 begonnen toen één persoon, Herman Houweling, ziek was. En wilde laten zien dat de varkenssector op dat moment... een hele mooie sector was en meer was dan alleen maar voedselproductie.
0: Dus maar wacht, hij was ziek en hij wilde aandacht besteden aan de varkenssector.
4: Ja, hij vond dat de varkenssector op dat moment negatief in het beeld was. Met name met varkenspest en dat soort zaken. En hij vond, er zijn zoveel mooie mensen in die sector aan het werk...
0: Mm-hmm.
4: Die veel meer zijn dan dat. En hij is daarmee begonnen. Hij wist dat het niet meer beter werd. En is in zijn eentje begonnen. Heeft meer dan 100.000 euro opgehaald.
0: Wauw.
4: En het jaar daarna, dat is in 2009 geweest, mm-hmm. 2010... hebben zijn vrienden vanuit de varkenssector dat voortgezet. En zijn ze met 24 personen weer naar de Alpen gegaan. En zo is het eigenlijk gegroeid en gegroeid. Tot
0: en nu 2026, nu zitten jullie dan met een hele bub zitten jullie hier, denk ik.
4: Er zijn jaarlijks ongeveer zo'n 225 deelnemers.
0: Ja.
4: En wij stellen ons...
0: Ik zeg wel heel makkelijk ja, maar dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Nee, maar ik bedoel, dat zijn heel veel mensen. En die allemaal de berg op fietsen?
4: Die gaan allemaal de berg op. Sommigen lopen, sommigen fietsen. Er is zelfs iemand op skilus naar boven gegaan. Dus er zijn allerlei methoden om hierboven te komen. Mm-hmm. Maar wel allemaal in de gedachtegang van onderzoek naar kanker. Dat heeft heel veel geld nodig. En wij hebben ons allemaal ten doel gesteld... of het Big Challenge heeft zich ten doel gesteld... om jaarlijks te proberen om meer dan een miljoen euro op te halen.
0: Pardon?
4: Ja, een miljoen euro.
0: Oké, dat is heel veel geld.
4: Dat is heel veel geld, maar er is ook heel veel geld nodig.
0: Nee, dat begrijp ik. Alleen maar als je zelf zo'n... Dat je dat voor jezelf bepaalt. Is dat ook gelukt ook, elk jaar?
4: Ja, het is zeker de laatste jaren.
0: Mag ik even een applaus voor dit soort initiatieven? Jeetje, wat goed.
4: Ja, dat is, maar het geeft ook aan hoe de sector en de sectoren in elkaar zitten.
0: Mm-hmm.
4: Zijn nergens te bang voor.
0: Nee.
4: Schouders eronder. Niet piepen, maar aanpakken.
0: Ja.
4: Dat geldt hier op de berg ook. Wel bescheiden zijn. We zijn wel heel herkenbaar, denk ik, met de zwarte t-shirt.
0: Ik wil dat zeggen, ja. Want jullie hebben een beetje fluoriserende teksten heb je erop gezet. Farmers are cool. Dat staat erop.
4: Ja.
0: Morgen dan. Jij gaat zelf ook fietsen?
4: Ik ga zelf ook fietsen.
0: Oké. En heb je iemand in je hoofd als je morgen over de finish gaat?
4: Nou, raak je me wel.
0: Ja.
4: Maar dat geeft niet. Met name een collega van mij die 2 jaar geleden ziek is geworden. En mede dankzij Alpe 6 en de medicijnen die hij heeft kunnen krijgen, is hij er nog.
0: Ja.
4: En we hebben ook een mooi spandoek voor hem gemaakt. Daar heeft hij een duplicaat van thuis. En dat hangt ook bij hem thuis aan de schuur op dit moment.
0: En wat is zijn naam?
4: Jan de Kort.
0: Jan de Kort.
4: Ja.
0: Nou, Jan de Kort.
4: Specialist. En... hij staat mij heel erg na. En dit is één van de redenen. Er zijn nu veel meer mensen waar ik het dan voor doe.
0: Ja.
4: Maar dat is wel de hoofdreden voor nu.
0: Nou, heel goed. Jan de Kort, zijn naam is genoemd op de radio. Heel Nederland heeft het gehoord. Meer dan een miljoen is er opgehaald. Is dat dit jaar al gebeurd?
4: Dit jaar we hebben op dinsdagochtend...
0: Het is zo'n groot bedrag. Je moet even op je telefoon kijken of het binnen is, toch?
4: Hij past er bijna niet op.
0: Snap het, ja. Hoeveel is dat geworden?
4: Op 2 juni stond de teller op 1.246.096 euro.
0: Ja, het is niet normaal.
4: Hartstikke goed.
0: Ik wens je heel veel toi toi toi.
4: Dankjewel, Gijs.
0: John Bruin van Big Challenge gaat morgen omhoog voor Jan de Kort. Heel veel succes.

0: als een miljoen.
1: Jongen, jongen.
0: Maar laten we even duidelijk zijn, het maakt niet uit. Ook al heb je een tientje opgehaald. Ook al heb je iets veel minders opgehaald. Het maakt niet uit. Alle bedragen zijn welkom. Radio10.nl/doneer. Daar kun je nog steeds op doneren. En dat is heel fijn. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de concerten van Jay of Kanye West in Nederland, die gaan gewoon door.
0: Ja.
1: En hoe ver zou jij gaan voor een briefje van 20? Nou, vast niet zo ver als Roel uit Gelderland.
0: Briefje van 20?
1: Ja. Oh. En die Roel die staat beter bekend als de Dixie-slurper. Hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
19: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
21: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
20: Zo geregeld, 123 Inkt.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht is het een beetje regenachtig. Temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graadje of 14. Morgen kans op stevige onweersbuien bij een graad of 18. Maar dat is van tijdelijke aard. Hè. Volgende week wordt het weer een stuk beter. Zodra wij weer terug zijn in Nederland, wordt het weer een stuk beter. Goed, waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
26: Goedenavond. Nou, op heel veel plekken helaas nog. Door het slechte weer in Nederland. Op de A12 moet ik zeggen, richting Den Haag. Daar sta je 3 kwartier stil tussen Bunnik en Woerden. De A15 is in beide richtingen druk. Richting Rotterdam heb je tussen Leerdam en Sliedrecht-Oost een 30 minuten vertraging. Vanuit Rotterdam 10 minuten tussen Rotterdam-Heijplaat en de Botlektunnel. En ook op de A16 richting Rotterdam heb je een kwartier file tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug.
0: Nou, super vervelend, maar één troost. Wij blijven deze hele file lekker bij je. Straks de crypto-knijter Knoepert Kanjer. En dat doet Lex vanuit Hilversum. Ik ben benieuwd, want het Gijs-team is nu, dat bestaat nu uit een man of 800. Want die zijn nu nog steeds op het veld. Dus ik ben benieuwd of we het weten. En ja, die kun je bij me achterlaten.
27: Het vergeet me nietje.
0: Precies, het vergeet me nietje. Welke plaat is al veel te lang niet meer gedraaid op de Nederlandse radio? En welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Ik ben heel benieuwd wat je naar me toe stuurt. Het kan gewoon via de Radio 10 app, want dat kunnen we hier ook allemaal lezen in Frankrijk. Stuur een WhatsAppje en dan draai ik het zo met liefde voor je. Inmiddels 6:53, hoog tijd voor het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
28: Goedenavond, Gijs. Rapper Jay of Kanye West mag in Nederland blijven en zijn concerten mogen doorgaan. Is de uitkomst van een kort geding dat door een Joodse organisatie was aangespannen vanwege zijn antisemitische uitspraken. De rechter zegt dat het mag doorgaan omdat Jay geen gevaar is voor de openbare orde. NAVO-chef Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren om niet het leger in te gaan. Je wordt niet opgeleid, je krijgt slechte spullen mee en je bent niks anders dan kanonnenvoer, zei hij in een toespraak in Oekraïne. En wielrenster Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen.
0: Wow.
28: Ze was net iets sneller dan in de bergrit dan Anna van der
0: Breggen. Dat is wel even een applaus waard.
28: Oh, ja, toch?
0: We zijn heel sportief namelijk deze paar dagen.
28: Zeker, dus, dat was dan ook meteen een applausje voor Anna van der Breggen, want die gaat nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement.
0: Oké, okay, goed. En wie staat er op 3?
28: Dat weet ik niet.
0: Oh, ik dacht dat jij daar... Jij vindt dat vrouwenwielrennen toch leuk?
28: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Nou, ja,
28: kijk toch niet op welke plek ze staan? Dat interesseert
0: me. Dan ben je toch een beetje... Nou, goed. Oké, je wil iets hebben over... Jij had het net over een Dixie-slurper.
28: Ja, misschien. Ja, je kent hem dus nog niet.
0: Nee.
28: En nou, Dixie ken je wel toch, hè? Die staan hier ook op de Alpe d'Huez.
0: Zeker.
28: Van die mobiele toiletten wel eens ingezeten.
0: Ja, maar met heel veel tegenzin.
28: Ja, dramatische gebeurtenis. Nou, ja. Bij Omroep Gelderland hebben ze het over Roel de Dixie-slurper.
0: Oh.
28: Duizenden mensen kijken naar de filmpjes waarin hij die Dixies met een slang leegzuigt.
29: Ik moet er wel aan wennen, hoor. Hé, hey, ben je niet die Dixie-slurper? Dan zeg ik,

0: kan niet.
1: Nee, echt niet hoor.
0: Als jij nu tegen mij zou zeggen, hey Roel, sta de hele dag met je porum voor de camera, ga geen dingetjes meer werken en je krijgt 1 miljoen per maand. Oh nou, 1 miljoen is wel heel veel.
1: Ja, misschien dan toch wel. Ondertussen probeerde de verslaggever om haar eten binnen te houden.
0: Dit doe ik altijd even zo. Ja, nee, dat valt voor mij.
2: Wat is dat?
0: Ja, dat is een onderbroekje. Ja, hey, weet je wat ik me altijd afvraag? Wie heeft die erin gegooid, weet je wel?
1: Ja, dat vragen we dan ook af, want dan ga je zonder onderbroek er vanaf. Maar een Roel, die wordt intussen stinkend rijk.
0: Deze 20 euro, die komt uit de natte stront.
3: Kijk, zie
1: je? Nou, weet ik hoe zuinig jij kunt zijn, Gijs. Zou jij een briefje van 20 uit zo'n Dixie pakken?
4: Absoluut. Ja.

0: Wat een prachtig liefdesliedje is dit toch. En ik vond het al een tijdje geleden dat we die gehoord hebben. Daarom heb ik hem voor je uitgezocht. 2005. Raccoon, Love You More en Fleetwood Mac, Little Lies. Daar weer voor.
1: Het vergeet me niet, je.
0: Ja, we gaan even contact zoeken met Maria. Dag Maria, goedenavond.
2: Goedenavond,
0: Gijs.
2: Goedenavond.
0: En
2: de hele middag crew.
0: Ja, en de hele middag crew.
3: Hallo.
0: We zitten er nog steeds, hoor. We zijn hier nu live. We zitten op de berg, Alpe d'Huez. Nou ja, dat heb je natuurlijk wel een beetje meegekregen.
2: Ja.
0: Allemaal voor morgen. En vanochtend las ik best wel een treurig bericht. En jij ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. Peebo Bryson is overleden.
2: Is overleden, ja.
0: Hij was natuurlijk ook een man die samen met onder andere Roberta Flack veel muziek heeft opgenomen. En ook Beauty and the Beast, dat weet ik nog wel. Dat ook prachtig. Hij heeft heel veel Disney-nummers heeft hij ook gezongen. Waarom heb je dit nummer aangevraagd? Nou, omdat hij waarschijnlijk is overleden. Vond je het toepasselijk om iets te draaien van hem? En waarom specifiek dit nummer wat je hebt aangevraagd?
2: Gezien de plek waar jullie zitten en alles voor mensen met en zonder kanker.
0: Ja.
2: Mijn man is helaas ook overleden aan kanker. Mm. En ja, helaas kan ik de titel niet meer waarmaken. Maar voor alle mensen die dat nog wel kunnen, een hart onder de riem. En degene die er niet meer zijn, in herinnering.
0: Ja, nou heel mooi. Dan, hoe heet je man?
2: Ari.
0: Oké. We gaan Roberta Flack en Peebo Bryson draaien. En hoe heet het nummer?
2: Tonight I celebrate my love for you.
0: Oké. Ik wens je een fijne avond, Maria. Dankjewel voor je vergevenheid. Ik ga met liefde voor je draaien.
2: Dankjewel. Jullie ook bedankt. Fijne avond.

0: hè? Wat gezellig, jongens.
1: Oh. Ja, zeker. Ja, wij zijn er met z'n allen. En het leuke is dat... Nou, misschien is dit wel de redding, Lex. Ja. Er stonden hier heel veel mensen op het plein. Maar die zijn nu langzaam wat gaan eten. En die zijn even weg. En die zitten nog even lekker in de zon. Dus je moet het toch met ons doen.
0: Nou, ik heb er alle vertrouwen in, jongens.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Heb je het moeilijk gemaakt, deze plaat, die jij verkryptotiseert en straks gaat draaien na 7 uur?
0: Nou, ik heb de uitzending beluisterd en ik dacht, er zit zoveel liefde in, laat ik daarop aansluiten.
1: Oh.
0: Is dat niet mooi?
1: Wacht even.
2: Love is in the air.
3: Ik wil net zeggen, is dat gewoon een hint al of niet?
0: Nee, ja. je zou iets kunnen zeggen in de geest van, oh, wat een mooie gedachte.
1: Oh. Wat een mooie gedachte, Lex. Wat een fijne gedachte.
2: Ja, Let's Love Rule.
1: Lex.
0: Nee, dit is nog niet de crypto-schrijver zelf, jongens. Jullie gaan nu op alle titels roepen.
1: Dit is wel. Hij heeft geen eens een omschrijving gegeven.
3: Rommelig. Rommelig wel.
1: Goed, oké, Lex, kom maar op.
0: Welke plaat ga ik zo draaien? Cryptisch omschreven. Als volgt. Daar komt hij, hè. Ja. De liefde is uitverkocht bij deze dochter van de tsaar.
1: Princess?
0: De liefde is uitverkocht bij deze dochter van de tsaar. Benieuwd of jullie op zulke hoogte ook goed
4: kunnen. Anastasia. Presteren.
0: Met?
4: Anastasia. Met...
1: De Anastasia.
2: All out of love.
1: All out of love.
0: Ja, toch?
4: I'm out of love.
0: Ja, dat is... Ja. Geweldig, jongens. Wie was dit? Was Rick weer zeker, of niet? Ik kan het nu niet zien, natuurlijk. Hè?
1: Oh, ja. Teamwork.
0: Het was allemaal
1: Rick weer, hè? Als Rick nuchter is, jongen, nou, dan weet hij een hoop.
0: Het zal wel weer van de middag.
3: Ik ben wel heel boos.
0: Hartstikke goed, jongens. Lekker bezig.

0: feel good.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
11: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Dit is echt nice.
23: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor.
23: Sí.
0: Si, twee bier.
1: Voor mij?
2: I un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
23: Por favor.
2: Proost. Proost.
24: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Bijzonder goedenavond. Ook op deze woensdag is het lachen binnen meezingen. De avondshow Leven na 7 op stapel. Eerste Oscar van Oorschot.
26: Goed nieuws voor de fans van rapper Ye. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Ye de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Ye nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien.
25: Oscar, merci dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. Het was een zware avondspits door het slechte weer. Er zijn nog 10 vertragingen van over. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A8 Amsterdam-Zaandam voor Zaandam, 13 minuten. De A12 Lunette-Oude Rijn voor Oude Rijn op de hoofdrijbaan, 13 minuten. En een kwartier vertraging op de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Voor Duitsland zelf, een kwartier dus.
27: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
28: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
29: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
28: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
30: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
31: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

minuten. Hij zingt Nakita de hele tijd. Ja, voor Nikita. Voor, nou ja, laat ik maar zitten. De volgende keer er even op letten. Hij zingt Nakita, het is Nikita. Ja, weet ik niet wat je hiermee moet, maar ik moest even uit mijn systeem. Sorry, het is mijn programma. 12 minuten over 7 na een prachtige middagshow. Gijs op 10 vanaf de Alpe d'Huez. Beter bekend als de Alpe d'Huez deze dagen. Is het gewoon weer tijd voor de avondshow. Om 13 over 7, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

2026. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop Gerard Joling zijn laatste reeks solo-concerten ooit aankondigde. Die gaat hij geven in 2027 in Ahoy Rotterdam in de maand februari. Dus je hoeft niet bang te zijn voor een veel te hete concerthal. En anders zou je concertkaartje volgens Gerard automatisch een ticket to the tropics worden. Geen probleem. De dag waarop de olieprijzen nog verder stegen en Oranje-verdediger Denzel Dumfries naar Real Madrid lijkt te gaan, dan gaat hij een miljoenen salaris verdienen en dus kan onze Denzel voorlopig nog wel tanken. Zijn bijna met zijn enorme SUV in Madrid is daar dan ook nu al Diesel Dumfries. En het is de dag dat Oranje zijn uitzwaaiwedstrijd speelt tegen Algerije in de Kuip. Na deze wedstrijd hoopt bondscoach Ronald Koeman hopelijk te weten wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Juist, ja. Scherp. Het is lachen binnen meezingen. De avondshow met misschien wel jouw kans op tickets voor Live on the Beach. Met Guus Meeuwis en Bluff. Ik sluit dat helemaal niet uit, hoor. Eerst meezingen met Anastasia.

0: till it's over.
1: Ja, ja, ja. Mooi. Hij zong dat beter dan Erik deed. Het is bijna 7:30 en dus tijd om te scoren.
2: Hoor je hem?
3: Dan score je hem.
1: Ja, en wat score je dan vanavond? Nou, je kunt er je regenwater in ontvangen deze dagen. Maar ook gewoon het water voor komende week. Als het weer lekker warm wordt en lekker zonnig in Nederland. Hydrateren, hydrateren, hydrateren was nog nooit zo makkelijk. Als met de Radio 10 Dopper Drinkfles. Kan van jou zijn als je mij vertelt welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Goed opletten. Hij is difficile.
4: Wat?
1: Moeilijk. Ja.
2: Hoor je hem? Dan score je hem.
1: Mamma mia, mamma mia. Ik geef allemaal hints, hè. Dat is geen gemakkelijke pizza om te snijden. Nog 1 keer. Ja. Welke artiest uit de top 4000 hoorde je? Hij is lastig. Maar ga ervoor, als sportman of sportvrouw. Laat het me weten via de gratis Radio 10-app. Het is niet Anita Meijer, want die hoor je nu al.

0: welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Pick it to the tribes.
6: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Oh, wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
18: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.

0: negatief. Nou, bij mij niet hoor, moet je zijn auto horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje, 4 uur kuppensoep.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Wie gaat er vandoor met die Radio 10 topper? Je weet het, binnen nu in een paar minuten, want misschien ben jij het wel. Eerst meezingen met

0: Omlijsting voor dit feit. Thank you for being a friend. Ook omdat je natuurlijk massaal hebt gedoneerd. Radio10.nl/doneer. Daar kun je nog steeds terecht, hè, om de Alpe d'Huez actie te ondersteunen. Morgen gaan die helden en heldinnen de berg op. Morgenochtend is de ochtendshow er met Gordon en Vrouwtje live vanaf de Alpe d'Huez. Alpe d'Huez eigenlijk, maar natuurlijk. Hè. En een extra lange middagshow morgen met Gijs. Vanaf daar.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Eerst gaan we scoren vanuit Maasdijk. Is ook schitterend, alleen wat minder hoge bergen daar. Daar zit Anneke. Anneke, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
0: Hoe was jouw dag dan?
2: Ja, gezellig.
0: Had jij nog een hoogtepuntje dat je met ons wilt delen?
2: Nou, we hebben sinds kort een pub en ik ben net zo vandaag even naar een cliënt geweest in een verzorgingshuis. Dat was helemaal leuk.
0: Oh, wat goed zeg. En een pub, ja, als in een klein hondje of een kroeg?
2: Ja, een klein hondje, ja.
0: Oh, dat is wel belangrijk om even te...
2: Nee, geen kroeg, nee, maar een klein hondje, ja.
0: Ja, dat onderscheid is belangrijk hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, en wat voor merk is het?
2: Een toypoedel.
0: Een toypoedel? Oh, ja, maar die kan je zo in je handtas douwen,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, die kan je zo in je handtas douwen. Geweldig, dus zeg. Ideaal.
0: Hoe,
2: ja,
0: hoe heet hij, zei?
2: Pukkie.
0: Hoe?
2: Pukkie.
0: Pukkie.
2: Ja.
0: Omdat een poedel is en een ukkie.
2: Ja, een poedel en een ukkie, ja. Ukkie.
0: Je moet erop komen, hè?
2: Anneke. Ja, daarom.
0: Geldt ook voor dit spelletje. Want welke top 4000 artiest hoorde je hier nou? Nog één keer luisteren.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Hij was lastig. Ik gaf een paar hints. En jij kwam toen op...
2: Laura Pausini.
0: Ook een mooie naam voor een hondje, Laura Pausini. Maar ja, roep dat maar eens over straat, hè.
1: Laura Pausini.
0: Staan mensen toch raar te kijken. Vind ik Pukkie beter, hoor. Hey, de Radio 10 Dopper, Anneke. Kom naar Maasdijk, gefeliciteerd.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: En een heerlijke avond daar.
2: Nou, zal wel lukken, denk.
0: Tot later.
2: Tot later.

0: En meezingen in één zometeen als jij die kaartjes wint voor Live on the Beach. Wat zeg je nou? Heb je ze, Lex?
1: Ja.
0: Tickets van 10 voor Live on the Beach met Bluff en Guus Meeuwis op 3 september 2026. Hoor je de oproep van onze Erik de Zwart? Dan ga je appen. Tickets via de Radio 10 app. Dus blijf scherp en blijf erbij.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
11: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
12: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
11: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Vakantieveilingen. Get ready for the OG.
20: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
1: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Straks kaarten voor Live on the Beach. Tickets van 10 liggen klaar. Blijf scherp. Eerste nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
22: De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar het is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Aryna Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
0: Oscar, toch bedankt. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Nog 2 vertragingen over van een zware avondspits. Op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 5 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord, 7 minuten.
23: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
24: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: juni 2026. Wat rete gezellig dat je erbij bent. Maar ben je er ook bij als Guusje en Bluffje gaan zingen?
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Ja, daarvoor moet je gewoon deze week heel goed opletten. Hoor je onze DJ in de trambestuurder of andersom, Erik de Zwart, de oproep doen voor tickets van 10 van Live on the Beach. 3 september met Bluff en Guus Meeuwis op het strand van Scheveningen. Heb dan tickets via de Radio 10 app. Maar ja, wanneer je Erik dan hoort, dat is altijd de vraag. Want ik,
1: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?
0: Toevallig.
1: App nu tickets. En maak kans op tickets.

0: Guus Meeuwis van Engeland.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Ja, of andersom, dan moet je mij dat niet vragen. Dat weet ik ook niet. Het is 8:30. En ons Guusje staat samen met Bluff uit Zeeland op het strand in Zuid-Holland. Volgt u het nog? Het is een, ja, nationale bijeenkomst, zou je kunnen zeggen. Geweldig. Strand van Scheveningen is het Live on the Beach. Donderdag 3 september kan in de agenda's. En tickets van 10 zijn deze week te winnen als je onze trambesturende disjockey of andersom Erik de Zwart de oproep hoort doen. Dan kan je als een malle tickets appen via de Radio 10 app de hele week in elk programma als je het hoort. En wie deed dat? Nou, heel wat mensen. Onder andere Leroy uit de Kwakel. Leroy!
2: Joehoe!
0: Gaat goed?
2: Hey, geweldig man.
0: Hey, een fan van Guusje?
2: Ja, sowieso.
0: Ja, wat is je favoriete liedje?
2: Ja, ik heb er zoveel. Ik ben naar 3 concerten van hem geweest. Ja, het is echt helemaal geweldig, die man. Die weet echt een puntje te bouwen.
0: Ik ben al lang blij dat je geen bloed, zweet en tranen zegt. Want dan ga ik dat natuurlijk. Hè? Dan moet ik iemand anders bellen.
2: Nee, dat snap ik.
0: Hey, een Bluff, beste band van Nederland, staat daar ook gewoon bij. En Leroy, jij bent er ook bij. Gefeliciteerd jongen, jij wint 2 tickets van 10 voor het strandconcert Guus Meeuwis en Bluff Live on the Beach. Donderdag 3 september op het strand van Scheveningen. Heel veel plezier daar.
2: Dankjewel.
0: Stuur je fotootje.
2: Zal ik doen.
0: Gezellig.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor 699 euro. Mediamarkt.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en scoor een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
17: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
8: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.

0: Op deze druilerige woensdagavond ben je bij Radio 10. En Radio 10 is, nou eigenlijk nu al, hè, aanwezig bij de Alpe d'Huez.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, afgelopen week hebben we met z'n allen geld ingezameld. En dankzij jou is dat bedrag opgelopen tot meer dan een ton voor Team Alpe d'Huez dat morgen omhoog gaat op de Alpe d'Huez. Bij de Alpe d'Huez. Jazeker wel. En morgenochtend zijn Gordon en Fraukje daar met de ochtendshow. Morgenmiddag een extra lange. In zijn geval is dat wel heel lang. XXL-editie van Gijs op 10 met Gijs Staverman. Een live verslag vanaf de berg waar het morgen ook niet al te best weer is. En het dus extra zwaar gaat zijn voor die helden en heldinnen om naar boven te gaan. Zo vaak mogelijk. Wandelend, fietsend of hoe ze het maar kunnen verzinnen. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek tegen die rotziekte die met de K begint. Je kunt ze nog steeds steunen, hè. Iedere euro telt. Radio10.nl/doneer. Dus radio10.nl/doneer. Dan morgen de hele dag live vanaf die bergen. Ook vrijdagochtend de nabeschouwing nog in de ochtendshow bij Gordon en Fraukje. Radio 10 live vanaf de Alpe d'Huez voor Alpe d'Huez. Dan brengen wij een kleine traan, maar vooral een hoop happiness. Dit zijn de Pointer Sisters.

0: binnen de Walk of Life met z'n allen. Met de Dire Straits natuurlijk. En zometeen
1: de Top 4000 Tombola.
0: Een walk down de Top 4000 met Edwin Ouwehand. De Top 4000 Classics staan voor je klaar voor deze woensdagavond. Dat wordt weer smullen. Al het moois, leuks en goeds uit de lijst. En welk balletje, terwijl welk nummertje uit die Top 4000... die nu uit de bingomolen valt, die de Top 4000 Tombola heet... slingert die 3 uur met Ed aan. Dat is vandaag balletje. Ik pak hem er nu uit. Dat is... Oh!
2: 3159.
0: Daar stonden Rut Jacot en Paul de Leeuw. Met Blijf bij mij. Prachtig! Veel plezier met Ed.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
10: De vriendelijke specialist.
11: DA. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro. De ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oeh, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja,
9: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Zo dadelijk gaan we weer knallen met van alles uit de top 4000 met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
12: Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne. Bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Wiel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
13: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

4000. Phil Collins, Dance Into The Light. Ja, eigenlijk zet die titel Dance Into The Light je een beetje op het verkeerde been, want het gaat eigenlijk niet over dansen. Nee joh, het gaat over hoop, vrijheid en een nieuwe start. En het licht is een metafoor voor optimisme en een betere tijd die voor je ligt. Laat het verleden achter je, stap uit je schaduw en ga vol vertrouwen het licht tegemoet. Nou, tot zover deze sessie. En als het niet heeft geholpen, dan ligt het waarschijnlijk niet aan Phil Collins. Want hij heeft zojuist alles gegeven.

liedje van een zangeres die klinkt alsof iemand zonlicht heeft leren zingen. Een stem die lijkt te zweven. Die boven een orkest lijkt te hangen als een meeuw boven een rustige zee. Ja, ik heb erover nagedacht. Nee, maar we gaan namelijk voor Denise Williams en het prachtige Free.

Radio 10, Lady Gaga. Ja, aan het begin van dit jaar heeft ze iets gedaan dat bijna revolutionair te noemen is. Namelijk een concert geven zonder telefoons in de zaal. Geen selfies, geen filmpjes, geen mensen die het hele optreden door een scherm kijken. Niets van het alles. Nee, ruim 2000 man, 2000 fans hebben daar in Los Angeles aan meegewerkt. Het leuke is, het resultaat daarvan is sinds een paar weken voor iedereen toegankelijk. Want dat optreden is namelijk opgenomen en uitgebracht als een live album. Nou, over live albums gesproken, die zijn er van Milli Vanilli nood gekomen. Die fase hebben ze overgeslagen.

0: Plus speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 50.000, tot verdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
6: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
19: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar
22: €6,99. Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
25: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
24: Au.
25: Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
24: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: De grootste hitlijst aller tijden.
0: gelijk een relaxte van James.

Radio 10, Supertramp en daarvoor trouwens UB40. Ja, ik benoem ze specifiek even, want vanaf volgende week gaan we tickets van 10 weggeven voor een concert van UB40. Vanaf aanstaande maandag te winnen bij ons. En ook leuk om je alvast mee te geven. Die week daarop, vanaf maandag 15 juni, maak je kans op tickets voor de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. En dan heb ik het over This is Michael, die in de Ziggo Dome gaat plaatsvinden. Kortom, lekker die radio op 10 houden. Top 4000 Classics, nu met Jamie Cullum.

bij deze groep denk je al snel aan Susanna Hoffs. Zij was toch wel het boegbeeld van de Bengals. Ze is trouwens aangekondigd als special guest en support act bij een aantal concerten van Billy Idol's Amerikaanse tour in september. Aparte combinatie. Maar dat betekent dat ze voor Billy Idol gaat optreden met haar eigen set. Dus in het voorprogramma en los daarvan. Tegenwoordig is deze Susanna Hoffs ook heel actief op Instagram. Daar heeft ze op haar 67ste een compleet nieuwe generatie fans gevonden. Ze heeft inmiddels honderdduizenden volgers. En haar korte muziekfilmpjes worden daar massaal bekeken. Top 4000 Classics, zo dadelijk nog met Robbie Williams.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
3: De vriendelijke specialist.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op

0: tegen kanker.
1: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
0: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpdu6, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Zometeen met de classics, onder andere een moppie van Nelly Furtado. We doen ook Duran Duran en nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
6: Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Alexander Usyk. De voorzitter van de boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: Radio 10, Nelly Furtado. I'm like a bird.
1: Top 4000.
0: Classics. Met ervoor trouwens Duran Duran, Save a Prayer. Dat was een hit in 85. En daarover gesproken, de 80's komen samen met de 90's binnenkort weer samen in de 80's en 90's top 1500. Jawel, we gaan het weer doen. Vanaf overmorgen kun je daar weer voor gaan stemmen. Stembussen gaan vrijdagmiddag open. En dan start de stemweek voor de lijst. En vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 26 juni. Dus dat duurt.

0: ook Michael Jackson. Zometeen Zucchero Fornicciare. En nu weer de nummer 1137 van de afgelopen editie van de Top 4000. En dan hebben we het over The Tramps en Disco Inferno.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De Top 4000 Classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

0: Tsuguro. Alleen die naam al, hè. Tsuguro Fornitiare en Diamante.
1: Radio 10, Altuzes.
0: Ja, ja, morgen wordt de dag, hè. Dan gaan duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpdues trotseren tijdens Alpdues om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Nou, je hebt het meegekregen waarschijnlijk. We volgen dit jaar team de Alpdivet. Een groep familie en vrienden die samen de Alpdues gaan beklimmen als eerbetoon aan hun Yvette. Hij is overleden aan kanker en in de afgelopen weken hebben we alles op alles gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Onder andere met bijzondere items die we hebben geveild. Nou, dat is een succes geworden. Gisteren hebben we bekend kunnen maken dat we met Radio 10 een bedrag hebben opgehaald van ruim 100.000 euro. Fantastisch bedrag. Dat we inmiddels hebben gedoneerd via het team Alpdivet. Maar daar kan uiteraard nog meer bij. En ook morgen gaan we daar nog verder aan werken. Maar ondertussen, bezoek vooral nog even onze actiepagina. radioteam.nl/doneer. En ook dat ene eurotje, als we dat met veel mensen doen, dan gaat dat ook heel goed werken. Dus wil je nog een donatie doen, ook een kleintje, ga dan vooral naar radioteam.nl/doneer.
1: Radio 10 support de Alpdues.

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
8: Dat zeg ik. We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Attap.
12: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
18: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
19: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

gaat en je krijgt waarschijnlijk 11 verschillende antwoorden. Maar wist je dat dit nummer bijna heel anders had geklonken? Prince schreef het namelijk oorspronkelijk met een duidelijke country-insteek. En hij zag zelfs een samenwerking met Stevie Nicks van Fleetwood Mac voor zich. Stuurde zelfs een demo van 10 minuten naar haar met de vraag om mee te schrijven. Maar, nou ja, ja, dit is echt wel heel raar. Stevie Nicks is afgehaakt omdat ze het simpelweg te indrukwekkend vond. Dat is toch ook bizar? Gewoon even een samenwerking met Prince afslaan. Dat is ongeveer hetzelfde als een Ferrari weigeren omdat je bang bent dat hij te hard rijdt. Zoiets zeg maar. Top 4000 Classics. Zometeen met Kevin DeGraw. En ken je deze nog? Heerlijk. Baccarat bij 10.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
13: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in?
16: Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Maar natuurlijk doen we nog een uurtje. Zo dadelijk meer top 4000 classics. Billy Ocean staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
21: Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.

AIDS-dag. Een officiële VN-dag die sinds 2018 wordt gevierd. En die dag staat in het teken van de fiets als gezond, duurzaam en toegankelijk vervoermiddel.

Ja, ik zag net nog wat appjes binnenkomen van luisteraars die kennelijk dachten dat dit het moment was voor de tickets van 10 die we weggeven voor Live on the Beach met Guus Meeuwis en Bluff. Maar zo werkt dat niet, mensen. Neem maar pas, als je de oproep hoort, is dat het moment om het woordje tickets te appen om kans te maken. Dus niet meer doen, hè. This time I see it through the fingers, maar niet nog een keer, hè. Zo 4000 classics, nu met Climie Fisher.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
21: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
28: Hoppa!
27: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: 3-sterren-slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Somebody that I used to know, Gotye. Ja, die doen we zo hoor. Nu eerst Stevie Wonder. We gaan voor...

Ricochet, Somebody That I Used To Know. Ook wel de officiële soundtrack van iedereen die op Facebook een vriendschapverzoek krijgt en denkt, waar ken ik jou ook alweer van? Top 4000 Classics op een late woensdagavond. En ik weet niet of je nog zin hebt om in de lamp te gaan hangen, maar je krijgt sowieso van deze wel een lekkere opkikker, denk ik. Het zijn de Gypsy Kings.

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.

De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is. En die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar 1 graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 1 graad of 18.

De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.